Haar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voorschrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd naar

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn

0: voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Buskova-Noskova. Zetstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar derde verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: WNL Nieuws.
1: Stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, van Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
2: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen...

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Ik stond al 28 seconden op rood. De verdediging vreest imago schade. Verkoop een lease back. Europa. Europa. Europa.

Van Brugge tot Brussel klinkt dezelfde grap. Wie betaalt de rekening van de sale en leaseback? Guy zegt Europa, met een glimlach paraat. Terwijl de belastingbetaler achter het roodlicht staat.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Ik frons mijn gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort hint.

episode. Oh, ik voel me zo alleen in mijn meervoud. Vanaf dat ik het wil zeggen, had het weer fout. Ja, er is iets in mezelf die me in een greep houdt. Dus ik hamer erop, alsof ik het beeld houd.

0: nog op de woorden dat ik nodig heb om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.
1: Jaar Vespa Club de Sender Ham. Dat vieren we tijdens Vespalooi op 22 en 23 augustus op de Vismarkt in de Sender Ham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespalooi, het gezelligste Vespa weekend van de zomer in de Sender Ham. Be there.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
3: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns ein wichtiges Spiel, ein wichtiger Sieg.
2: Het Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: genieten.
1: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

valt. Wanneer ben je op het strand, woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemel over kerken, die in dit vlakke land.

noordoostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over

0: voor de oldtimer Vespa's. En dat is nooit zo de grote hoeveelheid. Maar dan proberen we wel aan de mensen die komen kwaliteit te geven. Hè. Dus vandaag is het gewoon voor iedereen, zowel klassiek als de moderne Vespa. En ja, zondag is altijd een hoofddag eigenlijk.
1: Was het gisteren ook een beetje, want jullie bestaan dit jaar 15 jaar.
0: Ja, ja.
1: Vespa bestaat 80 jaar. Hè? Ja. Hoe mooi is het? Ik heb ook gezien dat de Vespa Club België ook denk ik van 1953 of zo.
0: Ja, die bestaat al heel lang. Ik ken de juiste jaartal niet, maar die zijn al heel oud. Ja.
1: Ongelooflijk ja. Eigenlijk.
0: Dat is altijd wel een beetje gepiekt. Gaat hem terug een beetje naar beneden geweest. In de jaren 80 zat dat een beetje op zijn dieptepunt. Maar dan is dat terug beginnen gaan te groeien. En ik denk dat Vespa Club België momenteel 3500 leden heeft.
1: 3500 leden, waarvan 250 bij jou.
0: Ja, klopt.
1: Dus want ja, jij hebt dat natuurlijk opgebouwd, hè, de grootste club. Daar mag je fier op zijn natuurlijk.
0: Absoluut.
1: Ben jij als voorzitter, want je bent al een paar jaren voorzitter. Ben jij een ander mens geworden, denk je? Want je hebt, als je de grootste club wordt, dan ben je ook, dan ga je toch ook een beetje moeten veranderen, evolueren? Of zie ik dat anders?
0: Ja, evolueren. We doen nog altijd hetzelfde als vroeger. Er zijn wel wat taken bijgekomen. Dat is ook wel wat meer werk. Je kunt voorstellen dat je maar een club hebt met 50 leden of 52. Je gaat altijd veel meer mails krijgen of vragen krijgen. Of als je iets organiseert of als je ergens naartoe gaat. Ja, de groep is altijd veel groter. Als we ergens naar een ander evenement gaan en we komen daar met ons groene jassen aan, ja, dan kijkt iedereen. Hè? Mensen van de Senderloos en daar. Dus dat valt gewoon op als we ergens komen. Maar op zich ben ik het zwaarste gebleven. Ik moet wel zeggen, zijn wat taken herverdeeld, omdat sommige dingen voor mij een beetje te veel werden. Maar zoals Marco, de andere voorzitter, we hebben ook dan een paar jaar geleden Cliff bijgetrokken bij het bestuur. Die heeft dan vooral de website en het allemaal mee overgepakt. En dat doet wel veel.
1: Ja, want jullie zijn ook een VZW, denk ik.
0: Ja, dat klopt.
1: Als VZW heb je vandaag de dag heel veel regeltjes die ook veranderen. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dat is een beetje de eerste keer als er iets nieuw komt. Hè. Al die registers die je moet invullen als een vennootschap. Of dat je nu een groot bedrijf zet of een kleine VZW, je moet dat allemaal doen. Dus de eerste keer is dat een beetje zoeken of hier en daar wat raad vragen en alles goed opschrijven dat je niet vergeet. En als je dat dan een paar keren gedaan hebt, ja, dan zit dat er wel in. Maar zoals de belastingsaangifte en zo, ja, dat moet ook elk jaar gebeuren. En dat doen we ook allemaal in eigen hand.
1: Maar heb je een boekhouder?
0: Nee, we hebben geen boekhouder. Dat doen we allemaal zelf.
2: En met hoeveel vrijwilligers ben je nu op dit moment?
0: Dit weekend hebben we 70 vrijwilligers die op 2 dagen komen helpen. Ja.
2: Dat is heel wat, hè?
0: Ja, dat is eigenlijk wel een groep. Soms zijn er mensen bij die niet kunnen of die gekwetst zijn of ziek zijn of juist op vakantie zijn of zo. Ook dit weekend heel veel nieuwe leden die dit jaar lid geworden zijn, die zich echt willen inzetten voor de club. En dat is, ja, dat enthousiasme is gewoon fijn. Ik heb het ook altijd gestuurd, als ik naar de helpers stuur ik altijd een berichtje van kijk, hè, als je aan het werken, als je aan het helpen bent, je gaat iets halen voor te drinken, je moet dat niet zelf kopen of noem maar op allemaal. En dan zet ik er ook altijd bij van, professionalisme is niet het punt, gewoon enthousiasme. Gewoon laten zien dat je enthousiast bent als je het doet. En niemand is een profi bij ons. We zijn allemaal maar gewoon vrijwilligers. Maar gewoon als je dat met volle goesting, met enthousiasme doet. De mensen zien dat en dat is ontstekelijk. En dat is fijn om te zien.
1: Je vertelde mij ook gisteren, al de kraampjes die je vandaag hier ziet. Die mensen die van de kraampjes, bijvoorbeeld Giuliano van Rocco, die komt dan jaren.
0: Ja, die komt vanaf het eerste jaar en die komt vandaag voor de 15e keer.
1: Ja.
0: Dus ik heb voor haar praline meegebracht.
1: Hoe mooi is dat, hè? Want jouw eigen dochter, ja. We hebben gezien, Silke gaat straks interviewen. Ja, ja. Ook jouw kleindochter, hè, bij een kleine vest. Ja, daar gaan we ook straks iets voor mee te doen. Ja. Jullie zijn echt een bij u thuis ook een Vespa-club. Wordt er over andere dingen ook nog gepraat?
0: Tuurlijk. Er wordt over andere dingen ook nog gepraat. Maar het is gewoon fijn als je dat als koppel, als man en vrouw, dat die passie samen is. Ja. Stel dat mijn vrouw niet zou Vespa rijden, dan zou die passie misschien ook minder zijn. Want als zij bijvoorbeeld graag op fietsen of iets anders doet, ja, dan moet je het een beetje verdelen. Maar mijn vrouw rijdt ook heel graag met de Vespa. Ze rijdt ook al 17 jaar met de Vespa, denk ik. Dus dat is heel fijn dat je die passie samen kunt delen. En dan groeit dat een beetje uit. Hè.
1: Ja, Bert, nu een vraag. Hè? Stel dat die vrouw morgen zegt, schat, ik koop een Lambretta.

0: En ik ga er mee rijden. Wat ga je dan zeggen?
1: Dat mag niet.
0: Nee, dat mag niet.
1: Dat mag niet. Nee. Heel in de beginjaren was dat wel, omdat je begint een Vespa Club. We waren toen nog niet bij Vespa Club België. We zijn gewoon gestart als een vriendengroep. Ja. En dan in het begin had iemand had een Lambretta of iemand had een moderne, een ander merk. En toen lieten we dat doen. Maar op een moment had iedereen een Vespa. En zijn we aangesloten in 2015 bij Vespa Club België. En daar is dan wel de regel, ja, het moet Piaggio Vespa zijn. En daar houden we ons dan ook aan.
2: Ik denk dat ik heel veel ga leren vandaag. Al die termen, Lambretta en Piaggio. Ik denk dat ik vandaag mijn hoofd ga toeten. Maar dat maakt niks uit. Leuk.
0: Ja, dus wat mogen we vandaag nog allemaal verwachten hier?
1: Vandaag, deze vanmiddag, zijn er heel veel Vesperijders die naar hier komen. We hebben een route van 30 en 60 kilometer volledig uitgepeild. Er zijn ook mensen bij die met een 50ste zeker komen. Dus die gaan misschien maar alleen maar het ritje van 30 kilometer rijden of allebei. Dus dat maakt niet uit. Dan om 1 uur start WeToo. Dat is ook al een band die al van beginjaren hier bij ons komt. Ook heel, heel goede artiesten, heel toffe mensen ook om mee om te gaan. En dan in de late namiddag komt de Milkman spelen. De Milkman kennen we, die hebben in 2017 en 2024 ook s'avonds gespeeld op ons Belgian Vespa Days. En die komen deze namiddag akoestisch buiten spelen.
0: Akoestisch komen ze spelen.
1: Ze hebben wel instrumenten bij en boxen bij, maar het is niet donker. Het is een beetje akoestisch.
0: Ja. Ja. En om 12 uur krijgen we hier natuurlijk Michael van Peel bij ons.
1: Ja, Michael van Peel is gisteren teruggekomen van een vakantie. We hebben die gecontacteerd. We hebben die vorig jaar toevallig ontmoet. Er waren gesprekken geweest. Hij heeft dan ook bij ons op de stand gestaan. Hij is vorig jaar hier ook gestaan met zijn boeken. En we hebben die gebeld. En die was wel enthousiast om te komen. En hij zou afkomen. Hij brengt ook zijn vrouw mee en ook zijn dochtertje waarschijnlijk. Die heeft ook al zo'n kleine Vespa.
0: Ja.
1: En dan is er wat kinderanimatie voor de mensen die komen kijken. Er staat een springkasteel, kinderen die kunnen gesminkt worden, wat kindertattoos. Allemaal gratis voor de kinderen die vandaag naar hier komen.
0: Oké. Werner, heb je nog een boodschap vandaag voor mensen die toch nog graag willen komen?
1: Ik zou zeggen, ja, kom af. Het is ons evenement, het is gratis. Iedereen is toegang. Je hoeft geen Vespa-liefhebber te zijn om deze namiddag naar hier te komen. Komt gewoon genieten van de sfeer, van de gezelligheid. Komt luisteren naar de muziek. Onze consumpties zijn heel goedkoop. Wij proberen nog altijd ons aan 2 euro voor een consumptie te houden. We willen echt iets geven aan de mensen. En ons laten tonen van kijk, wat doen we, wie zijn we. Maar we willen niet, het evenement is niet om te zeggen, ik wil hier het laatste frank uithalen om zoveel mogelijk winst te maken. Dat is nooit onze bedoeling geweest. Dat is ook niet de bedoeling naar de club toe. We geven ook regelmatig aan de leden iets. En ik denk dat ook een beetje het enthousiasme is dat binnen de club leeft van we voelen ons hier gewaardeerd. Ja. En ik denk dat dat voor veel mensen belangrijk is, denk ik.
0: Ja. Mag ik zeggen dat jullie grotere ambassadeurs zijn voor de Senderlo Ham dan de voetbalclub Tess?
1: Goh.
0: Want jullie krijgen van overal, dat is het zware, maar ze kennen jullie op heel veel plaatsen, hè?
1: Ja, ze kennen ons op heel veel plaatsen, vooral ook in de Vespa-wereld. Oké, we hebben al 2 keer de Belgian Vespa Days gedaan. Dan komen er ook mensen van het buitenland nog hier. Met de Belgian Vespa Days, dat is dan 2 volledige dagen met ontbijt, lunch, avondeten, noem maar op. Een galaparade samen met de politie. Maar dan doen wij ook een camping. Dan zijn er mensen bij van Engeland, en van Duitsland, van Luxemburg, van Frankrijk, die allemaal nog hier komen. En hier en daar leg je dan wel contacten met die mensen. Mensen bij die dan zich op Facebook en zo op die manier houden we dan contact en kijken hoe dat ze zitten. En als we ergens op een ander buitenlands evenement zijn, komen die mensen tegen en dan doen we daar een babbeltje mee. En dat is dan natuurlijk, leuk dan. Er zijn mensen bij die, ik moet dan zeggen, dat zijn geen echte vrienden, maar als je die tegenkomt, die zijn altijd heel enthousiast. En dat is wel leuk.
0: Ja, dat is wel leuk. Sta je soms morgens wel eens op en zeggen van, is dit een droom?
1: Nee, dat niet.
0: Zo erg is het niet.
1: Als ik 's morgens wakker sta, heb ik misschien wel gedroomd, maar weet ik dikwijls niet meer over wat je gedroomd hebt.
0: Oké. Werner, mogen we jou bedanken? Mogen we jou straks ook als laatste gast mogen ontvangen hier aan de micro?
1: Ja, dat is geen probleem. Heel graag, geen probleem.
0: Wij wensen jullie vandaag zeker een fantastisch mooie dag. Ja. Het is al mooi begonnen, want ja, kijk eens, de zon schijnt.
1: Ja.
0: Maar ook al de mensen zijn heel enthousiast. Ik zie hier mensen ook al eten halen, met de Vespa aan te komen. Het is fantastisch gewoon. Heel veel succes en ik zou heel graag hebben dat jij straks onze laatste gast bent.
1: Prima.
0: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Dat Vespa rijden voor jong en oud is, dat gaan we hier nu bewijzen aan de tafel. Ik heb hier de twee oudste deelnemers van de Vespa Club te Senderlo. Willy, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Willy,
1: ja.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ik versta dat niet.
0: Je verstaat het niet.
1: Ik denk dat ik beter mijn huurapparaat doe.
0: Ja, misschien gaan we dat dan doen. Ga ik met jou beginnen, Frank?
2: Ja.
0: Jij hoort mij?
2: Ja.
0: Jij hoort wat ik zeg?
2: Ja, ja.
0: Ja, oké. Okay. Frank, jij bent 80 geloof ik, hè?
2: Ja, klopt.
0: Jij komt van Poppel.
2: Ja.
0: Ben je nu vandaag met de Vespa hier van Poppel?
2: Ja, zoals elke zondag, hè.
0: Elke zondag ga jij gewoon nog de baan op?
2: Ja.
0: Hoe lang rij jij al Vespa?
2: Ik zal het zeggen van 62.
0: Van 62?
2: 60. Maar dat is wat ze met de paplepel ingegeven. Acht jaar was dat, ik al van achter bij mijn vader op de Vespa. Ja. En ze dat gekomen, hè, is met de paplepel ingegeven. Hè.
0: Ja.
2: En dan van 62 heb ik zelf Vespa's gekocht. Dat zijn die oude machines die je nu ziet, die waren toen nieuw.
0: Oké, je hebt dus eigenlijk ook nog een machine van 62.
2: Ja.
0: Je hebt die nooit verkocht.
2: Welke?
0: Je hebt die eerste Vespa die je gekocht hebt.
2: Ja.
0: Die heb jij nooit verkocht?
2: Oh, nou, jawel, ze zijn allemaal verkocht, want in de tijd joh, dan waren er nog geen oldtimers. Dat had er geen waarde meer uit, dat versleten was. Want ik had ze beter bijgehouden.
0: Ja, hè? Hoeveel Vespa's heb jij in jouw leven versleten?
2: Niet zoveel. Ik was jong, drie versleten. En nu op het ogenblik ook nog eens drie.
0: Ja.
2: Want ik heb dan, ik zal zeggen, in de jaren... 65, dan begonnen ze met de auto, kwam toen betaalbaar op.
0: Maar dat is ook een goed jaar, 65.
2: En dan begonnen wij auto's te kopen. Hè. Maar dan in 2006, als de 250 uitkwam, ik had dat een paar keer zien rijden, en dan kwam dat terug op en dan kreeg ik gekocht.
0: Oké, en heb jij ooit interesse gehad in andere motto's? In andere motto's bijvoorbeeld? In andere merken of zo?
2: Ja.
0: Racemachines of zo?
2: Nee.
0: Of motocross?
2: Wel dingen, ja. Brommers, zal ik zeggen. Hè.
0: Ja.
2: Dat wel, hè. Ruil Noor, Vlaanderen, ja, Zundap.
0: Ja.
2: Dat wel.
0: Ja.
2: Maar dan overschaald op Vespa. Drie Vespa's versluiten. En nu zijn ik met een derde hand versluiten van de nieuw.
0: Oké, okay, ja. Mooi. Willy, hoor je mij nu?
1: Zo wel, als je niet, ja.
0: En nu hoor je me, hè?
1: Niet erop praten.
0: Jij bent 85. En jij rijdt ook nog altijd met de Vespa.
1: Ja.
0: Je bent hier nu ook met jouw Vespa? Ja? Hoe lang rijd jij al met de Vespa?
1: Ik heb mijn eerste Vespa gekocht in 64.
0: In 64?
1: Ja.
0: En welke Vespa was dat dan?
1: Was een 200.
0: Een 200. En heb je die verkocht?
1: Die heb ik verkocht. Die heb ik ingeruild voor de fiets. En dan heb ik in 80,
0: ja.
1: Ik werkte in Eindhoven,
0: ja.
1: En daar gingen ze brug afbreken. En dan moest ik verder, rond. En dan heb ik me terug een Vespa gekocht.
0: Oké, okay. En waar kocht je die dan in de tijd? Want wie was zo, want je bent van Averbode, dat is niet ver van de Senderlo, Ham. Wie was toen de dealer eigenlijk? Herinner je dat nog? Waar heb je eerste Vespa gekocht? Bij wie? Was dat bij de Meikers in
1: Ziegemond? Op de Blauwberg.
0: Op de Blauwberg.
1: Was hier die fietsen. En die gaan een Vespa staan, een nieuwe.
0: Ja.
1: En mijn dochter die was nog onzien.
0: Oké.
1: Okay. En ze zei, omdat ik wist dat ik hier zocht te kopen, ze zei, dat staat er geen. En ik heb die toen maar gekocht, begon te werken. En dan heb ik in 2017 heb ik een Suzuki gekocht. De 650.
0: In 2017?
1: Want dan heb ik in 2019 een overbrugging gekregen.
0: Oh ja?
1: En dan firma heb ik het te zwaar. Ik kostte niet meer de baas. En die heb ik dan over twee maanden verkocht.
0: Ja?
1: En dan heb ik direct een Vespa gekocht.
0: Oké.
1: Okay. Omdat ik eigenlijk wel een beetje een Vespa gezin was.
0: En je bent hier ook bij de club?
1: Ja, en ik heb me direct ingeschreven bij de club. En ik heb vijf zondagen meegegaan, dat is fantastisch.
0: Eigenlijk ben je een heel nieuw lid hier, nog maar twee maanden lid.
1: Ja.
0: Ja, en je bent nooit geen lid van de Vespa Club?
1: Nee, nooit.
0: Maar je doet het wel op 85 jaar.
1: Maar vroeger bestond dat niet zoveel, een Vespa Club, hè?
0: Nee. Weet je wat ik zo mooi vind? Ik had drie weken geleden nog iemand van Averbode, die lang in Haverbode gewoond heeft. Ja. En die ga je zeker kennen, want zijn zus is daar tandarts geweest. De Meu, dokter De Meu.
1: Ja.
0: Die kwam ook van Haverbode. Die is op zijn 66 jaar beginnen singer-songwriting. En die is beginnen te zingen. En jij komt hier nu met het verhaal af van 85-jarige eindelijk bij de Vespa Club. Ja.
1: Ja, ik voel me nog goed, dus ja. ik hoop nog een hele jaar om mij te kennen.
0: Fantastisch toch? Niet waar, Frank? Is dat niet fantastisch? Zijn verhaal is toch fantastisch?
2: Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja.
0: Want hoe lang ben jij al lid hier?
2: Hier?
0: Hoe lang ben jij al lid van Vespa Club?
2: Hier op het ogenblik bijna 10 jaar.
0: Oh, bijna 10 jaar. Ja. En heb jij ervoor een Vespa Club?
2: Ik heb Vespa Club Kempen ook 9 jaar. En daarvoor nog Vespa Club Antwerpen. Want toen woonde ik nog in Antwerpen.
0: Ja, ben je eigenlijk in Antwerpen dan?
2: Ja, dat hoorde ik.
0: Ja.
2: En dat ook 2 jaar.
0: Ja.
2: Maar door omstandigheden zijn ik elke keer van een andere club moet veranderen door te vragen en zo, kort bij. Hè.
0: Ja.
2: Maar nu is het kort erbij, ja, dat is ook nog 50 kilometer zo'n poppel.
0: Ik geloof het. Ja. Dat is niet ver van de Nederlandse grens natuurlijk. Hè.
2: Ja, dat is 50 minuten rijden erop.
0: Ja.
2: Per zondag zit ik er.
0: Oké, mooi. Welke boodschap brengen jullie aan de jeugd die vandaag willen Vespa rijden?
2: Vespa rijden, ja.
1: Wow.
0: Welke boodschap hebben jullie voor de jeugd?
2: Ja,
0: voor jongeren die vandaag, ik zeg 16, 17 zijn en die zeggen, waarom moeten ze een Vespa kopen en geen fiets?
2: Ja, dat is het Italiaanse levensstijl, hè. Dat zal ik zeggen. Hè. Dat is een speciale levensstijl. Hè. Dat is tof. Ik zeg altijd, voor het enorm zeggen van Jupler, zal ik zeggen, mijn huis, mijn thuis is waar het mijn Vespa staat.
0: Oké. Okay.
2: En ons Hilde natuurlijk ook, hè.
0: Ja. Want jullie zijn allebei getrouwd, hè. Jullie vrouwen rijden die dan mee?
1: Ja, maar ik ben alleen.
0: U bent alleen, maar jouw vrouw rijdt ook mee?
2: Ik heb een vriendin, hè.
0: Een vriendin, die rijdt mee achteraan op? Of die heeft zelf een Vespa?
2: Die heb ik leren kennen op de Vespa.
0: Ja. Ah, ze rijdt zelf in de Vespa?
2: Ja.
0: Ah ja. Het is niet dat je nog een Vespa moet kopen ervoor. Het is niet dat je een Vespa nog moet kopen voor haar. Ze heeft er een.
2: Ja, die heeft een Vespa, ja.
0: Oh, oké, mooi.
2: Die heeft een Vespa, ja. En die is ook in de club hier.
0: All right, fantastisch toch. Allee, toch leuk dat jullie de grootste club zijn van het land. En dat jij nu kan zeggen als Antwerpenaar dat Antwerpen de parking is.
2: Ja, dat is gewoon een fantastisch. Hè. En ik hoop dat dat zo lang mogelijk kan blijven duren. Zolang als we dat iets gaan gegraven doen, moet het lang mogelijk doen. En moest je er boven een hemel zijn, dan rijden we er met de Vespa in.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Mag ik jullie bedanken?
2: Ja, graag gedaan.
0: En geniet van de dag hier, hè, vandaag.
1: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Graag gedaan.
0: Heb jij nog iets te zeggen?
1: Nee, dank
0: je. Nee, oké. Okay.
1: Dat goede bal te gevonden hebben.
0: Ah, dat is heel belangrijk.
1: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Dank u wel. Ja.

0: Wauw, hoe prachtig is het hier toch wel in de Saint-Rohan vandaag. Hier op de vismarkt, CC Het Loo. Silke Mondmans, heb je dat al gezien?
1: Kijk,
0: die mensen zijn gewoon aan het aanschuiven. Het is precies dat we hier in een soort Rusland zitten, waar we te weinig boter en kaas hebben. En dat de mensen al zitten aan te schuiven daarvoor. Ongelooflijk veel volk.
1: Ik kan me dat niet voorstellen.
0: Chef is ook iemand van Dilse Stockholm. Die is sinds 2017 lid van de Senderlo, de Vespa Club. Chef, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent van 2017 lid, hè? 2017 ben je lid geworden.
2: In 2018 of 18. Zijn wij in de Vespa Club de Senderlo, hebben we ons ingeschreven.
0: Maar dat komt door het feit?
2: Door het feit dat toen ik gehoord heb op een radio 's morgens vroeg dat er in de Senderlo een wereldrecordpoging ging plaats hebben van Vespa-rijders, heb ik tegen de vrouw gezegd, kom, we gaan gauw eens kijken. En die microbe is toen in mij gekropen.
0: Je had een Vespa?
2: Oblief.
0: Je had toen een Vespa?
2: Nee, nog niet.
0: Nog niet?
2: Nog niet.
0: Oké, okay, je bent eigenlijk pas sinds 2018 met Vespa rijden.
2: Ja, ja. Maar ik rijd al motoren van vroeger. Toen ik 16 was, heb ik al motor gereden. En daarna heb je oldtimers en zo. Een oldtimer gerestaureerd, een Triumph Spitfire in de tijd. En toen heb ik die verkocht en dan gaat je over naar de Vespa. Hè.
0: Ja, je bent van Dilse Stockholm.
2: Ja,
0: dat is niet zo heel ver van Oeteren, denk ik, hè?
2: Nee, is niet zo ver van Oeteren. Het is 56 kilometer van bij ons uit tot hier in de Senderlo, bij de club.
0: En dan stel ik u de vraag natuurlijk, de grootste motocrosser van de wereld is van Oeteren, hè? Stefan Evers. Ben je daar ooit fan van geweest?
2: Niet zo echt fan van geweest, maar Stefan Evers, ja, die ken ik. En ik ken zijn pa van vroeger ook nog.
0: Harry, hè?
2: Ja.
0: En zijn zoon Liam.
2: Ja,
0: dus,
2: ja. De circuit waar zij op crossten, hè. Ja. Dat is ons allemaal bekend.
0: Maar dat heb je nooit gedaan, motocross?
2: Nee.
1: Wat heeft jou eigenlijk omgezet om terug met Vespa te gaan rijden? Toen je naar hier, toen je wereldrecord bent gaan kijken waarschijnlijk, hè?
2: Ja, ja.
1: En toen ben je echt verliefd geworden op Vespa.
2: Dat was het. En toen heb ik op online eens binnen te kijken voor een occasie Vespa. En dat heb ik dan bij een dealer in Erkens.
0: Erkens en Zonhoven.
2: Erkens en Zonhoven, ja, dat is niet meer. Maar daar heb ik mijn eerste Vespa gekocht. En zo is het beginnen te lopen. Hè.
1: En wat was er precies dat jou triggerde dan bij de Vespas? Wat triggerde jou dan zo fel bij Vespas?
2: Ja, ik heb cabrio gereden. Hè. Cabrio rijden, dat is open. Hè. Ik heb zomers, winters altijd cabrio gereden. Dus en Vespa is hetzelfde.
1: Oké. Okay.
2: Tuurlijk, de vrouw zit achter op een Vespa. Het is een beetje kijken hoe en wat je bochten. Maar mijn vrouw is goed meegaand in dat. En dat doet heel veel als je Vespa rijdt. Hè.
0: Ja, heb je er nooit aan gedacht om een seatcar te kopen zoals dat daar staat? Voor jouw vrouw daarin te zetten?
2: Nee, dat niet. Maar ik heb wel overwogen voor mij een zo'n oldtimer te kopen en die te restaureren. Maar mijn ouderdom laat het niet meer zo toe.
0: Hoe oud ben je, chef?
2: Ik word 75.
0: Oké, mooi.
2: Ik word 75, dus die plaats heb ik ook niet meer voor dat te doen, de restauratie. De know-how zal wel kunnen.
0: Ja.
1: En rij je dan nu automatisch of rij je handgeschakeld? Rij je nu automatisch met jouw Vespa?
2: U bedoelt
1: is die automatiek?
2: Ja, dat is een automaat. Ja, ik heb een Racing 60's Vespa, die is 4 jaar oud. Omdat er is een geval gebeurd bij de dealer. Ik heb in de tijd mijn Vespa naar de dealer gebracht voor onderhoud. En dat was in 22, toen is er storm geweest en mijn Vespa is ondersteboven gevallen.
1: Oei.
2: Helemaal beschadigd. En de dealer heeft toen een voorstel gedaan van, kijk, we maken die, ofwel, je krijgt een nieuwe Vespa van ons. Ja, natuurlijk. Die klik was gauw gedaan, hè. Direct een nieuwe. Zijn ze die nog bij Erkens moeten gaan halen, bij
0: Smeijers
2: moeten gaan halen, ja. En daardoor heb ik ook de eerste ronde van België gemist. In de eerste ronde van België, die heb ik gemist. Toen was mijn Vespa nog niet klaar. En zodoende heb ik die nu 4 jaar, met alle gevolgen van dien. Dat wij naar Italië zijn geweest, een heel mooie reis gehad hebben in Italië. Fantastisch mooi. Plus dat wij iedere keer die klik maken of die goesting hebben voor naar de Senderlo te komen. Hè.
0: Ja, want dat is ook zo. In Limburg zijn toch heel veel andere clubs. Waarom kies jij eigenlijk samen met jouw vrouw Gabi, hè, want Gabi noemt ze, voor de Senderlo?
2: Ja, omdat wij toen in 2017 zijn komen kijken naar die evenement, naar die wereldrecordpoging. En ik vond de mensen sympathiek. Werner, onze voorzitter,
0: ja.
2: Met die heb ik contact opgenomen en dat klikte onmiddellijk. Dat was geen probleem. We zijn in de groep gesloten. En wij doen dat. We doen dat even graag. En wij missen zelden een evenement of een rit.
0: Want je bent ook naar Rome geweest, dacht ik, hè?
2: Ja, ja, we zijn naar Rome geweest. Ja. We zijn met de Mobiloom en de aanhanger naar Rome gereden. Terwijl dat Werner met nog drie anderen met de Vespa zijn gereden. Die hebben die 2078 kilometer enkel gedaan. En nog eens teruggekomen. We hebben elkaar in Rome ontmoet.
0: Heb je de paus gezien?
2: Ik heb wel de basiliek gezien. We zijn met de Vespa's aan de Trevifontein zelfs geweest.
0: Ja, ben je je Vespa dan ook gaan laten zegenen? Of?
2: Nee. Die zegenen we doordat iedere keer als we terugkomen bij Black and White. Ja. Met een beetje, beetje gerstenot.
0: Oké, okay, mooi. Silke, zeg het eens.
1: Dat ik nu aan het denken ben, omdat de Senderode Club hier toch wel heel speciaal is, misschien moeten wij ons ook wel gaan aansluiten en een Vespa aankopen. Niet? Wie weet overtuigen jullie mij vanavond nog om erbij te komen.
0: Oké, okay, dat is goed.
2: Je ziet aan het aantal leden dat ze hebben, hè, dat het toch een sympathieke club is.
1: Ja, ja, maar dat hadden we gisteren ook al gemerkt.
0: Ja,
1: hè?
0: Maar als je ziet hier buiten hoe het volk staat aan te schuiven.
1: Ongelooflijk.
0: Dus, heb je het gezien, Jeff?
2: Ja, ja, ja.
0: Moet jij ook nog inschrijven?
2: Wij zijn al ingeschreven, maar wij doen ook ieder jaar mee als crew met helpen. Ja. Maar dit jaar doen we dat niet. Laten we de jongeren dat doen. De jongere leden die,
0: fantastisch,
2: die zijn een beetje fysiek beter als wij nu.
0: Oké, okay, fantastisch. Weet je, ik leef precies al 2 dagen in een droom. Want wat ik hier zie, gisteren en vandaag, het is ongelooflijk.
2: Het is allemaal te maken met de organisatie en de leden die zich daarvoor inspannen. En bijzonder de voorzitter en zijn aanhang.
0: Oké, okay, dat is goed. Jouw vrouw, heeft die nog ambitie om ooit voorzitter te worden hier? Nee, zeker.
2: Nee. Wij zijn maar meelopende leden.
0: Oké, okay, dat is mooi. Ja, ik hou van mensen die zich simpel opstellen. En dat ben jij. En dat is ook deze club. Mag ik jou heel hartelijk bedanken.
2: Dank u wel.
1: Thank you.

0: Goedemorgen allemaal. We zitten hier op de Vespa Club in de Zenderlo met het Vespa Weekend. Welkom Tessa.
1: Hi.
0: Hi. We hebben hier net jouw dochter zien binnenrijden. Wat is eigenlijk de naam van je dochter?
1: Hayley.
0: Hayley. Je zei net dat Hayley eigenlijk een kleine mascotte is geworden voor jullie.
1: Ja, ze rijdt eigenlijk elk jaar al, sinds dat ze begonnen zijn met dat evenement, rijdt ze eigenlijk elk jaar al op die Vespa rond.
0: Ja.
1: En ja, dat is een beetje een mascotte geworden, denk ik.
0: Ik zie het. Want wat voor vestpakken is het? Het is eentje op elektriciteit, zie
1: ja,
0: je het.
1: Ja, ja.
0: En die kan opgeladen worden.
1: Okay.
0: En die kan opgeladen worden.
1: Ja, klopt.
0: Maar heel mooi om te zien. En ze is ook wel echt ermee weg, hè? Het is heel erg enthousiast ermee.
1: Ja, ja, ja. Haar zus ook wel.
0: Ja?
1: Die is daar.
0: Want hoe oud is ze nu?
1: Hayley is nu 8.
0: Is 8 jaar. Dus dat is eigenlijk onze toekomst. Dat wordt onze toekomst Vespa rijden.
1: Denk het.
0: Ik denk het wel. Ze heeft de goede microben al, want ze is ook de kleindochter van de voorzitter. Want jij bent ook de dochter van de voorzitter van Werner. Jij bent ook de dochter van Werner.
1: Ja, ja, klopt. Ja. Klopt.
0: Want iedereen stelt jou voor als de dochter van, maar jij bent eigenlijk Tessa. En je hebt ook een kleine zaak hier, hè? Je staat hier met een standje.
1: Klopt.
0: En hoe heet die stand?
1: Maylis.
0: Maylis. Hoe lang heb je dat al?
1: Dat is nu, ik denk toch... 5 jaar ongeveer.
0: En is dat iets wat jij erbij doet? Dat is een bijjob wat je hebt?
1: Ja, dat is eigenlijk mijn bijberoep.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Dat is je bijberoep. En wat voor spullen verkoop je op dit moment allemaal?
1: Op dit moment vooral tassen en ja, van alles van Vespa gepersonaliseerd. Bekers, mokken. Nu heb ik ook handdoeken bij. Een paar t-shirten, maar het is zo'n beetje een uitverkoop nu.
0: Mm-hmm.
1: Zo elk jaar al een beetje hetzelfde, dat ik eens een nieuwe inkoop kan doen. En ja.
0: En hoe groot is die vraag naar jouw producten?
1: Oh, dat valt mee. Ik maak er ook niet echt superveel reclame van, omdat ik ook nog een job heb buiten dit. En ja, natuurlijk 2 kindjes waar ik mijn handen mee vol heb. Dus het is eigenlijk oorspronkelijk begonnen met kaarsen maken.
0: Met kaarsen. Ik heb het inderdaad gisteren gehoord dat jij met kaarsen bent begonnen. Maar jouw producten, die koop je ook ergens in?
1: Ja.
0: Daar heb je een hele markt voor?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En je hebt nu ook 2 dochters. Hayley is 8. En je hebt daar nog een ander klein dochtertje rondlopen. Hoe heet zij?
1: Dat is Maylis.
0: Dat is Maylis.
1: Die wordt nu 6 jaar.
0: 6 jaar. Oké. Okay. Hayley, welkom. Want jij zit ook aan tafel. Je mag gerust iets zeggen als je wilt. Nee, durf je niet? Als je 1 woordje over je opa mag zeggen die vandaag voorzitter is, wat zou je dan willen zeggen?
1: Voor Fokke.
0: Voor Fokke. Hoe noem je hem? Fokke. Wat zou je dan zeggen? Succes, Fokke, vandaag? Nee?
1: Ze is een beetje verlegen.
0: Ik denk het ook, hè. Maar dat maakt niet uit. Ze mag verlegen zijn. Misschien dat we straks nog een woordje uit haar kunnen krijgen op een middag of zo. Hoe voel jij je als dochter hier nu aanwezig te zijn van jouw papa?
1: Gewoon.
0: Ja? Want ik moet zeggen, ik heb heel veel mooie woorden over Werner gehoord vandaag. En ook gisteren, want we waren gisteren ook al hier aanwezig. Eigenlijk vind ik het chapeau dat hij dit weer allemaal op poten heeft kunnen zetten.
1: Klopt. En eigenlijk doet hem dat elk jaar opnieuw. Ja, natuurlijk met de hulp van de rest van de Vespa Club.
0: Ja.
1: Maar ja, hij doet dat allemaal heel goed.
0: Ja. En wel, daar mag je ook heel erg trots op zijn dat hij dat allemaal heeft

0: Vindt hij dat hij dat heeft klaarstaan? Inderdaad.
1: Maar ik denk niet dat hem zo... zijn schone vest past. Dus ja, ze staan in de living ook.
0: Echt waar?
1: Ja, er drie in de living staan. Dus is er heel fier op.
0: Als jij er een zou mogen kiezen die hij heeft, waar zou dan je oog op vallen?
1: Ja, dat zou dan toch die okergele zijn die in de living staat.
0: En van welk jaar is dat, die Vespa?
1: Ja, ik denk dat hem die vorig jaar pas gekocht heeft. Dat is wel een redelijk oude. Ik ken ook niet superveel van Vespa. Mm-hmm. Maar ja, daar ga hij meer over weten, denk ik.
0: Hij is straks onze laatste gast, dus ik zal eens heel stiekem polsen voor jou. Of die mogelijkheid erin zit vandaag.
1: Ik vrees ervoor.
0: Tessa, wat moeten ze nog van jou weten? Heb jij een Instagram waar ze jou op kunnen volgen of een Facebook waar ze eventueel kunnen kijken?
1: Ik heb een Facebookpagina, die noemt ook Miley's. Mm-hmm. Miley's is ook afkomstig van de namen van de kinderen.
0: Ja.
1: Ja, daar kunnen ze mij een beetje op volgen, maar ik post eigenlijk ook gewoon heel veel op mijn eigen Facebookpagina.
0: Oké, goed. Dan wil ik jou heel erg bedanken dat je heel even de tijd nam voor hier te zijn.
1: Graag gedaan.
0: Wij lopen straks nog eventjes bij je langs. Iedereen zeker langs gaan bij Miley's vandaag voor leuke accessoires. En nog heel veel plezier vandaag.
1: Ja, we hebben ook een actie vandaag.
0: Oké, zeg het mij.
1: Voor een klasgenootje van Haley.
0: Ja.
1: Fons. Fons heeft een zeldzame ziekte. En de ouders doen nu een inzamelactie van €70.000 moeten ze eigenlijk hebben. En alles wat ik van vandaag verkoop gaat elke keer €1 rechtstreeks naar de actie van Fons.
0: Oké. Dus van iedereen de oproep wie vandaag bij Miley's aankoopt, steunt niet alleen de dochter van de voorzitter en haar droom voor een nieuwe Vespa, maar ook voor een goed doel. Dus zeker gaan.
1: Ja.
0: Dank jullie wel allemaal. Dank u.

0: Ja, we hebben juist een heel mooi interview gehad met Silke Motmans. En het ging dan over, natuurlijk over Diddle, maar je hebt het ook over Vespa kleding gehad, hè?
1: Niet over Diddle. Diddle was een bijzaak vandaag.
0: Okay, ja, mooi.
1: Maar we hadden het wel over mooie Vespa kleding gehad.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Was het interessant?
1: Was heel interessant.
0: Ook de kinderen waren natuurlijk...
1: geweldig. Ja. Maar we zitten hier met iemand anders nu, hè?
0: Ja, iemand van een Italiaanse wijnhandel.
1: Ja.
0: Hij heeft wel een Belgische naam. Harry. Harry, nou, zeg eens, hoe komt dat, dat jij Italiaanse wijn verkoopt met een naam als Harry?
2: Ja, wel, dat is eigenlijk van kinds af aan meegegeven van thuis uit. Mijn ouders zijn altijd naar Italië op reis geweest.
0: Ja.
2: Naar de prachtige regio van Lago di Garda. En daar heb ik, naarmate dat ik opgroeide gaandeweg, ja, de wijnstreken leren kennen. Valpolicella-streken, die ken ik als mijn broekzak. En dan heb ik ook mijn hart verloren aan de wijnen daar.
0: Ja, nu ik zie ook dat je een t-shirt aan hebt van Vespa. Dus je hebt ook nog een Vespa, hè?
2: Ja, een Vespa niet, maar wel een Piaggio, een AP, zo'n driewieler.
0: Ja.
2: Die dat ik ook gebruik om degustaties te geven op locatie.
0: Ja, en die staat hier vandaag, denk ik ook.
2: Nee, die heeft wat problemen met de motor. Die is van 66 en carburator loopt niet zoals dat zou moeten lopen.
0: Maar dat gaat wel opgelost worden.
2: Ja, dat gaat opgelost worden.
0: Harry, jij verkoopt hier ook wijnen.
2: Ja.
0: Ik hou van Italiaanse wijnen. Ik vind ze beter dan Franse, maar dat is mijn ding natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar ik zie geen Barolo's dan. Past dat hier niet vandaag?
2: Nee, dat past niet echt in het concept hier. Barolo zijn vrijprijzige wijnen. Dat zijn ook de keizers en de koningen van Italiaanse wijn. En om die op een terras te gaan drinken is misschien een beetje onherbiedig voor zo'n wijn.
0: Ja, dat begrijp ik. Je hebt wel Prosecco bij?
2: Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk champagne, hè? Maar dat mag je niet zeggen natuurlijk. Hè?
2: Nee, Prosecco is gemaakt is ook een schaamwijn.
0: Ja.
2: Alle Italiaanse schaamwijnen vallen onder het mom van spumante.
0: Ja.
2: En een Prosecco is anders gemaakt dan een champagne. Een champagne krijgt een tweede gisting op fles. Een Prosecco krijgt een tweede gisting op een grote tank. Dus die productiemethode is goedkoper.
0: Ja. Hetgeen wat je vandaag bij hebt en in jouw winkel. Ja. Je gaat zelf naar Italië om te kijken dat ze lekker zijn.
2: Ja, klopt. We gaan normaal gezien 3 à 4 keer per jaar naar Italië. En onze grootste verkenningstocht is op Vinitaly. Dat is de grootste Italiaanse wijnbeurs ter wereld in Verona. En daar zijn we elk jaar van de partij. En op basis daarvan selecteren wij een aantal wijnproducenten die dat we dan op locatie gaan bezoeken. Om dan te zien van, is er een match, hoe maken zij de wijnen, is proper. En om op die manier ook meer begrip te krijgen waarom dat de wijnmaker met zijn beroep begonnen is.
0: Ja, verkoop je alleen Italiaanse wijnen?
2: We hebben andere wijnen ook, maar passie ligt nog altijd in Italië. En dat is ook het hoofdaanbod van onze wijnhandel.
0: Oké.
1: Okay. Hoe lang doe je dit al?
2: Dit doe ik sinds 2006.
1: 2006?
2: Ja, invoeren en verkopen van Italiaanse wijnen.
1: En heb je ook zien veranderen, de markt?
2: Ja, de markt is op deze moment heel sterk aan het veranderen.
1: En op welk vlak?
2: Je merkt dat de smaak aan het shiften is van de rode wijn meer naar witte wijn. Vorig jaar was het eerste jaar ooit dat de productie en de verkoop van witte wijn boven die van rode wijn lag. Dat is nog nooit gebeurd.
1: En is daar een reden voor?
2: Ik denk dat vooral komt door een nieuwe generatie die eraan komt, die andere drinkgewoontes heeft, die ook meer frisse wijnen gaat appreciëren dan rode, die van eigen iets complexer zijn. En vandaar, witte wijn is sneller drinkbaar. Ook met warm weer ga je sneller naar een glas witte wijn grijpen dan naar een glas rode wijn.
0: Ja, de klimaatverandering die we vandaag zien. Je ziet ook bijvoorbeeld hier de Senro. Ken ik wel mensen, Engsberg denk ik dat het meer was. Die probeerden ook een eigen wijn te maken.
2: Ja,
0: je ziet dat aan het werken is. Zou dat de Italiaanse en de Franse markt kunnen verstoren?
2: Verstoren? Het gaat sowieso een verstoring met zich meebrengen. Maar meer in de zin dat wijnboeren in een regio die vandaag warmer wordt en die op snelle termijn, of op korte termijn ook warmer gaat worden, die gaan zich moeten heroriënteren naar andere druivenrassen. Druivenrassen die beter bestand zijn tegen warme klimaten. En zo ga je wel een shift krijgen. Dus ook daar gaan waarschijnlijk in de toekomst het smaakprofiel van de wijnen die dat ze vandaag maken gaan veranderen.
0: We zitten ook met een heel zwaar rijverbod voor als je drank gedronken hebt, ja, en je te veel hebt. Heeft dat ook een rol meegespeeld in jouw winkel, denk je?
2: Je merkt wel dat de consumptie in het algemeen van alcoholische dranken achteruit gegaan is. En dat speelt er een rol in. Nu, binnenkort komen er zelfrijdende auto's aan en is dat probleem ook opgelost. Hè?
0: Ja, nu, heb jij ook alcoholvrij? Hè? Want dat ja, kan je vandaag de dag. Ja. Dat heb je nodig, hè, voor te verkopen.
2: Klopt. Het enige is, de kwaliteit van alcoholvrije wijnen evenaart nog niet die van alcoholhoudende wijnen. En op dat opzicht heeft de wijnindustrie nog gemakkelijk een tiental jaar achterstand op bier. Ja, waar we vroeger, als je denkt aan de jaren waar dat Tourtel is uitgekomen, ja, dan spreken we over tientallen jaren terug. En zij hebben sindsdien echt kwalitatief beginnen opbouwen. En vandaag heb je een schitterend gamma aan kwaliteitsvolle alcoholvrije bieren. En de goede rode alcoholvrije wijnen zijn in opkomst, mm-hmm, maar ze evenaren nog niet het oorspronkelijke.
0: Nee. Gisteren vroeg ik aan heel wat Vespa-rijders, is het belangrijk het jaar, hè? In de wijn is dat wel belangrijk, denk ik. Hè? Dat zijn jaren die, als de oogst niet goed was of zo, dan, ja, of dat er heel veel storm geweest is, dat verschilt. Hoe zit het eigenlijk nu met al die bijvoorbeeld natuurbranden? Zijn er natuurbranden op in Italië geweest?
2: Ja, ja, ja.
0: Bij handelaars waar jij zaken mee doet?
2: In Toscane.
0: Ja?
2: Jawel. En daar kan je niks aan doen. Hè.
0: En hoe merk je dat dan? Ik bedoel, die wijnen die... Ja,
2: Er zijn heel veel velden die platgebrand zijn. Dus die hebben een veel mindere oogst. Maar gewoon in volume.
0: Ja.
2: Ja, als ze een aantal velden hebben die afgebrand zijn, daar kunnen ze geen wijn meer geen druiven gaan plukken. Daar kunnen ze geen wijn meer van maken. Maar dat is in principe hetzelfde als dat je bijvoorbeeld met een zware hagelstorm zou krijgen. Ja, dan ga je ook heel de delen van de oogst beschadigd krijgen of vernietigd krijgen.
1: Zie je dan de prijs omhoog gaan van de wijnen? Of is het meer dat je dan minder aanbod gaat krijgen om te kopen?
2: De prijs gaat sowieso omhoog gaan.
1: Omhoog.
2: Want elke wijnbouwer, ja, die zit met een aantal vaste kosten. Mm-hmm. Ja, als het volume waar hij die vaste kosten op kan afschrijven verkleint, ja, dan stijgt zijn prijs.
1: Nu, we zitten hier op het Vespa weekend. Mm-hmm. Hoe lang doe je dit al? Een samenwerking?
2: Ik denk van 2010 zoiets.
1: Oh my.
2: Dat zal een jaar of 10, 15 zijn.
1: Toch al?
2: Ja.
1: En, want dit is veel volk vandaag. Zie jij ook de doelgroep wat veranderen?
2: Ja, de interesse naar een jonger publiek begint ook toe te nemen.
1: Ja.
2: Dus je merkt ook jongere Vespa-rijders. Nieuwe generatie is ook in opkomst. Dus de toekomst voor Vespa-rijders is ook verzekerd.
1: Die is helemaal verzekerd, hè?
2: Ja.
1: Wat zou jij, als jij nu hier vandaag staat, kunnen aanraden om te drinken? Want je wilt natuurlijk ook graag dat mensen kunnen genieten van jouw wijnen. Wat zou jij vandaag voor de generaties hier kunnen aanraden?
2: De Prosecco sowieso. En van witte wijn hebben we ook een aantal heel mooie dingen. Zoals bijvoorbeeld de Verbo. Die is gemaakt van een Malvasia-druif en komt helemaal uit het zuiden van Italië.
1: Oké. Okay.
2: En die is heel vol en aangenaam van smaak.
1: En nu nu moeten nog Vespa-routes gereden worden. Dus we gaan dat gewoon voor na de Vespa-route natuurlijk, ja, doen, eentje drinken.
2: Ja.
1: En ik zie dat je ook Limoncello en Grappa bij hebt vandaag.
2: Oh ja. Dat kan ook niet ontbreken. Hè.
1: Dat kan niet ontbreken, hè. Zelfgemaakt ook bij? Of is het allemaal uit?
2: Nee, het komt allemaal uit Italië.
1: Oké. Okay.
2: Ja, de limoncello is trouwens gemaakt van citroenen die ook een DOC hebben. Ja, dus een afgebakend herkomstgebied uit Sicilië.
1: Oké. Okay.
2: Dus ook voor voor citroenen, voor appelsine, heb je afgebakende herkomstgebieden.
0: Oké. Okay. Harry, geef jouw adres nog eens. Van mensen die nu aan het luisteren zijn, want jij woont hier in de Centro.
3: Ja, dat klopt.
0: Je hebt hier een winkel. Waar is die winkel gevestigd?
2: De verkoop doen we vooral via webshop. Maar afspreken kunnen ze altijd in de Molenstraat 96 en, in de Centro.
0: Je hebt ook kaartjes bij voor mensen die eventueel interesse hebben om achteraf te komen en zo. Hè?
2: En ze kunnen eventueel ook op de website kijken. En dat is www.prachtwijnen.be. Dat is ook gemakkelijk te onthouden.
0: Oké, ik zou zeggen, dankjewel. En tot later, denk ik. Hè.
2: Jullie ook, bedankt.
1: Wij komen zeker nog eens langs. Dankjewel.

0: your song. Hier bij ons, de beste broodjesbar van de Senderlo. Isabel, mag ik dat zeggen?
1: Dat zeker.
0: De Steenries.
1: Klopt, ja.
0: Maar je staat hier vandaag met pizza's.
1: Ja. Een andere uitdaging.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar je bent de beste broodjesbar van de Senderlo,
1: ja.
0: En dan ga je pizza maken.
1: Ja. Ook in verband met de Vespa-rijden.
0: Jij bent dus zelf een Vespa-rijdster.
1: Gedaan, ja. Nu niet meer.
0: Nu niet meer. En nee. Waarom ben je gestopt?
1: Geen tijd.
0: Geen tijd meer. En waar haal je de inspiratie van die pizza?
1: Ja, zo geleerd ben een appeltaan leren pizza, deeg maken.
0: Ja?
1: En dan zo leren beleggen en ja, uitproberen. Samen met mijn man.
0: Ja. Ja. En die is ook gestopt met Vespa rijden.
1: Ja, die is ook gestopt.
0: Maar nog altijd sympathie voor de grootste club van het land. Hè?
1: Zeker, zeker.
0: Ja.
2: Want je staat hier nu met een, want dat heb ik nog niet gezien, met een foodtruck? Dan?
1: Nee, geen foodtruck bij.
2: Het is geen foodtruck, het is een stand die je echt hebt.
1: Komt misschien ooit nog, maar dat zijn we nog niet voor klaar. Ja.
2: Oké. En je hebt alle pizzas al voorbereid? Of ga je die hier nu ter plaatse maken?
1: Ja, we maken het ter plaatse. We duwen die uit en dan wordt dat belegd ter plaatse. Ja.
2: Want ik moet me daar natuurlijk visueel gaan voorstellen. Dus je maakt hier alles klaar. Dus je hebt ook een oven bij je dan?
1: Ja, een echte pizza-oven.
2: Een echte pizza-oven.
1: Ja, dat is op 2 minuten gebakken. Ja.
2: Maar 2 minuten.
0: Op 2 minuten. Zeg, en hoeveel soorten heb je vandaag bij?
1: Vandaag hebben we maar 4 of 5 verschillende soorten bij.
0: Heb je ook tonijn bij?
1: Nee.
0: Zalm ook niet of zo?
1: Nee,
0: niks met vis?
1: Niks met vis vandaag.
0: Wat heb je dan bij Margarita dan?
1: Ja. Margarita, prosciutto met salami en hier met kruidenkaas en spek.
0: Ja, iets dat past vandaag hier in de sfeer.
1: Ja, en het gemakkelijk ook niet te uitgebreid liggen en zo, dat kan vooruit gaan.
0: Oké. En dat verkoop je ook in de Steenries tegenwoordig?
1: Nee, we doen dat echt op evenementen of feestjes.
0: Oké, die broodjesbar, daar ga je geen... Ik kan bij jou niet terecht voor...
1: Nee, geen pizza's terecht, nee. We zijn eigenlijk bij ons thuis begonnen in een tuin met zo'n af en toe een zondag pizza's te bakken. En
0: dat heeft allemaal met die Vespa Club te maken?
1: Ja, klopt, ja.
0: Wanneer is dat begonnen?
1: Een jaar of 3 geleden, denk ik, dat we daarmee begonnen zijn.
0: Ja, maar wat is het signaal geweest van dit wil ik nu doen?
1: Gewoon eens iets anders doen dan altijd broodjes maken.
2: Want heb je dan ook in het verleden ook bij deze club ook gereden met Vespa?
1: Ja, ik heb ooit meegereden. 2 keer, denk ik, maar dat is langer geleden. Ja.
2: Dat is al langer geleden. Ja. Wat voor Vespa heb je altijd gehad?
1: Een lichte blauwe, een 125 denk ik dat het was.
0: Welk jaar, dat weet je ook niet.
1: Goh, nee.
0: Was dat een nieuwe?
1: Ja, klopt.
0: Ah ja, maar dat was in van 2015 of 2017? Of?
1: Ja, zoiets kan wel zijn, ja.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Maar wel fijn dat de liefde nog altijd is gebleven.
0: Ja,
2: hè?
0: Ja. Nu, ik vind wel, als je zo bijvoorbeeld die pizza's met dat evenement, ik vind wel dat je misschien toch zoiets wat het hier vandaag staat, hè, dat zou daar wel goed bij passen. Hè? Dat zou goede reclame zijn.
1: Zeker.
0: Heb je dat al overwogen? Om zo een oude Vespa te kopen als reclame?
1: Ja.
0: Of dat je daar kunt bijvoorbeeld... Ik zeg zomaar iets, hè, maar je ziet tegenwoordig heel veel van die pizzamannetjes op zo... Lelijke brommers eigenlijk.
1: Ja.
0: Als jij nu eens pizza's zou gaan bakken en bij de mensen ontvangen in zo'n vest wat dat daar staat.
1: Dat zou het wel zijn, zeker.
0: Heb ik je getriggerd?
1: Ja.
0: Ik denk dat jij heel avonden weg bent met dat brommerke.
1: Ja.
0: Je gaat leveren.
1: Kan kloppen, ja.
2: En ik zie ook dat er 2 dames heel erg naar jou staan te luisteren. Dat is jouw team van vandaag?
1: Ja, dat zijn mijn 2 dochters.
2: Dat zijn jouw 2 dochters. Want met hoeveel mensen sta je nu vandaag?
1: Met 4.
2: Met 4.
1: Man, ik en dan mijn 2 dochters.
2: En de dochters, die kunnen dat ook pizza's bakken?
1: Ja.
2: Ja?
1: Ja.
0: Die kunnen eigenlijk rondrijden voor jou?
1: Ja, die kunnen echt pizza's bakken, zeker.
2: Ah wel, ik zie dat al helemaal voor mij, het familieteam.
1: Ja.
2: Maar hoe noemen jullie jezelf als jullie met de pizza's bezig zijn? Ook gewoon Steenries?
1: Ja, de Steenries blijft, ja.
2: Ah, voilà, dus team Steenries.
0: Ja.
2: 2 aan het bakken en 2 gaan leveren met de Vespa.
0: Ja, ze hebben dat bij de Vespa Club geleerd, zeggen ze.
1: Ja.
0: Getriggerd. En nu vandaag, hier op de Vespa Dag, bij BNL Radio, hebben ze iets nieuws.
2: Voilà.
0: Binnenkort rijden hier gewoon brommer gezond en... Van dat andere domino's of zo noemt dat zeggen. Die gaan helemaal niks meer verkopen.
2: Dat denk ik ook.
0: Isabel en haar team gaan het gaan doen.
2: Zeker. Isabel, Tot hoe laat staan jullie hier vandaag?
1: Ik denk toch zeker tot 6 uur, als tot we niet uitverkocht uur. Zijn.
2: Als je niet uitverkocht bent. Wat is de beste pizza die je voor vandaag kunt aanraden?
1: Kruidenkaas en spek.
2: Is dat iets
1: is
2: nieuws?
1: Is een topper, ja.
2: Ja?
1: Ja. Dat is geen tomatensaus op, alleen kruidenkaas en spek.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik ben vegetariër.
1: Hebben we ook bij, een vegetarische. Enkel groentjes dan.
0: Echt?
1: Ja.
0: Fantastisch, toch?
1: Ja.
0: Oké, okay, leuk. Isabel, wij vonden het fijn dat je hier vandaag bij ons op de radio wou zijn.
1: Ja.
0: We krijgen zelfs nog Michael van Peel. Ken je die? Dat is een van onze bekendste stand-up comedian. En dat is ook de bekendste BV met de Vespa. Mm-hmm. En die komt zelfs hier, waar jij nu zit, gaat okay. Die zelfs plaatsnemen. Ja. En ja, we gaan vertellen over uw pizza's misschien.
2: Okay. We gaan niet overwijzen straks. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja, want die houdt ook heel veel van Italië. Dus ja.
1: Ja, goed.
0: Isabel, die naam zal je toch nog moeten veranderen, denk
1: ja.
0: ik.
1: Ja, is cool.
2: Naar Isabella.
0: Ja.
2: Italiaans.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
2: Dank jullie wel.
1: Dank je wel.

0: Ja, je hoort die tune van Couch Cold, want we gaan Michael van Peel hier interviewen gedurende de 2 uren die gaan volgen. Michael, hoe gaat het met jou?
1: Ça va, ça va.
0: Ja, want je bent pas van terug van vakantie.
1: Ja, korte nacht gehad, maar nee, goed.
0: En toch komen naar
1: het Vespa-club. Het Sinderlo, hey, het Sinderlo Vespa Club zal wel zijn.
0: Ja, waarom?
1: Omdat de Cliff belt, ja. De Cliff belt, hey, kom jij niet en je moet mij nog geld en zo. En dan
0: zo,
1: 20 euro, en, dus die moest ik nog geven. Nee, maar het is een heel fijn event. Ik wou eigenlijk dat ik hier vaker kon zijn, dus het is altijd een goede excuus om te mogen komen.
0: Ja.
1: En ik kon factuur sturen, dat ik ook gehoord achteraf. Dus,
0: ja.
1: Ja.
0: Michael, hoeveel Vespas heb jij zelf?
1: Ah, oei. Hoe bedoel je?
0: Hoeveel heb jij er bij je thuis?
1: Een paar.
0: Toch een paar ook, ja.
1: Ja. Ik heb eentje voor mijn dochterke gekocht ook zo. Ik heb een dochterke van 3 en
0: ja?
1: Die heeft zo'n kleine...
0: Ja, we hebben het juist hier ook iemand zien...
1: Steel frame wel, hè? Geen plastic, hè? Een echte...
0: Ah, een echte...
1: Ja. Steel, het dragend frame. Dus in totaal... maar ja, wat telt dat als Vespa? Wacht, 2 ET3's, 1 T5, en een GTS voor op de

0: van. En dan, ah ja, nog een oude VMB in de living. En dan de van mijn dochterke dus.
1: Ja. Vijf. Vanwaar die fascinatie voor Vespa?
0: Dat is begonnen met mijn allereerste... Ik zeg Broemer, hè. Mag dat, Cliff?
2: Nee, dat mag
0: niet. Hè. Maar ik zeg Broemers. Ik vind dat, maar het interesseert me niet. Toen ik, hoe oud was ik, 21? Als student. Ik heb nooit een brommer mogen hebben van mijn ouders, want dat was te gevaarlijk. Tot ik zelf meerderjarig was. En dan heb ik op Erasmus in Siena, in Italië, mijn allereerste Vespa gekocht. Een oude ET3, 1982. Heel schoon Vespakken eigenlijk, donkerblauw. Gekocht voor €325. Ze vroegen 350, ik zei 300, er 325 afgeklopt. En mijn allereerste gemotoriseerde tweewielerige 100 meter was in zo'n mega steile straat.
1: Schitterend.
0: En ik had nog nooit met Vitesse gereden, dus dat was echt, ja, stand dat in gang. En dan eerste, tweede, wouah. En ik reed toen Siena uit. Ik weet niet of je Siena kent, dat is zo'n heel
1: buitenlachtig
0: gebied. Ik dacht van, ja, ik wil even een rustige, eenzame provinciale baan proberen om dat ding, ja, die Vitesse onder de knie te krijgen. Dus ik volg een blauw bordje. Hè, want blauw bordjes zijn provinciale banen in België. In Italië zijn dat autostrades, blijkbaar. Ja. Dus ik volg een bordje Firenze links en ik draai zo in straat en ik merk ineens, deze is geen straat, deze is de opbeniet van een autostraat. Dus ik schakel naar vierde, maar tegen 70 per uur word ik voorbij gevlogen door van die Alfa Romeo's die laagvliegend daar flitsen met hun lichten. Ik tegen die pechstrook aan het rijden, ik gerok daar niet af. Er is ook geen pechstrook. Tot eerst volgende afrit, dan eindelijk terug naar boven. Dat waren mijn eerste 3 kilometer... gemotoriseerd ooit, dan onder een boom gaan zitten en een Birra Moretti gedronken.
1: En dan heb je gezegd, daar is begonnen de liefde voor Vespa.
0: Ja, want dan kon ik als 20-jarige, spreek over 2000, zo Toscane verkennen op de mooist mogelijke manier. Hè. Op een oude Vespa met een kaart en €5.
1: Ik had hier gisteren iemand aan tafel, ook een Vespist zoals jou.
0: Ik ging mijn inschrijven, een nummerplaat aanvragen. En die gast achter de DIV, zeg maar. Dat was echt zo'n oude DIV-ding met stempels en krk. En die zei, benvenuto nel mondo dei Vespisti.
1: Echt?
0: Welkom in de wereld van Vespisti. Dus, omdat je er ook een aan had. Dus blijkbaar was dat al direct. Ik ken dat niet, gelijk motards die elkaar groeten. Al direct zo'n community. Maar ik wist dat allemaal niet, hè. Dus hier merk je dat pas natuurlijk op
1: maar, vindt als dit. Die vertelde, als hij een Vespa was, een minares was. Hoe zit dat bij jou?
0: Mijn vrouw luistert...
1: Zijn vrouw had een minares.
0: Ze wel een naam. Ah, oei.
1: Ja, dus ja, die Vespa. Ja, ja.
0: Ah, nee, oké. Okay. Ja, ja. Is goed. Een van het metaal en olie. Ja, twee takt. Goed. Ze wel een naam ook. Al mijn Vespa's hebben een naam. Het zijn allemaal vrouwennamen. Mijn Vespa's zijn vrouwelijk. Niet, niet alleen omdat het La Vespa is, maar ook omdat die altijd stijlvol voor de dag komen. Dat je die, als je die goed verzorgt en een beetje liefde en aandacht geeft, krijg je er heel veel van terug. Dus het is, en ze hebben een kuren af en toe. Dat ook wel. Dus in mijn hoofd... is dat een dame?
1: Ja.
0: Maar ja,
1: ze zijn
0: ik heb
1: ook
0: er een relatie mee. Ik heb die ook al helemaal betast, ook intiem. Ja. En ik wou er niet over beginnen. Goed, sorry.
1: Eigenlijk zijn ze wel gemaakt voor de gewone mens, hè? Oorspronkelijk.
0: Ze zijn eigenlijk gemaakt voor, door Dascano, zodat zowel de priester als een vrouw met een lange rok destijds, jaren 20, 30, ermee kan rijden.
1: Is dat zo, ja?
0: Daarom hebben die geen middenbuis. Okay. Zodat, met een motto kun je als destijds, als vrouw, als je een lange rok aan had, niet meer rijden. En een priester ook niet met een lange rok. En dus zijn ze ontworpen zodat iemand gezeten... met een lange kledij ermee kan rijden. Dus voor iedereen in de plaats. De pastoor en de arbeider en de zakenman.
1: Ik krijg nu een idee.
0: Oei.
1: Een beetje verder hier is Hasselt, de PXL. Zou het niet leuk zijn dat jij daar een opleiding gaat geven? Vespist. Ja?
0: Vespa design.
1: Ja, zoiets. Ja, nee, dat moet ook kunnen.
0: Opleiding? Maar ik denk dat er hier veel meer mensen veel meer van af weten.
1: Ja, maar je bent ook iemand die geschiedenis kent van Vespa.
0: Maar ik ben ook in het Vespa Museum geweest in Pontedera. Wat trouwens warm een aanrader is, waar je een soort boekenkast hebt van die geschiedenis. Dat is fantastisch, daar vertellen ze dat ook helemaal in. Dat was ook... Dat is een beetje... Nu gaat de oude man in mij even zeuren. Maar ik kan niet zeggen dat vroeger alles beter was, maar het design van objecten was echt beter. Er is een term, enshittification, ik weet niet of je die kent... Het gaat over hoe dat auto's, voertuigen ook van de jaren 80, 90, dat je die nu nog voelt. Ja, die deuren, dat zijn zwaar deuren, die werken nog, terwijl alles wat je nu koopt... Ik heb een Volvo nu, hè. Dat is, als die een land geen updates krijgt, is dat nog de klote. Terwijl mijn oude Vespa, waar ik misschien een jaar niet mee heb gereden, ik was die bougie, ik stemde in de gang en dat marcheert.
1: Ja.
0: Dingen van vroeger waren gemaakt met een passie om ook te blijven werken ofzo.
1: Heb jij met een auto gereden zonder servo?
0: Had die servo? Mijn eerste auto was een oude Saab 900. Het jaren 80 met 336.000 kilometer. Maar die had al servo, denk ik.
1: Ja, Saab had al...
0: Peugeot 205. Geen servo.
1: Geen servo? Welk jaar heb je dan?
0: Jaren 80 ergens. Zo die,
1: was het zonder GTI meer? Of zo dan?
0: Golf GTI?
1: Nee, die Ja, dat had je dan ook. Peugeot 205 had je toen.
0: Ja,
1: en dan had je de Opel Kadett GSI. Ja. En de Ford Capri, dat is ook tevoren.
0: Zie, maar kun je dat inbeelden dat je met die passie aan het babbelen bent over een Tesla? Allee, Tesla tot daar aan toe, maar dan kun je in een de Prius...
1: Maar
0: of
1: Tesla is toch geen auto? Dat is toch een robot?
0: En wel, ja, dat is... Maar alle, er bestaan geen... Zie, dus dit is oude man die aan het zeuren is. Er bestaan geen auto's niet meer, meneer. Alles is een rijdende computer.
1: Ik denk dat je aan het zeuren bent.
0: Uw auto beslist ook voor u.
1: Het is gewoon realiteit. Als je achter jou kijkt, dat is...
0: Hallo, ladies.
2: Hi, hi.
0: Wauw. Mooi, mooi. Kijk, dat maken ze ook niet meer, mensen.
1: Nee. Hoe komt dat, denk je, Michael? Hoe komt dat dat ze dat niet meer maken vandaag de dag?
0: Zijn wij,
1: want jij bent zelf stand-up comedian.
0: Ja.
1: Maar ben je eigenlijk... Kan je vandaag nog stand-up comedian zijn zoals dat jij dat in het begin deed? Want ik vind vandaag, alle respect, hè, voor jouw collega's, maar ik vind er heel veel flauwen bij die eigenlijk niet tot...
0: Er zijn er ook heel veel goeie bij. Hè?
1: Maar je kan niet meer tot de werkelijkheid gaan. Je moet mensen laten nadenken, ja? En dat kan je alleen met het goed te verwoorden.
0: Ik vind al, je moet niks, vind ik.
1: Ja, okay.
0: Ieder maar, doet zijn ding.
1: Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Ja.
0: Ik denk dat ik begrijp waar je naartoe wilt. Maar ik denk dat ik niet helemaal akkoord ben in de zin van, je mag niks meer zeggen of zo. Is dat
1: dat is toch
0: dat
1: moeilijk.
0: Dat is niet mijn gevoel. Ik heb het gevoel dat je nog altijd moet zeggen wat je wilt. Maar dat je natuurlijk meer commentaar terugkrijgt, dat is waar. Het publiek, om het zo te noemen, is mondiger geworden. Door sociale media ook. Niet altijd op een positieve manier. Maar qua canceling of zo, en zeker censuur, denk ik niet dat het vroeger erger was. Ik ben niet gecanceld. Er zijn een paar stukken bij mij geknipt destijds, ook op de VRT. Heb ik nu minder last van, denk ik. Ik snap wat je bedoelt, hè? Maar ik denk dat dat meer een gevoel is. Ik denk dat er veel meer een soort... dat is er zeker wel... zelfcensuur is bij heel veel mensen, om nu even dat onderwerp aan te snijden. Hè. Uit schrik voor wat mensen gaan zeggen, dan dat er effectief mensen niet zeggen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je op voorhand jezelf gaat censureren, is een groot woord, maar gaat inhouden of zo. Onderling ook, hè, in sociaal contact en uit schrik. En dat is een beetje jammer. Die schrik zouden we beter weglaten.
1: Nou, maar het kan natuurlijk zijn, ik ben opgegroeid met de Holy Grail, hè. Van Monty Python.
0: Dat is gecensureerd geweest, effectief.
1: Dus ligt het daar natuurlijk ook wel aan, dat ik vind...
0: En Urbanus is ook gecensureerd.
1: Urbanus was de eerste punker, hè?
0: Ja, zeker. Max Geval Mestroos is gecensureerd. Dat zou vandaag niet meer gebeuren. Dus eigenlijk, als je het zo bekijkt, mogen we meer. Plus, je kunt altijd wel een eigen podium vinden. Als het niet... Vroeger hadden de gatekeepers, zoals openbare omroep, die beslisten wie dat er... iets mocht zeggen. Nu kun je op YouTube je ding doen, hè, als je wilt.
1: Ja, oké. Okay. Silke, ik zag jouw vingertje gaan.
3: Nee.
0: Heb jij vingertje opgesteld?
3: Eigenlijk niet.
0: Godverdomme zeg.
3: Maar echt, ik voel me... Het is niet dat ik jonger ben, dat ik mijn vingertje moet opsteken om iets te zeggen, hoor. Maar ik vind het wel grappig, door de dynamiek die nu hier hangt, hè. Jullie spreken dan over auto's en over oude auto's en over Vespa's. Terwijl ik nog altijd in mijn mindset van, oké, jij geeft je Vespa's allemaal vrouwelijke namen. Ik zat daar nog eigenlijk altijd. Ik ben nu wel benieuwd.
0: Ja, ga wel rap hier, vind ik.
3: Ja, dat vind ik ook. Dat was van
0: vrouwelijke Vespa's.
3: Ik vond dat vrouwelijke Vespa eigenlijk wel interessant. Een Vespa in je living. Ik heb dat vandaag nog gehoord. Iemand heeft 3 Vespa's in zijn living staan. Ik denk dat de voorzitter was, Werner, die 3 Vespa's in zijn living heeft staan. Dus, nu vraag ik me eigenlijk wel af wat die namen zijn.
0: Ik vraag me eerder af inderdaad, of vrouwen hun Vespas... Ja, vrouwen geven hun Vespas geen naam.
3: Dat weet ik niet.
0: Dat is praktischer, hè, ingesteld.
3: Ah, wel, ik vond dat een goeie om zelfs aan een vrouw te vragen hiervan.
0: Ja, en of dat dan een mannennaam is.
3: Of een vrouwennaam.
0: Ja, maar nu... dus even open, hè. Dus als er dames zijn, Vespis... Ja. Vespiste.
3: We gaan dat zelfs eens even
0: Vespienes.
3: Vragen.
0: Vespienes.
3: Ja. Maar nu toch terug te komen op... Ja. Wat zijn jouw namen? Die jij hebt gegeven.
0: Van mijn Vespas?
3: Van die Vespas. Ik wil dat niet echt wel weten.
0: Dat, dat klinkt als vind een beetje gênant.
3: Nee. Maar met dat grinnikje erbij...
0: Dus mijn eerste Vespa was een Primavera ET3. En dan, die heet Vera, omdat het ook mijn...
3: Primavera.
0: Primavera was, dus mijn eerste Vera.
3: De eerste Vera.
0: Vera is een hele mooie naam, vind ik.
3: Ja.
0: Dan de oudere dame in mijn living heet Gusta. Dat is 1964, 99.700 kilometer op de teller.
3: Ja.
0: Erop gezet door de allereerste koper. Ik heb die gekocht van een oude Italiaan, de Paolo. Mm-hmm. Die nieuw heeft gekocht in 1964. Die met zijn vrouw ermee op huwelijksreis is geweest. Naar Nice en terug. Elke bluts in die carrosserie is een verhaal. Elke kras is een historie. Die moest hij van zijn dochter aan mij geven met tranen in zijn ogen. Al ja, moest hij niet aan mij geven, moest hij verkopen.
3: Mm.
0: En ik had die met mijn allerlaatste centjes, ik had nog 20.000 frank, 500 euro, heel mijn bankrekening leeg. En je stond bij mijn mechanieker in Siena. Ik heb er zelfs een foto van hier, nog altijd in mijn portefeuille.
3: Oh.
0: En ook van mijn echtgenote daar ook.
3: Ah, oké, ik dacht dat ik begon wat angst te krijgen. Oh, maar kijk.
0: Hier, kijk, dat is toch mooi.
3: Oh.
0: Zie je, daar kun je toch niet nee tegen zeggen. En dit is Vera. Dat is mijn andere foto.
3: Ja.
0: We zijn even oldschool foto's aan het uitdelen, mensen.
3: Ik vind dat wel leuk. Zo, vroeger werd dat ook gedaan. Hè? Zo de foto's van je geliefde in je portemonnee steken.
0: Ja. Ik heb dat nog wel.
3: Dat is dus de foto's van zijn
0: en
3: geliefde.
0: En die twee ook.
3: Ja, maar echt mooi.
1: Fantastisch.
0: En de Vespa waarmee ik heb zo wat reizen gedaan, zo naar Afrika en de Noordkap. Dat is op een T5, dat is een PX-model.
3: Okay.
0: Die heet Giorgia. Genoemd naar Giorgio Bettinelli.
3: Ja.
0: Mijn grote held. Een Italiaanse reiziger die nog geen gloeilamp kon vervangen. Op zijn Vespa is gestapt en 8 keer de wereld is rondgereden. 330.000 kilometer op een Vespa. Hij heeft gelegd. Gigantisch cool boek geschreven in Vespa. Het is vertaald al in Duits. Misschien ook in het Engels, dat weet ik niet.
3: Okay. Dus,
0: maar Giorgio Bettinelli moet je maar eens googlen. Dat
3: gaan we doen.
0: Dus daar.
3: Nu ga ik misschien een heel verkeerde vraag stellen. Hè?
0: Heb je
3: ook op Gusta gereden?
0: Ik ben erop getrouwd.
3: Je hebt erop getrouwd?
0: Ja. Er stond dus ik kreeg Gusta niet. Uiteindelijk toch via mijn vader kende blijkbaar iemand in een transportbedrijf die dan is op een camion gezet. Dus die is uiteindelijk tot bij mij geraakt terug. En dan hebben we heb ik mijn vrouw destijds ten huwelijk gevraagd en hebben we die Vespa terug naar Siena, want ik er altijd een Senese nummerplaat op, terug naar Siena vervoerd. En gelijk ik er juist zei, in het Italiaans zeggen ze basta aria benzina candela. Het is lucht, benzine en een vonk, een bougie.
3: Ja.
0: Als het niet marcheert, is het een van die drie dingen. Als je die drie dingen hebt, 9 van de 10 marcheert het.
3: Okay.
0: Dus in gang gestampt. En dan van onze trouwlocatie naar het stadhuis van Siena gereden, waar ik dan ben getrouwd.
3: Ja.
0: Dus ik ben mijn vrouw gaan ontvoeren op Gusta. Ja, het is wel een klef romantisch verhaal. In alle clichés.
3: Het was een trio die je nooit meer zal vergeten.
0: Kijk. Dat doet.
1: Michael.
0: En slechts een van de twee likte die avond. Maar...
3: Okay.
1: Ik las gisteren een interview van de Condé. Dat is de manager van Racing Genk. Die man is verzot op motocross. En blijkbaar worden ze in Racing Genk soms zot van hem. Omdat hij daar zoveel berichten over post. Blijkbaar ook naar de voorzitter en zo.
0: Uh-huh.
1: Nu, hoe was dat bij de familie van Peel eigenlijk? Want ja, je bent jong en je leert dan een Vespa kennen. Was dat aan tafel bij jou alleen maar over Vespas dat het ging?
0: Nee, totaal niet. Het gezin bedoel je? Of zo?
1: Want Valerie is jouw zus.
0: Ja.
1: Hè?
0: Die rent niet met Vespas. Ik denk dat die tegen een boom plooit. Dat is iets te,
1: maar werd er veel over Vespa gepraat bij jou?
0: Mijn vader was wel fan, want die had destijds er ook mee gereden. En die reed ook met motto's.
1: Ja.
0: Die ook nog van de tijd dat je rijbewijs kon afhalen op het gemeentehuis. Hè. Dus ik weet niet of dat altijd echt verantwoord was hoe die reed later. Maar die was huisarts, geen mechanieker. Dat is ook een mechanieker, maar dan van het menselijke lichaam.
1: Ja.
0: Maar voor de rest, mijn moeder niet. Mijn broer is ook uiteindelijk motto beginnen rijden dan. Dat is dan toch weer motards en scooters. Ik vind dat heel grappig. De echte motards herkenden aan een soort voorliefde voor alles wat op twee wielen rijdt. en door benzine wordt aangedreven, denk ik. Ja. Of zo. Dat is weer een beetje oud machismo, maar of dat dan aan een scooter is of een motto. Ik vind het altijd raar, want die krijgen alle twee. En met een motto moeten groeten en met een scooter mag dat dan niet. Hoor. Dat is dan weird, dus dan moeten ze... Je zit ineens in een ander kamp. Maar ik vind echt, bij echte motards maakt dat niet. Daarom dat ik ook broemer zeg, omdat ik vind, ik weet hoe cool het is, ik moet dat niet blijven bevestigen. Maar ik vind wel altijd een hele leuke dis-meme is... Scooters are for motorcyclists who like to feel the wind between their vaginas. Vind je een heel grappige, omdat je zo fout seksistisch en boos is, dat het terug leuk wordt. Vind ik zelf.
1: Oké, okay, mooi. Terwijl hier Jos Benders binnenkomt, zie ik. Dag Jos. Oké, Michael.
0: Dag Jos.
1: Je hebt ook muziek gekozen.
0: Ja, je had gevraagd.
1: Hoe belangrijk is muziek voor jou?
0: Oh, oké, okay, belangrijk wel. Ook eigenlijk ook met die Vespa reizen en dat lange rijden. Soms is het leuk om gewoon te luisteren naar stilte of het geluid van je motor. Maar als je zo'n soundtrack kunt opzetten terwijl je... Dan zit ik echt in een film.
1: En, heb jij dan ook zo'n Vespa waar dat een radio op staat?
0: Dat waren mp3-cd'tjes nog vroeger.
1: Maar dat iedereen hoort eigenlijk...
0: Dat is een boombox. Ja, van Harley. Dat is voor Harley-rijders. Dat mogen alleen Honda Goldwing en Harley rijden.
1: Vanmorgen zag ik zo nog iemand aan de lichten met zo'n heel zware Goldwing. De muziek gewoon keihard op. Het was 7:30 of zo.
0: Zalig. You do you, man.
1: En dan meestal Iron Maiden of zo'n muziek. Of Deep Purple.
0: Yes.
1: Ja, toch fantastisch, hè. Maar jij hebt andere muziek gekozen, hè?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik heb vroeg een hele reeks, dus ik heb een tiental nummers.
1: Ja.
0: Doorgeven die ik zelf altijd bij had. Ze komen uit Onderweg.
1: Ze komen uit Onderweg. En is het goed als we met Luna Pop...
0: Ja, yeah, man.
1: Ja? Wat vind je zo goed aan
0: Luna Pop? Cinquanta Special.
1: Ja.
0: Dat nummer ook leren kennen door Italianen gewoon. Het is getiteld naar een 50 special. De mythische, legendarische... Blijf broemer zeggen, sorry Cliff. Waar dat half Italië in de jaren 80 is op... groot geworden, hè? Dat waren de dakskes hier bij ons in de kleinvisbeskes. Hier waren dat de 50 cc's. En dat lied bezingt, je moet de vertaling maar eens opzoeken, op een heel schone manier hoe mooi het is om te kunnen vertrekken op uw Vespa, weg van alles. Geen problemen thuis, geen problemen met school, maar vanaf dat je op die broemer, sorry Cliff, vanaf dat je op die broemer zit en je geeft gas en je rijdt door de heuvels van Bologna, is het daar dan, in het lied, verdwijnen al je problemen.
1: Oké. Okay. Maar je hebt al een paar keer gezegd een brommer, hè?
0: Een brommer, een tweewieler...
1: Een brommer is voor mij een 50cc.
0: Dit is ook een 50cc. Cinquanta Special is een 50cc, hè?
1: Ah ja?
0: Ja, ah ja. Ja.
1: Maar een MTX, een Honda, ken je dat nog? Honda MTX,
0: die
1: een watergekoelde.
0: Ah, nee.
1: Zo'n soort motocross. Ja? Model, in de jaren 80 weer.
0: Ja.
1: Dat is voor mij een brommer.
0: Ja, maar ik rijd ook met Ducati, ik noem dat ook een brommer.
1: Heb jij net ook met Ducati?
0: Veel cooler om gewoon, dat is toch gewoon een brommer. Dat is een fiets.
1: En welke Ducati heb je dan? Want ik ben een grote Ducati.
0: Ah, cool. Ja, een Sport 1000, dat retro model.
1: Ja, ja.
0: Een Sport Classic is dat. En een ST3, Sport Touring, met valiezen ook voor de prijs te gaan. Fantastisch machine. Heel leuk.
1: Oké.
0: Okay. Dat is uit de jaren 90, of nee, 2008 denk ik of zo.
1: Ja.
0: Niet per se een oldtimer, maar gewoon nog wel... Juist ABS, eigenlijk. Maar dat is wel leuk, soms, ABS. Dat is wel leuk, in een bocht.
1: Oké. Okay. We gaan luisteren naar Luna Pop.
0: Go, man.

0: Luna Pop.
1: Dat is, echt, dat is de Clouseau van Italië trouwens. Hè? Die mannen? Ja, ja, dat waren echt zo tieneridolen in een tijd.
0: Oké. Okay. Je leert dus vandaag wel veel bij, hè?
1: Is dat zo? Oké, okay, graag gedaan.
0: Ik ga morgen toch Ben Lambrechts bellen. Voor te vragen dat jij die verpist die op PXL gaat lesgeven.
1: Die lezing even.
0: Ja, want denk je niet dat dat gaat aanslaan? Dat jij het over Vespa...
1: Je bent serieus bezig.
0: Nu ben ik heel serieus. Maar,
1: lesgeven? Ik zou niet weten. Ik heb niks. Ik weet alleen veel onzin. Nonsens. Ja, overbodige kennis.
0: Maar dat is de bedoeling.
1: Weetjes voor op café.
0: Maar dat is de bedoeling. Nu, jouw carrière.
1: Lachen bij dat woord, maar je hebt gelijk.
0: Je hebt ooit het voorprogramma gedaan van Philippe Goebbels.
1: Ja.
0: Wat vindt Philippe Goebbels nu dat Michael van Peel groter is dan hem?
1: Ja, ik vind hem maf. Philippe Goebbels nooit meer iets van gehoord. En ik zit hier op de radio live in Te Senderlo. Ah, ja, en dat is wel, ja, ik weet het niet eigenlijk. Hoe zou het ermee gaan? Ik hoop dat hij niet terug aan mijn drugs is. Ja. Nee. Wij zijn samen begonnen, Flip en ik.
0: Heb je samen met hem gewerkt in de Colruyt?
1: Nee. In de comedy zijn we samen begonnen. De Colruyt niet. Maar ik heb wel nog vaak toen, in het begin, dat we een jeugd afspeelden, doorgereden s'avonds. En dan bleven af en toe wat pintjes hangen. En dan heb je die een paar keer rechtstreeks om 5 uur 's morgens afgezet aan groenten en fruit van de Colruyt. Dat je gewoon... nou moet ik gewoon werken. En dan... En dan ging ik naar huis voor te slapen en die ging werken. Dat was wel dat was een rare tijd in het begin. Hè? Rock and roll. Maar we waren SN trouwens, goede maten. En helemaal in het begin, ja, hij is sneller vertrokken dan ik, zeg maar. En dus dan begon hij volavond te spelen en dan zei hij, we gaan geen kwartier van mij openen, want ik moet een show doen en ik heb geen neus. Ook niet als hem traag genoeg sprak. Dus dat was eigenlijk gewoon... En dan, hoeveel, ik zeg, ja, tuurlijk, present. Hoeveel shows zijn er? Ja, 4 shows of zo. En dan kwam die op. Shit, waar is die nou bekend geworden? Wat programma? Ergens, ineens werd die super bekend en werden dat van 4 shows werden dat er 180. Dus dan hebben wij samen heel Vlaanderen, ook hier in Te Senderlo, in het Loo, gestaan. En dan mocht ik altijd openen, 20, 30 minuutjes. En dan deed hij, dat was heel, heel leuk. Ja. Samen op de baan, door Vlaanderen. Dan leerde Vlaanderen ook echt kennen, want dat is bizar, hè? Heel dat netwerk van theaters en culturele centra, gelijk waar we hier nu zitten. Je kon in elk klein dorp, en groter dorp, Te Senderlo, groter dorp, maar...
0: Jouw jeugd.
1: Ik zeg trouwens Te Senderlo, want het is eigenlijk...
0: Te Senderlo, Ham.
1: Ja,
2: maar dat willen ze hier niet zeggen, hè? Het is een Vespa-club van Te Senderlo, hè?
1: Zal dat zijn.
0: Maar dat komt door het feit dat die polos al gedrukt waren en dat stond Te Senderlo op. Dus ze kunnen moeilijk nu...
1: Snap het.
0: Maar geen probleem. Nu... In jouw jeugd, wist je al dat je ging stand-up comedian
1: worden? Nee, natuurlijk niet. Ik heb gestudeerd, hè. Voor echt werk.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat was de bedoeling. Nee, ik was wel... Ja, nee, dat zat niet in mijn... hoe moet dat zeggen? Reeks mogelijkheden of zo. Ik was gefascineerd. Ik was zot van Urbanus en ik speelde alle sketches van Ton Hermans na. Maar dat komt niet in je op dat je dat ook ooit zelf zou kunnen doen, want dat is alleen voor mensen met talent. Dus jij moet maar zien dat je een diploma hebt, zodat je kunt gaan werken.
0: Heb je ooit gedacht, want ja, jouw vader was huisarts,
1: ja.
0: Heb je ooit niet gedacht, want dat zie ik jou ook wel doen, dat je bij Artsen zonder Grenzen, dat je ook voor arts zou leren, maar voor Artsen zonder Grenzen?
1: Ik wou heel graag arts worden, maar ik zeg bij mijn vader, die echt huisarts was, meneer dokter, gelijk vroeger... Dat 60% van zijn job was sociaal van aard en niet mee. Ik ben enorm geïnteresseerd in wetenschap, maar dat sociale kon ik niet aan, toen toch niet. Ik ben denk ik een beetje geëvolueerd en gegroeid. Ik was heel hard een eenzaad, een nerd. Echt een nerd, hè? Geïnteresseerd in wetenschap, in computers en zo. En dat sociale kon ik niet aan, dat was te veel voor mij. Nu is dat beroep trouwens ook veranderd. Maar, en Artsen zonder Grenzen...
0: Dat zou toch iets geweest zijn, denk ik, dat jou... vandaag de dag toch nog altijd heel veel respect voor hebt.
1: Zeker, dat is ook mijn vastgoed doel. En dat is ook, ik heb er al een paar benefieten voor gespeeld. Ja. En meestal, als mensen vragen, wil je niet dat doen? Dan zeg ik altijd, schoon, ik zal het doen, maar dan moet je €50 storten aan Artsen zonder Grenzen. Ja, wat die doen, vind ik nog altijd waanzin. En zeker de dag van vandaag, jammer genoeg, nog meer nodig dan de afgelopen jaren, toen we dachten dat het al heel erg nodig was. Schrijf je in, mensen. Word maandelijks donateur, stort elke maand gewoon €5. Alistair, ik doe dat al van mijn studententijd. En dat tikt aan. En fiscaal aftrekbaar.
2: Ik denk dat de meeste mensen zo niet weten, maar ja, het is fiscaal aftrekbaar.
1: Dus, godverdomme, dat zal wel zijn. Deze regering heeft het verminderd, maar nog altijd.
0: Hoe komt dat eigenlijk?
1: Welk?
0: Dat die regering dat vermindert.
1: Of wat, sorry. Gaan we deze discussie voeren? Nee. Daar gaan we niet naartoe gaan.
2: Ik ben nu wel benieuwd wat jij hebt gestudeerd.
1: Veel eigenlijk wel.
2: Oké.
1: Drie dagen biologie, 1 jaar scheikunde, 7 jaar handelsingenieur en 1 jaar filmstudies.
2: Of filmstudies?
1: Ja, met een man aan man. Master aan master. Okay. Dus geen echte filmding, maar een soort academische invulling ervan. Maar dat was het dichtste wat ik ooit in de buurt kwam van misschien kan je ook leuke dingen studeren in plaats van... Enfin, scheikunde vond ik ook leuk, maar... Handelsingenieur heb ik afgemaakt.
2: Heb je afgemaakt?
1: Wel op 7 jaar, in plaats van de voorziene 5.
2: Ja.
1: Dat mag ook niet meer vandaag, denk ik. Ik weet het niet. Dat is allemaal aan
0: Dat is allemaal aan het veranderen, hè?
1: Ja, daar word ik echt wel boos over. Ik vind echt onderwijs vind ik echt een basisrecht. En ik snap niet dat we daarop aan het besparen zijn en inschrijvingsgeld aan het verhogen zijn.
0: Dat is waar.
1: Dat vind ik echt dat is het domste wat er is.
0: Onderwijs is zo,
1: en ook zoveel meer dan alleen maar die cursussen in die klas. Dat is wie dat je wordt. En die mogelijkheid zou iedereen moeten
0: kunnen. Dat is waar. Ik ga je mijn kaartje geven.
1: Ah, nu?
0: Daar staat een quote op van Nelson Mandela over het onderwijs.
1: Ik heb een leesbril nodig, hè.
2: Nu al?
1: Ja. Ga ze jongens,
2: ik het voorlezen. Onderwijs is het krachtigste wapen waarmee je de wereld kunt veranderen. Just. Als je het op de juiste manier gebruikt. Dat hebben wij extra erbij gemaakt.
0: Nelson Mandela heeft dat gemaakt. Heeft hij het gezegd. Maar als we het op de juiste manier gebruiken, toch?
1: Zeker. Gebruiken is weer zo'n beetje utilitair. Maar ken je... is het Sir Ken Robbins, denk ik? Advocaat in de zin van promotor van onderwijs. En wat onderwijs betekent. En dat is eigenlijk gewoon meer mens worden. Dus dat is een luxe op zich, maar ook een basis mensrecht. Het is niet gewoon... een stuk gereedschap om een job te vinden later en dan te werken en pensioen te gaan en dood te gaan. Dat is een soort heel vreemde levensloop die ik vind die de politiek heeft op ons leven. Blijkbaar moeten we gewoon zo rap mogelijk afstuderen, dan zo rap mogelijk beginnen werken, dan zo rap mogelijk op pensioen en dan zo rap mogelijk dood, want anders moeten we te veel pensioen betalen. Waar zit het stuk leven dan tussen? Is dat dan... Begint dat op je pensioen? Is pensioen een soort vakantie zo? Je moet nu studeren en later krijg je dan verlof.
0: Ja.
1: En dan begint het leven. Dan moet je de goesting doen. Of zijn we hier allemaal maar gemiddeld 80 jaar op deze bolle aanwezig en moeten we proberen om onszelf zo mooi mogelijk te ontwikkelen in die periode? Dat is een beetje de vraag. En dat is niet alleen die 9-to-5 trouwens. Al die Charles die nu ervoor zorgen dat je geen jaar niet meer mocht dubbelen aan de NIF en mezelf allemaal... de voorop het gangen en meerdere jaren erover gedaan. Ik vind dat is iets waar ik heel boos van word. Ik vind dat echt onderwijs voor mij is... Omdat ik ADHD heb ik nu ontdekt, daar veel moeite mee gehad om dat stil te zitten achter die computer. Ja, de huidige generatie het nog moeilijker heeft met al de afleidingen en algoritmes die op hun aandacht azen. Dus ik denk dat we die beter wat een hart onder de riem kunnen steken dan zo dat vingertje. Dat vreselijke vingertje van de laatste jaar.
0: Dat klopt wel, maar je zegt ADHD. Hè? Mm-hmm. Ik bekijk dat ook hoogsensitief. Ik kijk dat ook hoogbegaafd. Het zijn die mensen die vandaag de wereld redden. Die de wereld in leven houden. met hun aandacht voor punten waar die anderen hoogstwaarschijnlijk...
1: Die dat proberen alleszins dan.
0: Ja, maar als je niet probeert, heb je niks. Dat is voor jou alle twee, denk ik.
1: Maar 2 koffies hier. Je wordt hier gesmeten met koffie. Wat
2: ja, ik denk dat Cliff gewoon zag dat jij het nodig had.
1: Misschien wel. Ik was een korte nacht.
0: Want je bent op reis geweest.
1: Ja, maar ik heb, zoals ik al zei, een kleine aap van 3 rondlopen. Dus ik zit even in dat... Huizeke en elke dag die we doorkomen is gewoon een fase.
0: Ja, maar die kleine heeft ook wel een Vespa.
1: Maar ik heb wel goed nieuws. Namelijk dat je in Italië terug veel meer oude Vespas begint te zien.
0: Ja?
1: Ik vind dat je 10, 15, 20 jaar geleden door Italië reed, zag je alleen maar zo wat plastieke roemel. En tegenwoordig zie je echt veel meer oude PX'en. En daar wordt mijn hart warm van. Want ik dacht even dat ze heel Italië hadden leeggehaald. Waaronder ik zelf, want ik heb er ook... Die van mij zijn op een en ook allemaal Italiaans dus. Maar de rijen er terug veel rond. Ze zijn herontdekt.
0: Als je hier nu ziet, dit museum...
1: Ja.
0: Welke zou je echt...
1: Nee,
0: willen...
1: niet doen. Dat
0: nee.
1: Je zit hier niet in een hoerenkot, hè. Welke zou je hier...
2: Welke dame zou je hier...
1: Ja, wat voor een waanzinnig onbeleefde vraag is dat?
2: Nee.
0: Of we kunnen misschien het Rad van Fortuin hier doen.
2: Ja.
1: Dat is de vragen zelf beland hier, wat voor een vreemde... Oh, die Fiat 500 is ook geweldig.
2: Is mooi, hè?
1: Ook weer, hè, hoe dat die Italianen erin slaagden, zeker toen, om design te combineren met practicality, praktisch nut, want dat open dekje, ja, dat is niet voor de graaf te goed waar het er vandaan komt. Dat was om te besparen op staal, hè. Goeie, okay. Dat is goedkoper, hè, want dat is gewoon een canvas dekje. Dus dat is al een beetje minder staal dat je moet betalen. Dus maar het ziet eruit alsof het ervoor gedaan is. Mm. En bij, ja, die Vespa ook, dat is heel mooi in design. Het ziet eruit alsof het gewoon puur mooi design is, maar het is eigenlijk heel functioneel. Ook een Bialetti, zo'n koffiemachine. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet niet, er is zo'n tijd geweest dat ingenieurs mochten beslissen hoe iets eruit zag en niet marketeers en de boekhouding. En vandaag zitten we in echt in tijd. En ik word er, ja, dat is de oude man in, maar ik word er boos van. Die gevoelt gewoon, gast, jij hebt deze gemokt, zodat dat over 2 jaar kapot gaat. Want dat is hier een plastieke tentwielken en geen ijzeren niet meer. Zodat ik over 3 jaar een nieuwe printer moet kopen. Je zegt me echt, ik koop een printer, ik moet een abonnement kopen voor je fucking inkt en zo. Weet je,
0: ja, ja, ja.
1: Er worden geen dingen met liefde niet meer gemokt, precies.
0: Maar Italianen waren vroeger nog altijd goede mechaniekers. Hè? Want ik herinner me in het rallyrijden, Lancia. Audi was jaloers op bepaalde momenten.
1: Lancia, ja.
0: Dus ja, de Lancia Delta, mm-hmm, de rallywagen. Ja, die reed iedereen gewoon naar huis. En dat was die mechaniek van de Italianen. Die was op dat moment...
1: Ja.
0: De Duitsers konden er gewoon niet aan. Hè. En,
1: maar vandaag is het meer, vermoed ik, meer een verhaal van geld en wie het meeste geld heeft.
0: Maar het zijn ook geen auto's meer die vandaag maken.
1: Ja.
0: Het zijn robotten.
1: In rally of zo?
0: Ja, rally is al minder, omdat je moet nog wel rijden en zo. Maar ik denk bijvoorbeeld vandaag in rally, dat is ook al veel automaat. Terwijl je eigenlijk...
1: In rally ook? Okay.
0: Ja, je hebt daar toch wel... Ja, Formule 1 ook. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Die kunnen automaat, kunnen die toch wel... Allez, dit,
1: en elektrisch.
0: Ja.
1: Wat vind je, ik vind het cool, hè? Je zou er iets kijken. Maar heb je nog een elektrische auto's?
0: Je hebt nu een elektrische wagen misschien.
1: Hybride, ja.
0: Ah, hybride, dat is niet elektrisch, hè?
1: Semi-elektrisch.
0: Ja, maar je kan ook tanken.
1: Ja, maar ik rij liever elektrisch. De nerd in mij vindt dat geweldig om te kunnen optimaliseren op dat vlak. Ja, ja, maar het is iets heel raar. Ik ben echt heel hard mee met elektrische auto's op zich ook. Aandrijving, fantastisch. Tegenover een internal combustion engine. Dat is veel logischer en zo. Alleen wat je er weer mee aan het doen is... Waarom mochten weer zo'n dingen dat dan kapot gaan over 3 jaar, dat ik zelf niet meer kan repareren? Waarom mag ik mijn eigen motorkap niet meer open doen? Dat is zo die combinatie. Je zou dat ook op een andere manier kunnen aanpakken. Maar ik ben een heel harde techneut en toch haat ik hoe dat wij gemanipuleerd worden en zo allemaal als consumenten behandeld door iedereen. Met Gen AI hetzelfde. Zie, snap je, het is een houding gewoon. Je kunt met je technologie fantastische dingen doen. Maar als je de ziel uit een voertuig pakt, ja, dan... We gaan hier niet met 50 Tesla's staan over. Tesla, ik pak misschien niet het goede voorbeeld, maar we gaan hier niet met 50 eender welke hybride wagen staan over 20 jaar. Hè? Terwijl zie al die mensen hier eens afkomen. 500 man heb ik gehoord vandaag.
0: Ja.
1: Met hun Vespa. En ook met die nieuwe Vespa's, omdat die nog die een oude geur mee hebben, zeg maar. De oude aroma van de vorige. Anders was dat ook nooit zo succesvol geweest. Maar daar, ja, daar zit een passie in die... Ik niet moet uitleggen, want het wordt hier bewezen door iedereen die er is. Maar dat gaan we niet hebben met onze auto's dat we hier vandaag kopen. Hè. Jammer genoeg.
0: Dat is waar.
1: Omdat dat is echt puur een economisch doorgedreven boekhouderslogica. Hè. We ontwerpen het zodat je een abonnement moet pakken en dat we zoveel mogelijk geld uit je kunnen zuigen. En ik snap dat je dingen moet betalen en zo, dat er een logica is, maar het is echt doorgeslagen. Ik denk dat ik niet de enige ben die het gevoel heeft dat hem tegenwoordig continu in het zak wordt gezet. Door iedereen, door elk streaming abonnement. Het is een euro meer en dan is een euro ginder meer.
0: Daar ben ik volledig mee eens.
1: Ah, je wilt stoelverwarming? Ja, dan hadden we toch een abonnement moeten pakken. En meneer,
0: zo werkt het niet.
1: Tijd voor de guillotine.
0: Hoogstwaarschijnlijk kom ik jou binnen dit en binnen 5 jaar tegen op een eiland waar dat al de mensen die daar niet mee bezig zijn, die nog gewoon willen zijn, die nog gewoon mens willen zijn.
1: Ja, maar ik vind het interessant. Het is niet de ludieten, het is niet de stoommachines kapot slagen, het is niet tegen vooruitgang, integendeel zelfs, maar het is wel tegenover de... Ja, ik vind de term enshitification vind ik echt een hele goeie. De verschatisering van de maatschappij, de apificatie van de maatschappij. Dat is echt iets waar ik mij in de horendul in maak. Ik ben naar Rotterdam gisteren met een maat voor een tentoonstelling. Ik heb nog eens een trein gepakt. Dat was de laatste keer.
0: Echt?
1: Ten eerste, ik ben niet raak genoeg voor een trein te pakken. Ik vind dat echt schandalig. Dat kostte 45 euro voor even naar Rotterdam en terug. Dat is 40 minuten trein. Ik ben een half uur bezig geweest met mij te registreren, met e-mails, met QR-codes. Ik moest gewoon een treinticketje naar Rotterdam. Hè. Weet je wat we dat vroeger deden? Je ging naar het loket en je zei, goeiedag meneer, enkeltje naar Rotterdam alsjeblieft.
0: En je had sociaal contact.
1: Klaar, ook al. Maar zelfs nog maar los van, ik ben volledig mee akkoord, hè, maar zelfs los van de misschien nog meer romantische of ook menselijke impact van je had sociaal contact, zeker waar. Maar gewoon al, hoeveel tijd zijn je kon verschijnen? Voor wie is dit efficiënter? Niet voor mij, ze. Nee. Voor u. Voor uw NMBS, voor uw topmanagement misschien. Maar ik verschijt mijn tijd, hè. Mijn tijd kost ook geld, hè. Of niet? Al ja, wij zijn meer en meer werk om te doen voor bedrijven. Gratis. En dan moeten we er nog voor betalen, ook.
0: Ja, maar heb je dan geen inspiratie om het podium te brengen?
1: Dat is een beetje een hele show dat ik hier om doe. De huidige show gaat heel hard daarover. Ja. Maar ik vind dat wel moeilijk, want dat is heel... Het is ingewikkeld of zo. Want ik boei mij op, maar ik weet niet goed waarom dat ik zo'n probleem heb met generatieve AI, met al die appificaties. Ik heb daar lang over moeten zoeken.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook een beetje de filosofie is. Je moet kunnen nadenken. En dat doe jij nog. Heel veel mensen denken niet meer na. Die zeggen van, oh ja, het is ver van mijn bed gauw.
1: Je hebt geen tijd uit tussen al die apps en je notificaties en je ting-ting en je WhatsApp.
2: Maar dat is ook heel erg generatiegebonden natuurlijk. Want als je nu gaat kijken naar de jongeren, die hebben het probleem niet, want zij hebben dat stuk nooit meegemaakt. Wij hebben ergens een stukje, denk ik, ervaren en een stukje kunnen proeven van iets wat mooi, nog authentiek en nostalgisch is, waar nog veel liefde in zit. En je wordt nu opeens gedwongen om een hele andere levensstijl aan te gaan. Nu, daarom vond ik het ook zo mooi dat je daar straks zei van, oh, ik zie de oude Vespas terugkomen. Dat geeft mij een heel goed gevoel.
1: Ja, ja, ja.
2: Want dat zien wij hier nu ook dit weekend. Hè. We zien dat, en dat beamen ook de standhouders van in die 15 jaar, zien we dat ook dat de doelgroep aan het verjongen is. Mm-hmm. Dat geeft mij terug een goed gevoel, want dat betekent dat ze terug willen gaan naar wat echt is, wat teruggrijpbaar is. En,
1: ja, dat is er is inderdaad iets heel menselijk aan door de geschiedenis heen, hè? Aan iets aan eenvoud, iets simpel, een object maken, een kunstwerk bijvoorbeeld, dat gewoon een blok steen is, dat getastbaar is, dat niet 120.000 apps op een telefoon zijn. En de eenvoud van een techniek, van een oldtimer, hoort daarbij. Ah, het is kapot, ik kan het nog repareren, ik doe het open, het is simpel, ik steek die bougie erin. Voilà. Dat zijn we kwijtgerokt. Ik had onlangs... las ik iets? Nee, dat is niet waar. Ik zeg het op YouTube. Ik heb het niet gelezen. Ik heb het op YouTube gezien. Maar dat was een heel mooie samenvatting over... En dat is dan vooral wat, denk ik, ons generatie vooral heel hard voelt, omdat we het hebben meegeëvolueerd. Er wordt u iets ontnomen ook. Vroeger gekopt, een wasmachine, er gaat een onderdeel kapot. Je gaat dat... Allee, als je een auto kocht, zat er een boekje bij waarin stond hoe dat je je kleppen moest afregelen, hoe dat je je batterijzuur moest bijvullen. Allee, nu, je moet de motorkap zelfs niet meer open doen. Hè. Dus er wordt je ook een stuk eigenaarschap ontnomen. En een soort autonomie, want ik voel mij een debiel hè, tegenwoordig. Allee, ik heb me altijd een debiel gevoeld, we zijn ook allemaal een beetje idioten. Maar ja, ik kan het niet meer zelf repareren. We hadden een ijskast gekocht, het lampje was kapot. Voor een vent dan, ik ben even een held thuis, ik kan dat repareren, ik doe die kast open. Ik had zo'n lampje van een koelkast. Maar wat bleek, dat was een ledstrip die op een chip was vastgelast. En dan word ik kwaad, want ik weet heel goed, dat is niet omdat dat beter is. Dat is omdat ik dat niet meer kan repareren. En omdat ik nu uw hulplijn moet bellen en een mens moet inhuren en heel die economie moet dat laten draaien. Ik heb economie gestudeerd, ik snap het, dat marcheert, hè? Mijn maten ontwerpen die systemen. Hè? En dan word ik boos, want ik koop een ijskast, maar die is precies niet meer van mij. Ik moet toch voor de rest van mijn leven dan nog onderuit gaan doen.
0: Ik kocht zo'n paar jaar geleden zoiets wat de kinesisten ook gebruiken, zo'n klopper, hoe noemt het weer, zo'n toestel, ken je?
1: Ah ja, ja, dus, massage dingen.
0: Ja, omdat ik marathons liep. En op een gegeven moment was dat kapot. Ik bel naar die firma in Nederland. En nou, meneer Willems, je moet het nieuw kopen, want het probleem is... maar zeggen ze, we hebben ook goed nieuws. Je krijgt 25% korting op een nieuw. Dus nu, ik heb natuurlijk bij ons op de radio Wolfgang daar, die zie je daar zitten. Ja. Wolfgang is ook van de repair shop, maakt ook...
1: Cool.
0: Ja.
1: All right, graag. Okay, helemaal mee in dit... Je kunt het beter hier laten vertellen.
0: Die man, ik vraag, kan je dat eens bekijken? En twee dagen later komt Wolfgang naar mij en die zegt, ja, er was niks aan. Mm-hmm. Dus terwijl die firma zegt, Het is kapot.
1: Leg voor de luisteraars de repair shop eens uit, want het is niet genoeg gekend, vind ik.
0: De repair shop, dat is op de VRT, denk ik. Misschien Wolfgang, jij mag het eens even uitleggen.
1: Is dat een netwerk zelfs?
0: Dat is een televisieprogramma.
1: Ah, oké, ook al.
3: Ja, dat is een televisieprogramma. Hè. Dus een televisieprogramma dat één kant, maar eigenlijk ja, de oude toestellen worden hersteld. Mm-hmm. Dus de toestellen inderdaad waar je nog zeggenschap over hebt, waar je nog eigenaar van bent. Ja, hè, wat niet afhangt van een of ander abonnement of deler. Dus, en meestal worden die toestellen niet meer hersteld. Dus die herstel ik dan ook wel. Dus een flipperkast gaat het van een jukebox tot alle radio's en die dingen allemaal. Maar ze hebben ook allerlei dingen, het is niet alleen maar elektronische dingen. Ze hebben bijvoorbeeld meubelmakers bijvoorbeeld. Mensen die lederdingen maken. Ja. Schilders, die dingen schilderij restaureren en zo. Echte ambachten, ja, dat heb je eigenlijk al niet meer. Dat is gepasseerd, ja.
1: Maar dat is ook een deel van onze cultuur, dat teloorgaan. In mijn herinnering, en dat zal natuurlijk overdreven zijn, maar elke vader had op zijn minst een schroevendraaier, dat je voor alles gebruikte, en een hamer, en meestal een atelier ook. En dat zie je nu niet meer, omdat die vaardigheid is volledig teloren gegaan op twee generaties tijd.
0: Maar dat zie je ook heel veel in gebouwen vandaag de dag. Hè. Men breekt de gebouwen af omdat ze zogezegd versleten zijn. Mm-hmm. Maar volgens mij, met duurzaamheid kan je heel veel gebouwen
1: herstellen. Tuurlijk. Ja.
0: En dan zeggen ze, we gaan daar niet... Ja, maar kijk, dit is wel geschiedenis. En je bent jouw geschiedenis aan het kapot maken.
1: Zeker.
0: En dat vind ik wel... Een hele belangrijke.
1: Maar er komt wel een tegenbeweging, hè? Want Silke, jij sprak over de jonge generatie. Ik denk de huidige, iets oudere generatie, die is de meest gefuckt geweest. De allerjongste, Gen Alpha, is net heel hard bezig terug met ambachten te herontdekken en werken met je handen. En omdat die heel die wildwesten fase van... eigenlijk wij die massaal gemanipuleerd worden door grote techbedrijven, dat is waar het op neerkomt. Hè? Hebben zien gebeuren bij de vorige. Ik denk dat Gen Z'ers die hebben het meeste te lijden gehad.
2: Ik moet zeggen, wij wandelen wel eens heel vaak in, ja, ga ik wel over het East even spreken, maar bij de Citadel. En daar is in die oude...
0: Ken je de Citadel?
1: Ja.
2: Daar heb je ook zo, echt op het plein, heb je ook effectief een ambachtengang. Mm. En dat is dan zo leuk om te zien. En de verantwoordelijke zei ons ook, ja, we zijn aan het verjongen. En dat vind ik dan fijn om te horen. Ja. Dat is het van alles. Van moestuinieren met veldvissen in samenwerking. Dat zijn de dingen die we terug willen zien. En dat is positief.
1: Omdat er ook heel veel voldoening zit. Ik toch zit in iets kunnen fixen dat kapot was.
2: En ik moet nu ook zeggen, als we dan terugkomen naar het Vespa-weekend. Gisteren sprak ik nog met iemand, een jongere dame, die heeft nu, rijdt nu met een automaat en die was er aan het rondkijken, allemaal zo handgeschakeld. En ze was zo uitleg aan het vragen, dat is dan toch fijn dat je terug getriggerd wordt door het simpele, niet simpele, maar toch terug naar...
1: En dat je ook snapt wat er gebeurt.
2: Voilà.
1: Je stapt een Vespa, dat maakt lawaai en je hoort, oké, er is nu een ontploffing, die is pistool gaan naar boven, die drijft dit aan, dit wielje gaat eraan en dat is... Ja,
2: dat geeft en de controle die je er ook over hebt.
1: Dat is het, exact.
2: Ik denk dat dat is, inderdaad.
1: Ownership.
2: Maar ownership dan over je eigen stuk.
1: Ja, in alle zinnen van het woord.
2: Maar misschien is het tijd voor een liedje?
0: Ja, wat wil je nog horen?
1: Muziek!
2: Muzika.
0: Wat zou je nog willen horen?
1: Ik weet niet.
0: Want we gaan niet alles kunnen spelen.
1: Tuurlijk niet, ik heb er veel te veel nummers gegeven.
0: Ja, maar dat is ook... Wat ik wel leuk vind, dat je gekozen hebt voor een Franse band, een punkband, Indochine.
1: Ah, Indochine. In het Frans is het
0: Maar je bent ook een avonturier, hè?
1: L'aventurier. Dat is een groot woord, maar...
0: Iemand die met zijn...
1: Ooit reed ik zonder gsm rond, ja. Die tijd met kaart en kompas.
0: Ik heb straks nog hier iemand gehad. Hoe oud was hij?
2: 85?
0: 85 of zo. Ja. En die rijdt nog altijd zonder GPS met zijn Vespa.
1: Graaf. Ja. Maar als ik echt op reis ga, rijd ik ook zonder GPS. Omdat dat de beste manier... Omdat je op reis gaat, wil je niet de kortste weg. Hè? Je wilt de mooiste weg. Dus dan moet je een Michelin-kaart pakken.
0: Ja.
1: En die lezen, zoals dat heet. En dan zie je de groene bandjes langs de weg. Dat zijn de mooie wegen eigenlijk. En dan zie je een kronkelwegjes. En dan weet je, oké, dat gaat gewoon bochtjes zijn. En dus... Zo moet je route lezen. Er zit niks met een GPS. GPS is alleen als je ergens wilt aankomen en als je op reis gaat, wil je onderweg zijn.
0: Oké. Indochine, dan moet je...
1: Indochine, let's go. Indochine.

0: dankjewel voor deze plaat.
1: Graag gedaan. Ja, ik heb ze niet zelf gespeeld, maar...
0: maar je hebt ze wel gekozen natuurlijk.
1: Back to the 80s, man.
0: Back to the 80s. Ben jij een 80s man?
1: Ja.
0: Ja, ben jij ooit een new waver geweest?
1: Niet dedicated new waver, maar gewoon, ik heb altijd een heel breed, eclectische muziekvoorkeur gehad. Ja. Van Chopin tot Rage Against the Machine.
0: Oké, fantastisch.
1: En Boonk.
0: Ben jij ooit zanger geweest?
1: Nee.
0: Hebben ze jou nooit gevraagd als zanger?
1: Nee, ik heb geen goede zangstem. Ik kan goed genoeg zingen voor een comedian.
0: Ja.
1: Daar stopt het. En om mijn dochter in slaap te krijgen.
0: Maar je zou wel een goede zanger geweest zijn, denk ik ook.
1: Ze zingen altijd comedians.
0: In de punk scene wel.
1: Mislukte rocksterren zijn wij comedians. Wij wouden eigenlijk rockster zijn, maar we konden geen instrument of genoeg goed spelen. Dus we hebben maar comedy gaan doen.
0: Ja, ja.
1: Kijk maar, naar Alex Agnew bijvoorbeeld. Die dan wel goed kan zingen natuurlijk. Slecht voorbeeld. Doe maar.
0: Slecht voorbeeld, hè?
1: Ja. Zeer slecht voorbeeld.
0: Maar wie vind je vandaag een goede comedian?
1: Wie vind ik vandaag een goede comedian? Kei veel. Hoe bedoelde? Waar? In Vlaanderen, Amerika, de wereld?
0: Nee, Vlaanderen bedoel ik dan. Want bijvoorbeeld, wij hebben hier in Limburg, maar ik denk in Vlaams-Brabant ook, TV Limburg, de ROB, die zenden elke week de vertellingen uit, waar dat een stand-up comedian kon spelen. Ook een voorprogramma dan, zoals dat jij met Filip Geubels gedaan hebt. Ja. Heb jij daarvan gehoord, van de vertellingen?
1: Ik heb dat gedaan voor ATV, de staat in Antwerpen.
0: Ah ja, in Antwerpen doet dat ook.
1: Dat is natuurlijk, de vertellingen, dat is heel leuk om te doen, maar daar moet je natuurlijk een heel breed publiek... entertainen, in open lucht ook. Dat is helemaal niet evident. Dus ik vind wel dat je een comedian niet mocht afkeuren of zo op basis van een vertelling.
0: Want avond. Jouw comedie die jij brengt op het podium, ja? Is niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Hè?
1: Kun je dat
0: niet? Ja, soms is het toch wel moeilijk te verstaan.
1: Comedy is gelijk muziek. Hè? Dat is, niet iedereen, sommige mensen hebben liever blues, jazz, klassiek, punk, whatever. En comedy is hetzelfde. Dat zijn veel genres. Dus voor iedereen is er wel iets te vinden. Dat is het mooie eraan, denk ik.
0: Want een paar jaar geleden mocht jij ook op de VRT, VRT was dat, hè? Dat je, of Canvas, dat jij dus de eindjaarsconferentie...
1: Ah, ja, Canvas was dat,
0: Vind je dat spijtig, dat we dat niet meer zo kennen?
1: Er zijn nieuwe eindjaarsconferenties, hè? Hebben we het overgenomen. Er is Kamal Kamach natuurlijk, maar er is ook nog Jeroen Leender zit erin gedaan. Die Alle Mintjes, denk ik, ook. Dus dat genre blijft... En dingen is nu vooral. Yannick Knobe.
0: Ja, Yannick Knobe is van Limburg.
1: Zeer goed bezig. Ja,
0: is een ex-militair, hè?
1: Yes. Het wordt voortgezet. Maar ik heb dat 10 jaar gedaan. Dat was heel intens. Want je doet dat helemaal alleen. Je schrijft elk jaar de nieuwe show. Ik wou op tijd stoppen. Dat mensen het nog jammer vonden, op dat moment. Chance dat hem eigenlijk is gestopt.
0: Want wat doe jij nu vandaag de dag?
1: Terug comedy. Ik doe mijn show. Farce Majeure heette deze.
0: Ja,
1: en in september begin ik terug.
0: In september begin je terug? Oké, goed.
1: Seizoen.
0: En waar begin je in september?
1: Fuck. de Ekerse Theaterzaal, juist. En het Hof van Assise, best lang vooral. met de warming-up. Ja. Maar dan toer ik heel Vlaanderen.
0: Kom je dan aan het Loo ook?
1: Ja, ik kom aan het Loo ook. Of ben ik hier al geweest? Ik kom nog aan het Loo. Ja.
0: Kom je wel eens in de Muze in de Huizen Zonder?
1: Ja, tuurlijk.
0: Met Tom Michielsen?
1: Ja, top kerel.
0: Ja, die
1: Krullenbol. Daar heb ik een van mijn laatste shows van het seizoen gespeeld. Ja. Nu. Dus in april, mei of zo, denk ik. Ja, ja, heel leuk.
0: Een fantastische man, hè?
1: Ja, top kerel.
0: Een man staat ook open voor heel veel nieuwe ideeën.
1: Ja. En voor mij een soort vaderfiguur. Want ik ben eerste betaalde optreden was bij hem, denk ik. Ik zat net bij 123 Comedy, Stefan Poeken, dat was een boekingsbureau. Dat was, wanneer was dat? 2005, 2006 of zo. Dus e-mail bestond al, maar ik deed dat niet elke dag open. Dat klinkt heel raar om te zeggen, maar dat is gewoon zo. Oh ja, ik kom in een e-mail nog eens checken. En ik doe mijn e-mail open en ik zie een mail van 3 dagen terug van... Michael, kan jij spelen in Huis de Zolder? Ik had toen 12 minuten of zo. Die avond. En het was die avond was het. Dus ik had toen nog 2 uur om in Huis de Zolder te geraken, maar ik had geen GPS ook niet. Want ik had geen geld. Dat bestond nog, dat is heel duur. Dus ik heb zo toch op Mappie, weet je nog, dat je zo'n route kon programmeren en afprinten. En dan afgeprint in mijn oude Saab.

0: En de professor zei van... Tullen is geen... ja, wat hij geworden is.
1: Elektrische Dylan.
0: Hij is geen literatuurman. Dat had zijn professor gezegd.
1: Ja.
0: En dan later krijgt hij de Nobelprijs. Hè.
1: Uh-huh.
0: En Tom Gielsen zei toen in de uitzending van... Ik had toen al gelijk en de professor niet.
1: Yes.
0: En dat is dan ook weer al... Het onderwijs moet je niet altijd geloven. Hè.
1: Nee. Maar ook weer een goede anekdote van die Ken Robbins, waarover dat ik het had. Is dat... er is een schooltje in Liverpool dus, waar dat Paul McCartney ooit les heeft gehad, een muziekleraar gehad. En George Harrison, die schilderde een jaar of twee, denk ik. En die muziekleraar vond die alle twee sukken. Dus er is ergens een muziekleraar die twee Beatles in zijn klas heeft gehad. En niet deur had wat voor genieën dat waren. Dat vertelde u iets over onderwijs en de lamentabele staat daarover.
0: Zijn er ook zo'n leraars van jou?
1: Als je muziekleraar wordt geweest... mijn leraars hebben gelijk gehad, hè.
0: Die wisten dat jij dit ging doen.
1: En de leraar die mij altijd placht te zeggen... Jongen, jij komt nog op het verkeerde pad. Hij heeft gelijk gehad. Dus, testament. Ding is... die hebben allemaal gelijk gehad, denk ik.
0: Maar dat was ook zo als... De dag dat John Lennon overleden was, zei een leraar ook tegen mij van... Willems, zo ga jij ook nog varen. Nee. Want dat waren die jaren 80. Hè. Ik was dus bezig met de wereld. Hè. Cambodja, Afghanistan, noem maar op. De Russen zaten er nog. En ik, vond dat, ik had er vragen naar als 16-jarig manneke. En die leraar zei, zo gaat je ook nog varen. Zei, oh, gaat ze ook nog dood.
1: Wereldberoemd worden. En, in New York op de trappen worden afgehaald. Nee. Beter manier om te gaan dan ergens in uw appartementje.
0: Maar om gewoon... dus het... hoe dom sommige leraars echt wel konden zijn. Hè?
1: Ja, er zijn natuurlijk gelukkig ook altijd
2: heel
1: inspirerende... Ik bedoel, iedereen herinnert niet zo... Ik heb nog meester Greefs, denk ik, en meester De Rover. Iedereen herinnert hopelijk zich nog één of twee figuren die toch stimulerend geweest zijn in hun onderwijscarrière. Hoop ik. Nee? Zo, niemand?
2: Oh, nee.
1: Geen enkele leraar?
2: Jawel. Maar dat is,
1: of een jeugdleider. Of een...
2: Weet je wat het is? Ik denk dat je ook evalueert als persoon. En op dat moment was die persoon misschien wel inspirerend. En waarvan je nu op een andere manier gaat terugkijken van... Ah ja, maar misschien had ik het toen anders begrepen. Of had ik het misschien niet zo willen doen. Ja.
1: Maar het is blijven hangen wel.
2: Het is wel blijven hangen. Okay. Ja, dat wel. Gelukkig.
1: Gelukkig, ja.
2: Gelukkig want... dat mensen nog inspirerend kunnen zijn.
1: Want dat is ook zo'n doodtoon. Een chirurg kan maar één mens doodtoon of één mens verknoeien per keer en een leraar 20.
2: Ja.
0: Ja.
1: Maar ook het omgekeerde is waar. Alle chance. Ja. Zolang het een mensenjob blijft en we het nog niet door AI laten doen. Dat zijn we nu ook aan het doen.
2: Dat zijn we nu ook aan het doen.
1: Leraars die een cursus schrijven met Gen AI.
0: Ja.
1: Dat betekent dat we letterlijk kinderen zijn aan het laten programmeren door AI. Hè? Want
0: ja.
1: AI schrijft de cursus die eigenlijk de programmeercode is voor ons kinderen. Allee, ik ben even aan het overtuigen, maar dat zijn we wel aan het doen op een of andere manier.
0: Ah, hetgeen wat wij nu aan het doen zijn, dit interview, dat komt morgen ook op podcast.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan ook door AI worden, want ze gaan hier hoogstwaarschijnlijk dingen zijn die jij gezegd hebt. Ja, kunnen zij gebruiken natuurlijk.
1: Al deze geniale uitspraken morgen verwerkt in ChatGPT.
0: Ja, natuurlijk. Oh.
2: Maar wat wel leuk is, het Vespa weekend wordt wel nog eens extra benoemd door ChatGPT.
0: Dat is
2: waar.
0: Ja.
2: Hey, Michael van Peel zei toen in dat weekend van de Vespa Club, de sender noemt dat.
0: Ja, dat is waar.
1: En dan leugens. Ja. Dat maakt toch niet uit, het is allemaal verzonnen.
0: Ja, maar nu komt de vraag van de week.
2: En is...
0: Michael, wanneer word je lid van de Vespa Club van de Senderlo?
1: Ben je nu nog altijd geen erelid, met alles wat ik hier al gedaan heb?
0: Dat brengt mij op idee.
2: Waar is Werner?
0: Waar is Werner?
1: Hopsa,
0: we moeten u erelid maken. En dan,
1: zal wel zijn.
0: Dan word je door de burgemeester ontvangen.
1: Ja, mooi. Wie is dat nou ook weer?
0: Dit is Hezelmans, Mark Hezelmans. Hij is gisteren ook hier geweest. En hij ging normaal gezien vandaag ook nog komen.
1: Kijk, op zijn Vespa.
0: En op zijn BMW. Want hij heeft verteld dat hij te groot is. Hij is 2 meter bijna.
1: Ah.
0: En hij is een basketter, dus hij is te groot voor met Vespa te rijden.
1: Dat is bullshit.
0: Nu vraag ik aan jou, ken jij iemand van 1,96 meter of zo die ook met een Vespa rijdt?
1: Nee, maar ik ben 183 en dat is super comfortabel. Want je zit, hè, gelijk op een stoel. Ik reis veel liever met een Vespa dan met een motto. Want met een Vespa kun je veel meer roemel verstoppen. En je gaat ook zitten en je zit in een zetel. Rugzakje achter je, voetjes gewoon op de grond, la la la. Dus nee, leugens.
0: Maar
1: koop
0: goed,
1: een Vespa, man.
0: We gaan jou eerder burger maken dan de Vespa Club. Dat moeten ze deze 2 of 3 uur dat we hier nog programma maken.
2: Dat
0: moeten we nog gebeuren. We gaan straks ook verder nog interviewen.
1: Maar ik kan geen app downloaden, hè?
2: Nee.
0: Nee. Okay.

0: keer weer codes.
1: Ah ja, fuck dat. Om binnen te komen.
0: Ja.
1: Nee. Nee.
0: Ik wil een oude plak, jongen, een medaille.
1: Oké, okay, dat is goed. We gaan erover denken. Misschien nog wat muziek.
0: Ja, man.
1: Wat zou je nog graag horen?
0: Ja, ik weet niet, gaat dus door mijn lijst. Wat vind je cool?
1: Ik vind alles cool eigenlijk. En, maar ik ken niet alles. Noir dus, hè. Dat ken ik niet. Ja, misschien
2: dan gebruiken we die eens.
1: Ja, dan gaan we die eens.
0: Wie?
1: Een 10.
0: Welk nummer?
2: We gaan Wim zijn muziekkennis laten verbreden vandaag.
1: Nee, die kent het niet.
0: Welke? En hoe heet het?
1: Le Vin.
0: Ah, Le Vin du Portera. Noir Désir. Weer al Frans wel.
2: Ja. Maar dat maakt niet uit, schat. Je moet zich mentaal voorbereiden voor een interview in Frans, zelfs misschien.
0: Ah, hoe? Je gaat wie een interview in Frans? Er zit nog een Jean-Jacques Goldman tussen.
1: Ik heb nu nog wel een idee. Hè? Misschien moeten we
2: Michael
1: vragen dat die Vespa mevrouw wil interviewen in Frans. Ja, maar nee.
0: Maar ik ken die. Welke dame?
1: Het zijn Italiaanse van de winkel daar. Hè?
0: De t-shirt.
1: Je ziet die t-shirts.
0: Ja.
1: De witte tent, hè.
0: Oké. Okay.
1: En ze komen uit Wallonië.
0: De dame van de witte tent.
1: Dat zou misschien wel leuk zijn dat jij...
2: Even
1: voor één keer... Ja, zo ben ik dan ook, hè. Die verbinding natuurlijk.
0: Verbinding. Charles, Truc van Lage Jo. Ik heb hier niks voorbereid. Ik ken de dame niet. Ik heb geen...
1: Dat is het net. Juist, het goede.
2: Mooie.
1: Ja.
0: Oh, ik ben hierin gelast. Man.
1: Ja, dus de schuld.
2: We zullen eerst wat de Franse muziek luisteren en dan kunnen we ons voorbereiden.
1: Is goed.
2: Wolfgang. Okay.

0: We zitten hier weer.
1: Hier zitten we weer.
0: Hier zitten we
1: dat
0: weer.
1: Is een beetje het leven, hè? Dat is mijn levens. Hier zitten we weer. We zijn hier nu toch, dat is mijn levenshouding.
0: We zijn er nu toch, maar we zijn er echt wel diep aan het praten vandaag. Dat is niet te doen.
2: Op die Vespa-dag hier in de Sennerol.
0: Dat is niet te doen.
1: Op deze planeet ook, in deze wereld, in dit tijdssegment. We zijn hier nu toch.
0: We waren hier net met Cliff nog aan het praten om jou toch nog die eredidfunctie, maar die eredid weghalen en gewoon lid worden. We gaan dat toch nog zien te realiseren vandaag, hè?
1: Ik wil je nog geld verliezen, ik voel het, hè?
2: Ja, maar je gaat er ook geld winnen. Want als ze weten dat je ereburger bent van de Vespa Club van de Sennerlo, weet je wel wat dat opbrengt als je dat op je kaartje zet?
0: Ja.
1: Een kaartje nog.
0: Ja, dat gaat ze je effectief mee. Kaartje, en geen QR-codes, maar kaartjes, staat dan dat erbij als titel. Ja. Extra. Mooi, hè?
2: En met een mooie boodschap. Dat is zo belangrijk.
1: Zo is het. Wat is de boodschap dan?
2: Van het onderwijs.
1: Ah, van het onderwijs.
0: Ah, dat kaartje. Ja, dat kaartje.
2: Ben jij fan van Nelson Mandela?
1: Van onderwijs?
2: Nelson Mandela?
1: Nelson is een held van mij, ja. Ik ben naar Robben Island geweest ook. Ik heb dat bezocht, die gevangenis. Ik ben door keert in de lach geschoten. Omdat dat zo absurd is. De graad van racisme en discriminatie daar destijds. Dat in mijn kop is dat dan absurd en dus moet ik lachen. Schrijnende manier, hè, bedoel ik. Mm-hmm. Maar in die gevangenis werden, dus je werd, volgens kleur werd gediscrimineerd. Dus ze hadden zwarte Afrikanen, wit-Afrikanen, Indiërs, bruine mensen. En als je wit werd, kreeg je een onderbroek, een lange broek en schoenen als gevangene. Als Indiër kreeg je een korte broek en schoenen. En als zwarte Afrikaan kreeg je geen onderbroek en geen schoenen. Mm. En Ik snap racisme nog, dat bestaat en zo, maar dat je zo, mijn kleurenkaart, zo donker, dan geen onderbroek, ja, ik schiet ook keihard in de lach dan, want dat is zo tragisch-komisch tegelijk. En dan, dat enerzijds, en dan de manier waarop die gast ermee is omgegaan, half blind uit die kalkmijnen komen, geen schoenen mogen aandoen, vrijkomen, en dan zeggen mannetjes, wat gebeurt is gebeurd, we gaan kijken naar de toekomst. Maar dat is het omgekeerde van de wereldleiders van vandaag. Die alleen maar bezig zijn met wraak en terug. En oog omhoog, tand om tand. Mocht heel de wereld blind, zei Gandhi, denk ik, ooit. Hoe dat die Nelson had aangepakt heeft met Peace and Reconciliation. Maar dat vind ik een van de raarste verhalen in de geschiedenis. Ja, mega inspirerend. Stak ook in een show, een paar jaar geleden nog. De grote invloed, denk ik.
2: Ja, de laatste jaren heb je hier in Vlaanderen, België, stand-up comedians, ook van andere origines. Hoe belangrijk is dat geworden?
1: Hollanders bedoelde. De Bas en Jan-Jaap, ja, dat is vervelend, hè, dat die zeggen ze in Holland blijven.
2: Nee, ik heb het vooral over ook mensen uit Beringen, de Turkse stand-up comedians.
1: Ah, dingen zijn de...
2: Ja.
1: De Eran, de Merging, ja. Onder andere. Dat is een Brusselaar. Een Ginkse, hij woont in Brussel.
2: Hij is van Beringen afkomstig. Hij is van Beringen afkomstig.
1: Okay. Fischtel, ja.
2: Maar
1: dat is een Limburger, hè.
2: Maar hoe belangrijk vind je dat?
1: Dat de Limburgers ook comedy doen. Ja, maar ik vind dat Limburgers ook mogen op de comedy zien. Waar is daar mis mee?
2: Nee, maar dat we eindelijk die markt... Want bijvoorbeeld, ik ken heel wat Marokkaanse jongens die geweldig goede stand-up comedian brengen, ook omdat zij een hele andere humor hebben
1: dan
2: ons. En ik denk, als zij dat kunnen brengen op het podium, mm-hmm, dat is toch een verrijking.
1: Ja, zeker. Maar voor mij is een Iran vooral een Limburger.
0: Dat is een echte
2: de echte wereldberoemdheid.
1: Met een kebabzaak.
2: Ja.
1: Maar nee, dat is... Dat is een moeilijke vraag. Er zijn ook maten van mij, we zijn gewoon bezig met comedy natuurlijk. En plus, veel van die gasten grieten eigenlijk zijn ontwachten nog misschien. Als je dan toch... Ik vind het altijd lullig om te categoriseren. Dat is zo in de perken dat ook altijd, wanneer zijn er eens vrouwen in de comedy? Intussen is dat gelukkig. Maar ze blijven die vraag stellen, alhoewel dat er intussen al... Ja, de mintjes die ze aan me gehaald berichten en ook. Maar dat altijd zo dat moeten counteren met een voorbeeld. Reduceert dan die comedians ineens tot een vrouw of een gast met Arabisch origine, of whatever, terwijl gewoon een funny comedian. Oh, ja.
2: Ja.
1: Anderzijds is dat ook weer iets wat gemakkelijk is om te zeggen als witte vindt van ik zie geen kleur, dat is ook bullshit. Dat is heel complex. Maar sowieso is dat een verrijking trouwens. Ja, een van de allereerste die ermee begonnen is, was een Engelsman. Hè. Nigel Williams is een van de original old schools. Dus het is al een Engels-Saxische invloed. Mm-hmm. Het is meer een houding dan, dan een origine, denk ik, of zo. Maar ja, dat is heel lullig. Enerzijds wilden mensen niet reduceren tot hun gender of hun kleur of hun afkomst of whatever. Mm. Anderzijds denk ik toch, waar blijven hier die queer comedians? Come on, gast in Amerika, de goede gay comedy en zo. Mm. Dat blijft hier zo wat achter. Ik hoop dat je gewoon tijd nodig, denk ik. Ja. Ik zeg het, de vraag al, zijn vrouwen niet grappig? Is echt zo'n eye roll waar dat journalisten, denk ik, alle chance al niet meer krijgen. Maar ik heb dat 10 jaar moeten
0: aanhoren.
1: Aanhoren is het woord. Want als je begint te tegenargumenteren, dan trapt dat in de val eigenlijk.
0: Dat is ook zo.
1: Of zijn vrouwen niet grappig dan? Oh, hier zitten we weer. Tuurlijk wel, motherfuck. En er zijn, alleen, dat is eigenlijk heel boeiend om het daarover te hebben zelfs. Mm. Want dat gaat over, hey, als je er in een gesprek over gaat en je tijd voor een gesprek, dan kun je teruggaan naar, oké, en hoe zit dat met rollenpatronen en patriarchaat? En er zit een vorm van agressie in om aandacht op te eisen op een podium te staan. Dat is meer typisch aan mannen misschien. En zo. Dat is heel interessant. Tegelijkertijd, maar die stellen niet die vraag om een interessant gesprek te hebben, maar om een of andere seksistische of net woke quote te krijgen. En dat is het jammer. Want het is cool eigenlijk om het erover te hebben. Omdat je dat gaat terug naar de condition humain, puur al op een podium staan. Hè. Dat is meestal In de reeks, wat is het meest beangstigende voor mensen, staat dat boven doodgaan. Hè? In het publiek spreken staat op 1 of zo. Ja. Omdat je eigenlijk als mens buiten de groep zit, wat een debiele move was vroeger. Je moet in de groep blijven vooral, niet opvallen. Dus daar clocheert al iets aan. En dan heb je natuurlijk nog heel allerlei structuren in de maatschappij. Inderdaad. En dat is zeker waar, want ik heb getoerd met ja, de Mintjes onder andere destijds, in cafés, kleine cafeetjes en zo. En dan voelde wel, als er zo een blond vrouwtje, of meisje zelfs, het podium staat en dat café zit vol met gasten waar al wat bier in zit, dat die het een pak ruiger reden dan dat jij het ter juist had. Dus dat vooral zit daar ook nog eens in. En dat is superboeiend om te vertellen. Maar als je dat op tv komt en ze hebben 3 minuten een quote nodig, ja, dan dat gaat dat niet, hè?
2: Nee, dat is waar. Kamergoerka...
1: Dus ik vind het moeilijk om daar...
2: Kamergoerka gaat ook terug op tour, hè? In cafés.
1: Ja.
2: Wist je dat?
1: Ik had het gelezen, denk ik, ja.
2: Ja. Hij vraagt ook niet zo heel veel geld daarvoor. Omdat hij wil blijkbaar...
1: Hij wil alleen spaghetti bolognese of zo.
2: dat weet ik niet, maar hij wil echt in cafés en zo gaan... ook omdat je hebt nu ook die groep van de kroegtijgers. Hè. 12 september is het de Nationale Cafédag. Hè. En daar is iemand, Leuvenaar, die in Antwerpen woont, Moeling, die heeft dan de kroegtijgers opgestart. En ja, het is toch misschien een beetje boven zijn theewater aan het komen, omdat hij al zoveel cafés heeft moeten bezoeken. En ja, hij heeft dan ook heel veel sponsors, waaronder Red Bull. En daar krijgt hij dan natuurlijk wel een beetje kritiek op, voor een gewone café. Uh-huh. En 12 september is het, zover is het cafédag.
1: Kijk, even, bij ons thuis is het elke dag café, dan eigenlijk.
0: Ik moet toch
1: niet wachten op 12 september. Maar,
0: nee.
2: Ja. jouw tournee begint in september, zeg je?
1: Ja, wat terug. Ja. Tweede seizoen.
2: Wat zijn de thema's die je gaat gebruiken? Of hoe zie je dat? Ik bedoel jouw show. Ja. Hè? Want vind jij soms nog dingen uit de dag van het optreden? Die vraag stel ik me soms wel eens.
1: De minuut van het tijdens, hè? Dat zijn de leukste jokes bij elke comedian.
2: Want je moet improviseren natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar wat zijn thema's die voor jou in september belangrijk gaan zijn?
1: Het is het tweede seizoen. Ik heb hem al geschreven intussen, grotendeels. Is dat al een
2: je herneemt het gewoon. Okay.
1: Ja. Dus het blijft evolueren, maar hij ligt er al wel. Dat vertrekt meestal vanuit... irritatie. De dingen die je kwaad maken of bang maken, zijn altijd heel interessant om, vind ik heel interessant om comedy over te schrijven.
2: Ja, want als je mensen bang maakt...
1: Nee. Niet mensen bang maken, maar schrijven over dingen die u bang maken.
2: Maar dan laten mensen terug nadenken.
1: Of je neemt die angst weg met een lach, in het beste geval. Dat is eigenlijk, vind ik, het mooiste wat comedy kan doen. En dat gaat van grote dingen zoals angst voor whatever, oorlog of zo, of terreur, tot angst voor ziekte, dood. En vind, een mooie kankermop vind ik een van de mooiste dingen die er zijn. Wat de Goebbels met taboe heeft gemaakt bijvoorbeeld, hè, dat soort dingen, dat is het mooiste wat humor kan bereiken in mijn boekje.
2: Oké.
1: En dat zijn dingen die je bang maken. Hè, wat hij doet. Mm. En daar, dat is iets waar we gelukkig in Vlaanderen een soort evolutie hebben doorgemaakt. We hebben heel lang alleen maar gedacht dat lachen gelijk staat met uitlachen. Omdat wij heel lang uitlachhumor hebben gehad, een beetje, wat ook humor is, hè, maar het is een genre. Hè. Genre Gaston en Leo, FC de Kampioenen, is heel hard uitlachkolder. Maar er is ook een lachen mee, humor. En we hebben die twee heel lang met elkaar verward, waardoor dat mensen dachten, als je mop maakt over gehandicapten, mm-hmm. dat je gehandicapten aan het uitlachen waard. Dat is niet waar. Je lacht een handicap uit bijvoorbeeld, waardoor dat de mens overblijft. Als je, en je merkt dat met vrienden is dat, als je met goede vrienden dat doet, dan kunnen we elkaar echt te kakken zitten en uitlachen, omdat je weet, ik heb respect voor u. We hebben een tijd lang dat ook omgedraaid van, ik lach met u, want ik heb respect voor u. Als wij, heel veel collega's hebben dat ook, zaal opkomen en er zitten 8 mensen in een rolstoel op de eerste rij bijvoorbeeld, omdat die een uitstap hebben gedaan of zoiets. Heel die zaal heeft die gezien, de mensen weten ook dat zij er zitten in een grote rolstoel. Het eerste wat je denkt toen is dat negeren, hè? Nee, dat bestaat niet. Het is door die mensen, we pakken een eigen stoel mee tegenwoordig, zit dat zo? Of stond de rem goed vast? Al ja, zo betrekt de mensen in een groep.
2: Ja.
1: En dan ineens zijn dat niet 8 mensen in een rolstoel en de rest, maar zijn dat gewoon terug 200 mensen.
2: Ja.
1: Die essentie. En die hebben we lang, die zijn we lang een klein beetje vergeten. Hè? Ik heb het gevoel dat nu eindelijk langzaam om terugkomen is dat we dat beginnen door te maken.
2: Maar hoogstwaarschijnlijk ook dat we terug kunnen beter nadenken. Ik bedoel, als jij iets op podium zegt, hè, iets dat voor veel mensen hoogstwaarschijnlijk een probleem is, hè, mm-hmm. Over een handicap bijvoorbeeld, mensen denken daar hoogstwaarschijnlijk niet genoeg over na.
1: Ik denk dat wel, maar er is gewoon, je hebt een klein deel van mensen die beroepsmatig gekwetst zijn. Dus die nemen uw handen, die slaan zichzelf ermee en zeggen, waarom sla je mij? En dan post ik het op socials. Dus er is een aandachtshonger.
2: Maar je kan het ook, het probleem blootleggen, dankzij jou. Als je snapt wat ik bedoel.
1: Uh-huh.
2: Als jij iets uitlegt. Iets waar,
1: maar een mening, hè, trouwens.
2: Ja, maar dan kan je iets blootleggen van, ja, maar misschien heeft die van Peel heeft gelijk.
1: Of niet, maar hetgeen wat je wel altijd nodig hebt, en dat is niet alleen een comedy in het leven, is luisterbereidheid. De wil om elkaar goed juist te verstaan. En de laatste 10 jaar met socials en extreme versie van woke en zo, is er een heel harde drang naar, we gaan eens zoeken, hoe kan ik mij hier geschoffeerd voelen? Hoe kan ik mij gekwetst voelen? Dan ga ik dat pakken en dan post ik dat en dan krijg ik aandacht. En dat is niet de mensen, dat is een klein onderdeel van de mensen die heel luid zijn, dus wij denken dat er veel zijn. Maar gewoon al er a priori van uitgaan dat een ander het goed bedoelt, dat is de juiste instelling om met elkaar om te gaan in alles. En de meeste mensen zijn zo. Iemand die per ongeluk een verkeerd woord gebruikt of zo, is geen racist.
2: Nee.
1: Maar iemand die per se ontwachten is totdat iemand anders een fout maakt, zodat je kan zeggen, zie eens hoeveel onrecht mij is aangedaan. Ja, dan maak je het leven niet rijker voor jezelf of voor andere mensen. Dus je moet je wil hebben. En ik verstaan dat veel vraagt. Dat is gemakkelijk om te zeggen als witte man, want ik heb daar nooit last mee. Als je kleurde mens continu de vraag krijgt, waar kom jij vandaan? En je zegt, het is Sinderlo. Nee, waar kom je echt vandaan? Mm-hmm. Nee. Dan snap ik dat elke dag opnieuw, dat rot vervelend is. Maar als er dan een oude dametje vraagt, meneer, van waar zit jij in een poging om een gesprek op te starten of een stilte te overbruggen of zoiets, ja, dan zou hem enige mildheid jegens die persoon helpen, denk ik.
2: Ja.
1: We zijn allemaal veel te veel opgefokt.
2: Dat is waar.
1: En op ons paard.
2: Michael, een andere vraag.
1: Ja, dat zijn hier zware vragen voor een zondagmiddag.
2: Heb jij ooit in een zaal gespeeld? Waar dan
1: ja, 50... ik heb ooit in een zaal gespeeld. Ja.
2: Waar de helft van de zaal ziek was, want de griep was in het land en waar er heel veel gehoest werd. Heb je dat wel eens meegemaakt?
1: Ja, gehoest. Waarom?
2: Stoort jou dat? Nee, maar vorig jaar heeft er ooit, ik weet niet wie dat juist was, maar die heeft iemand uit de zaal laten zetten omdat hij constant aan het hoesten was.
1: Echt?
2: Ja.
1: Maar ja, vind ik, gsm's afgaan vind ik vervelender dan hoesten. Ja. En vooral als diezelfde gsm 8 keer achter elkaar afgaat.
2: Dat heb jij helemaal.
1: Dat is een nieuw ding.
2: Ja.
1: Maar dat was ook een joke van een show, dat ze op de iPhone de uitknop hadden weggehaald.
2: Ja.
1: Dat je die niet meer kon afzetten. Huh. En dan zei ik, dat is niet waar, maar je geloofde het. En mensen, oh ja, fuck ja, omdat je het al weg wordt. En nu intussen hebben ze hem al weggehaald, want je kunt hem niet meer uitzetten met je uitknop. Je moet twee knoppen induwen tegelijk en dan slaan. Dus mensen, het is moeilijk geworden om je gsm uit te zetten. Echt complex. En heel veel mensen weten dat niet, hoe dat ze moeten uitzetten. En dus ik merk dat nu echt in de zaal, onder meer en meer, vooral oudere mensen, telefoons af, omdat die niet... Ik zat onlangs zelf in een zaal en er was een oude dame, of een oudere dame, en die vrouw meneer wilde jij mijn telefoon eens op stil zetten, alsjeblieft. Die kon gelijk Philip Geubels. En wilde jij mijn gsm op stil zetten? Natuurlijk, oh, ik zal dat voor u even doen. Maar dat wordt expres complex gemaakt, zodat je hem niet zou afzetten. Hè? Niemand zet hem ook nog af. Hè? Iedereen zet hem op stil, airplane mode, beste geval. Niemand zet een gsm nog uit in een theaterzaal. En je voelt dat vaak, gelijk op een begrafenis, dat er zo'n telefoon afgaat en dat die mens schamt zijn eigen dood, snap ik, en die gaat dat negeren. Maar ja, die telefoon gaat niet weg van zijn eigen. En die mens belt terug, hè. En subiet komt er een voicemail. Dus ik zeg dat van, alsjeblieft, zet je even af. Want de eerste keer is dat funny, tweede keer mopje, derde keer callback. Maar en zonder overdrijven, 8 keer, niet meer plezant.
0: Ah, wel, nu wil ik je zo eens een uitdaging geven. Of een uitdaging zo. Als jij nu pauze hebt tijdens je show. En je kijkt eens heel even backstage naar je zaal. En dan ga je kijken hoeveel mensen praten met elkaar over de show.
1: Ja, ja, ja.
0: En of hoeveel mensen zitten daar echt met die gsm te kijken. Nee, welke berichten heb ik gemist? Of wat op Facebook heb ik gemist van notifications? En dat is inderdaad het type...
1: Of foto's pakken, hè? Tijdens de show.
2: Of het type... Gebeurt dat bij jou ook, foto's pakken? Tuurlijk.
1: Terwijl mijn show gaat over mensen die foto's pakken tijdens een concert. Dat zit daar letterlijk in.
0: Ja, ja. Maar dat is ook de hype op dit moment. Hè? Iedereen moet gewoon van alles een foto gemaakt hebben. Ik betrap...
1: Pictures are didn't happen.
0: Ja, echt waar.
2: Maar kan je dan niet iets regelen van... Als je foto's wil maken na de uitzending...
1: Mijn vorige show ging daar letterlijk over. En het was ook een oproep van mensen, als we nog eens naar een concert gaan, kunnen afspreken. Eén iemand filmt heel het concert en zet het op de WhatsApp en de rest van ons kan nog eens een concert doen. Ja, dat is een goed idee. En dan zie je nog tijdens de show mensen... Foto's pak ik ook snap, ik ben daar niet kwaad over. Zeker niet het einde van de show of zo. Maar echt dat gerinkel, dat fuckt echt mee je ritme.
2: Ja.
1: Keer op keer.
0: Nu, ziet.
1: Ik wou... Oh, dat telt even naar een boek. Ja, man. I will sign that.
0: Dat was dus echt wel de inkopper van nu.
1: Ik kwam net een meneer voor me.
0: Want ik vind het wel, eigenlijk wel grappig. Ik voel me hier net op date met Michael. Want wij horen vandaag heel veel roddel van jou. Hè? Wie is Michael als persoon?
1: Echt roddels, had ik gehoord.
0: Nee, geen roddels. Rollen. Hey, ik leer jou kennen als Michael de nerd. Daar hebben we het over gehad.
1: Yes.
0: De vespist.
1: Intussen wel, mag je dat zeggen, denk ik.
0: Dat mocht je nu officieel zeggen. De komiek, dat is je rol.
1: De mens.
0: De mens.
1: De mens.
0: De filosoof.
1: De liefhebber.
0: Nu, ik vind je ook heel filosofisch.
1: De lover. Nou.
0: Dat ga je niet veroordelen.
1: Filosofisch zijn veel...
2: Welke filosoof is hij dan? Geen Schopenhauer. Geen Schopenhauer.
0: Ga je nu iets filosofisch zeggen, hè?
2: Ja, een beetje Augustinus zit er wel een beetje in, vind ik.
1: Augustinus?
2: Ja, een beetje toch wel.
1: Augustinus.
2: Spinoza. Ja, natuurlijk. Kierkegaard?
1: Chef van Café de Vetgaan.
0: Maar ik vind
1: toch filosofie.
0: Ik vind wat meneer nu opeens mee binnenkomt, dat vind ik ook een heel belangrijk, want daar wou ik het inderdaad over hebben. Je bent ook auteur.
1: Nou. Auteur. Je hebt een boekje gemaakt.
0: Boekje geschreven. En ik moet een beetje in mijn dubbele rol, want ik ben ook een boekhandelaar.
1: Ik ben auteur.
0: Als het zo is, ben ik auteur.
1: Boekhandelaar, mooi zeg.
0: Ja.
1: Een mooi beroep.
0: Ja, ik vind dat een pracht beroep.
1: Winkel, eigen winkel.
0: Eigen winkel.
1: Cool.
0: Ja, wel onder keten, maar ik heb de Sander Boekhandel.
1: Ja.
0: Niet hier in de Sander nog helaas, maar ik heb die van Sint-Truiden en die van Genk.
1: Sint-Truiden.
0: Ja. Maar ik vond het wel leuk... Want dan komt mijn rol zo terug van, ik zie dat meneer met zijn boek komen. Ik vind dat altijd zo chic dat hem dan een auteur komt.
1: Ja?
0: Maar je hebt inderdaad een boek geschreven via Pellekmans, vrijdag toen nog.
1: Ja, vrijdag.
0: Want Pellekmans heeft het overgenomen,
1: ja.
0: Uitgeverij vrijdag.
2: Sinds dat boek uitgekomen is.
0: Ik denk het ook.
2: Michael is vrijdag gezegd, ik stop ermee.
0: Ik stop ermee, we gaan aan Pellekmans
2: overgeven. We geven de Pellekmans.
0: Inderdaad. Maar, waarom het boek?
1: Ook een motorrijder trouwens, de Pellekmans.
2: Ja?
1: Tom
0: Pellekmans. Dat wist ik zelf niet.
1: Yes.
0: Het boek.
1: Het boek.
0: Waarvoor heb je dat geschreven?
1: Waarom?
0: Want je hebt het...
1: Omdat Rudy het vroeg eigenlijk. Je zegt het aan om te vragen.
0: Want je hebt met een ghostwriter gewerkt, denk
1: ik. Nee.
0: Je hebt het zelf geschreven.
1: Nee, sorry. Ja, niks
0: tegen
1: mensen die met ghostwriters werken.
0: Ja?
1: Nee, dat kan ik niet. Nee. Van mijn tekst blijft af. Dat kan ik niet aan.
0: Oké.
1: Woorden zijn heilig voor mij.
0: Oké, heel goed.
1: Allee, taal is heilig.
0: Taal is heilig.
1: Ik klap mijn accent, maar ik vind taal...
0: Taal is heilig.
1: Zeer belangrijk.
0: Ja.
1: Goed, maar dus, wat? Ik was even...
0: Je boek?
1: Helemaal van de kaart omdat je ghostwriter bent.
0: Ja, waarom?
1: Ik denk omdat in comedy stand-up comedy, is dat echt een heel gevoelig punt?
0: Ja.
1: Dat je materiaal, dat je dat zelf schrijft en ja, dat je dat niet steelt of laat schrijven of zoiets. Denk, ja, ik ben daar heel erg gevoelig aan. Ik vind, nogmaals, mensen die dat wel doen, moeten dat zelf weten. Hè? Ik vind elke comedian moet doen wat hij of zij doet.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind dat heel belangrijk.
0: Je vindt dat belangrijk.
1: Ja, ik heb ook bijvoorbeeld af en toe in mijn show, in die conferences, die drie moppen van andere comedians zitten die ik ook citeer dan. Omdat bijvoorbeeld, soms was er een mop te mooi om hem niet te doen.
0: Mm-hmm.
1: En dan een mop van Bas Birker bijvoorbeeld. En dan bel je dan Bas, die joke, mag je die citeren hier? Want ik vind die echt te leuk. En oh ja, tuurlijk. En dan zie ik in de show letterlijk van...
0: Okay.
1: En Bas Birker had over dit event de geniale mop. Insert mop, luide lach. Voilà. Ja. Win-win.
0: Maar je citeert wel echt van, dat is van die...
1: Ik vind bronvermelding, ik weet niet waarom, maar ik vind dat zeer belangrijk. Ja, dat is echt wel stand-up comedy. Je staat echt jezelf, je eigen mening te verkondigen. Ook. Dat is ook waar dat stand-up het woord vandaan komt. Hè. Komt van being a stand-up guy of stand-up woman. Was eigenlijk de maffia-tijd van New York. Was een bokser die er niet ging liggen omdat hij omgekocht was.
0: Mm-hmm.
1: He stood up.
0: Mm-hmm.
1: Dus being a stand-up guy of woman komt van opkomen voor wat je echt denkt. En er ook achter blijven staan. Dus ik vind dat heel belangrijk.
0: Dus wij kunnen er nu van, dus we weten nu dat elk woord dat in het boek staat helemaal door Michael geschreven is.
1: Ja, en gecorrigeerd door de uitgeverij af en toe. Maar ik ben niet helemaal meegegaan, want ze wouden een zakje vervangen door een tasje.
0: Nee.
1: Voor de Nederlandse markt hebben we niet gedaan.
0: Nee.
1: Corbiar heb ik ook gehouden. Google it al anders. Dat is te mooi dat woord. Lijkwagen. Niks. Corbiar.
0: Corbiar.
1: En er waren er nog twee, denk ik, die te verhollandst gingen worden, maar waar ik een streep in het zand heb getrokken.
0: Heel goed.
2: Heeft Sophie jou begeleid? Bij vrijdag, hè? Sophie.
1: Ja. Oké, alright. Kleine wereld weer. Maar ik zou hem niet willen stofzuigen.
0: Wat zou je niet willen?
1: Het is een kleine wereld, maar ik zou hem niet willen stof
0: zeggen. Dat is waar.
1: Ja. Mannekepis.
0: Mannekepis.
1: Geciteerd.
0: Toch heel belangrijk om dat citaat nog eens even te benoemen.
1: Uh-huh.
0: Ja? Maar het is... ik vind het wel heel erg fijn dat we weten dat echt wel jouw identiteit is die erin staat. Omdat dat echt wel van belang is, deze tijd. En dat mensen ook weten waar je bent geweest.
1: Belangrijk, weet ik niet of het juiste woord is. Maar,
0: wow.
1: Maar ik vond het leuk om te schrijven. Ja. Ik had een dagboekje bijgehouden toen. Nooit met de intentie om er een boek van te maken.
0: Ja.
1: En dan vroeg ik Rudy van Uitgeverij Vrijdag. Schrijf dat eens op. En dat heb ik opgeschreven. En dat is het boek geworden.
0: Want hoe lang is het nu geleden? Want de datum weet ik niet meer precies. Wanneer het is uitgekomen?
1: Ik suk ook echt in cijfers.
0: Ja,
1: daarom heb ik ook zo lang over mijn opleiding gedaan. Lang geleden, 2009 denk ik of zo?
2: 2009?
1: Jezus.
2: Ben je al zo oud?
1: Nee, ja, ik voel het wel.
0: Nee.
1: Maar,
0: maar ik vind het wel heel leuk dat mensen er wel nog altijd blijven naar
1: kijken. Het is even tijdloos als de Vespa zelf.
0: Ja.
1: Nu besef ik dat pas eigenlijk ook geschreven op dat scharnierpunt. Voordat je altijd een gsm bij had, een smartphone met maps en zo.
0: Mm-hmm.
1: Dat wist het toen niet. Ik had een gsm, maar ik zette die maar om de 4 dagen eens even aan voor berichten te krijgen. Zo'n oude klap gsm ook nog wel. En voor de rest wordt dat gewoon alleen. Hè. Je had geen contact met... Om de weken zoiets een e-mail ergens, dat er wifi was, dat had ik wel, maar voor de rest niks.
0: Mooi.
1: Toen besefte niemand luxe dat was.
2: Ken je hem?
1: We hebben elkaar al eens gezien ergens, denk ik. Ja.
2: Ja. Misschien moeten we hem eens vragen wat hij van jouw boek vindt.
0: Dat is wel direct on the spot zetten natuurlijk. Hè?
2: Je mag even...
1: Ik weet niet of jij de goesting in hebt. Hallo.
3: Aangenaam.
2: Je hebt het boek gelezen.
3: Ja.
0: Want het ziet er heel doorlezen uit.
2: Wat is het belangrijkste dat je opgestoken hebt uit het boek?
3: Het belangrijkste?
1: Moeilijke vragen hier.
2: Je mag in de micro praten.
3: Ik vind dat het een verslavend boek is.
2: Oké, goed.
1: We gaan niet zeggen dat ik u er juist betaald heb voor hier uit te komen.
3: Nee, maar het is verslavend.
2: We gaan
3: eigen micro geven. Ja, het is gewoon verslavend voor te lezen. Van begin tot einde, je begint erin te lezen en je wilt altijd maar verder en verder en verder.
1: Precies.
3: Het avontuur op zijn eigen. En het inspireert ook om zelf een trip te doen, want ik krijg ook met een motto.
1: Ja.
3: En ik denk dat ik het eerder met een motto ga doen, omdat het dan toch een klein beetje bedrijfsveiliger is.
1: Uh-huh. Zeker.
3: Ja.
1: Wanneer vertrekt
3: dat? Dat zit voor binnen dit of binnen 5 jaar sowieso.
1: Oké, dus voor 2030 eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk.
1: Cool, alright. Nice, zie, dat is wel leuk.
2: Ja,
1: ik vind het wel cool. Moet wel een kortje sturen, hè, het Dakar.
3: Ja, tuurlijk.
2: En wie ben jij?
3: Ik ben Renzo.
2: Renzo?
3: Van de Vespa-club van Diest.
2: Van Diest. Ah, Diest heeft ook een Vespa-club.
3: Ja, ja, ja. Al 15, 16 jaar op het moment.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
1: Cool.
2: Jij kent de Citadel van Diest dan ook heel goed, hè?
3: Ja.
2: Daar moet Michael ook eens gaan optreden, hè? Op dat open plein. Hè?
3: Ik, dat is nu een evenementenbureau dat dat heeft, denk ik, ja. Nu op het moment. Dus we hebben 2 jaar geleden vertrok onze rit op de Citadel. En, maar wegens te duur voor ons als, ah, okay. Als vereniging kunnen we dat niet meer.
1: Ah, ja,
2: mijn volgende vraag was eigenlijk, maar dat zal dus niet lukken, of dat je dat niet kan regelen met de Vespa Club van Diest. Misschien moet je de mannen van Vespa Club de Senro er ook bij vragen, omdat eventueel dat evenement toch waar ik nu over praat, die plein vol met allemaal Vespa-rijders, luisterend naar Michael van Peel, eindelijk heeft hij zijn droom.
1: Ik heb al genoeg geloof hier, denk ik. Ja, een PowerPoint geven.
3: Het is wel de moeite. Ja.
2: Ben jij voorzitter?
3: Nee, ik ben gewoon lid.
2: Ik ben gewoon lid, oké.
1: Okay. Beste manier.
3: De voorzitter is er gisteren geweest.
2: Ja. Okay.
3: Het is het nu in La Louvière.
2: Ja,
0: oké.
2: Okay. Oké, okay, mooi. Dus maar in ieder geval heel leuk dat jij hier wou komen praten. Ja, in onze rechtstreekse uitzending van BNL Radio Culture Code. Fantastisch.
3: Ik had gelezen dat hij ging aanwezig zijn. Kijk. Ik had zoiets, die boek die moet ik nu meenemen.
1: Zal
3: want
1: wel zijn.
3: Ik wil hem echt wel gesigneerd hebben erop.
1: Ik vind het heel leuk ten eerste dat het boek het is ook een beetje verfomfaaid.
0: Ja, dus het is echt doorgelezen.
1: Het is gelezen, het is gebruikt. Het is al eens gebruikt dit. Ja. Dus nee, dat vind ik heel mooi. Dat is de mooiste plek van hem. Ik vind als boekhandelaar ook waarschijnlijk. Ja. Een gebruikt boek.
3: Dat boek moet gelezen.
1: Ik heb, dat is heel hard waar. Ja.
3: En als het zoiets is, dan lees ik het.
1: En beschreven nog. Ja. Nee.
0: Top.
1: Goed, wel. Gewoon zien, hè. We gaan een bik hebben ergens?
2: Ik ga je straks een bik geven.
3: Ik heb een paar, maar ik weet niet dat hij schrijft.
2: Ah, we gaan dat recht zeggen. Misschien een beetje muziek.
0: Kunnen we misschien muziek draaien, ja.
2: Kies maar iets, Wolfgang.
1: Kies maar iets, Wolfgang. Ja.

0: Ja, terwijl Michael van Peel hier nog druk in de weer is. Dag Michael. Ja, zeg jij het?
1: Ja, dat Michael op dit moment heel erg enthousiast aan het praten is.
0: Ja.
1: Maar we zien het. We gaan nog heel eventjes, heel eventjes verder. Dat is toch het leuke aan zo'n Vespa-weekend, hè? Dat zijn liefhebbers onder elkaar hier, hè?
2: Ja, sorry, we waren aan het lullen al.
1: Ja.
2: Hallo, luisteraars. Zei hij met zijn doorleefde stem.
0: Ja, dat is waar. Ben je al wat wakkerder als dat straks?
2: Ik ben gisteren nog iets gaan drinken met vrienden vandaar.
1: Ah.
0: Ja, maar je was ook op vakantie geweest.
2: Ja, dus ik ben terug thuis, mijn thuiskomst even gevierd.
0: Ja.
1: Dus dat is op vakantie en een kleine bagadder en dan nog iets gaan drinken. Dat is eigenlijk geen succesformule.
2: Ik ben getrouwd met een heilige maagd niet uit mijn dame, ja.
1: Ja, die al jouw minnaresten moet accepteren in huis, die drie vrouwen, ja.
2: Kijk, dat ben dus ik begin hier te voelen dat de rekening wordt gepresenteerd, maar het is volledig gelijk. Het is volledig gelijk. Ik kan hier niet onderuit.
0: Ja, stel dat Ruben van Gucht een Vespa had en van al zijn vrouwen namen nodig had, hoeveel zou hij er nodig hebben?
2: Is dat onthouding? Ze staan hier allemaal uitgestald op het plein, denk ik.
1: Ja, echt, hè?
0: Nee, maar Michael, ja. we zijn met name...
2: 500 deelnemers, dames en heren. We zijn aan de Ruben van Gucht rally. Maar goed.
0: Oké, okay. We zijn met name aan het einde gekomen van de uitzending, hè?
2: Ja, oké, okay, ja, goed.
0: Heb je iets bijgeleerd?
2: Ja. Maar ik ben het al vergeten wat het was. Maar ik heb zeker iets bijgeleerd. Wel.
0: Ja. Ja. Dat Silke een boekhandelaar was.
2: Ook dat.
1: Hey, ook dat.
2: Even pluggen die handel. Hey. Standaard boekhandel van Sint-Ruidemann.
0: Ja.
2: En...
0: Komt er nog een nieuw boek bij jou?
1: Oh ja.
2: Ik weet het niet. Er gisteren, er is een idee aan het gisten vannacht in mijn hoofd, maar er ligt veel te gisten daar.
0: Hoe lang duurt dat dat je een boek geschreven hebt?
2: Lang. Ik krijg echt heel veel tijd in. Ik steek er heel veel moeite in. Veel te veel. Ja.
0: Ja, het is niet zoals dat je Herman Brusselmans bent, die er 5 kan schrijven op
2: die
0: een jaar.
2: Die uitscheidt. Nee, ik schrijf heel vermoeid. Ja. En vermoeiend. Ja, columns ook. Ik steek daar veel te veel tijd in. Maar dan... Ja, jij snapt mij, hè, Silke? Ik bedoel dat.
1: Ik denk dat je ook heel erg precies bent in wat je wilt schrijven.
2: Perfectionistisch, ja. Maar dat is... Perfect is the enemy of good. Dus dat is geen talent, dat is een gebrek, maar bon.
0: Ja.
2: Maakt niet uit. Ik zal een bierkaartje schrijven nog eens. Bestaat daar nog bierkaartjes? Wat, hè?
1: Ja.
2: Jawel.
1: Ja.
2: Toch. Stond er QR-codes op. Ik weet het niet. Goed.
0: Goed. Volgende maand begint jouw tournee.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ik ga zeker komen kijken.
2: Oké. Okay. Welkom. Blijkbaar niet in het lo. Ik dacht dat ik hier stond, maar blijkbaar moeten ze mij niet meer hebben hier. Jammer.
1: Hij speelt in Genk.
0: In Genk?
2: In Genk wel.
1: Daar kunnen we
0: naartoe. Simijn.
2: Simijn. Waar komt er hier binnen gereden?
0: Jouw dokter
2: een elektrische, had een elektrische Vespa.
0: Ja, dat heb jij toch ook, hè?
2: Het is duwen gewoon. Van mij is in staal. Dus hij moet gewoon met haar voeten oldschool duwen.
0: Ja, ja. Oké, okay. Mooi. Michael, om af te sluiten. Mm. Wat ga je nu vanmiddag nog doen?
2: Ik ga het goed maken bij mijn vrouw, want ik heb hier net beseft hoe zwaar ik in het krijt sta.
0: Echt?
2: Ja.
1: Ja, met al zijn minnaresten.
2: En met mijn neus in de feiten geduwd.
1: En met Gusta en de living.
2: Tussen de feiten.
1: Ja.
2: Goed. Ja, dat ga ik doen.
0: Ga je nog even dat interview doen met die mevrouw daar?
2: Ik ga niet al uw werk overpakken, Wim. Doe zelf ook eens iets.
0: Maar...
2: ik ken beugelijk, zeg.
0: Maar ik weet niet hoe je een t-shirt moet verkopen van Vespa. Dus ik ken die geschiedenis niet. Jij wel.
2: Nee, manipulatief hier. Zit jij hier ook zo aan tafel beland? Die kwam gewoon een boek kopen bij u waarschijnlijk.
1: Ja.
2: Uiteindelijk zit hij hier.
1: Nee, op interview. Nog erger.
2: Nog erger. Ja. Vreselijk.
1: En zo ben ik hier beland.
0: Dat is misschien ook wel interessant voor u.
2: Zie je, dat klinkt... Het is een verkoperstruc, dit. Het is misschien interessant voor jou.
0: Ja, om opnieuw een show te doen op de radio.
2: Ik heb juist 2 getuigen van Joven naar huis gestuurd. Hopsa. Ik kwam hier even goeiendag zeggen en ik vertrek bij de 3 interviews en een radioprogramma.
0: Ja, maar je wordt wel ereburger.
1: Ja, ik zag net waar er voorbij komen. Ik ga er nog vragen zelfs.
0: Ja, dat gaan we zeker vragen.
1: Gaan we doen.
0: Dat samen op.
2: Dat is goed, laat maar weten.
0: Ja.
2: Stuur een fax.
0: Dat is goed. Ik heb al zoveel interviews gedaan, Michael.
2: Kijk.
0: Maar dit ga ik nooit meer vergeten.
1: Dit gaan we niet vergeten.
0: Dit, nee.
2: Lichtjes erotische ondertoon.
0: Eerlijk gezegd, ik wist niet dat jij zo eerlijk was.
2: Eerlijk? Ik ben hier gewoon boeken aan het verplaatsen. €20, dames en heren. Komt hem al.
0: Dat is waar.
2: Mijn koffer staat open.
0: Die radioshow van jou, hoe zou die noemen?
2: Dolle fratsen met Michael van Peel. Elke dag tussen 4 en 5, 's ochtends.
0: 'S Ochtends.
2: Einde van de nacht. Nee, ook daar. Ook daar een reeks bierkaartjes.
0: Maar je zou het wel opnemen dan?
2: Welk?
0: Je zou het wel opnemen, je gaat niet rechtstreeks gaan, hè?
2: Of nog, hè? S'nachts. Ja? Ik ben een nachtuil, dus ik hou het wel vol tot 5 uur 's ochtends.
0: Ja? Ja. Spreken we het zo af?
2: Is goed.
1: Voilà, bij deze. Het is geregeld.
2: Dat is weer van die leugens, hè. We komen zeker kijken. En dan niet komen kijken. Dat bullshit. Bullshit. Media.
0: Zoals op het
2: classic,
0: eiland.
2: Echt waar.
0: Zoals op het eiland, hè.
2: Ja.
0: Spreek het zo af.
2: Spreek het zo af. Leugens. Leugens, dames en heren. Geloof ze niet.
0: Nee. Goed. Gaan we eruit met muziek.
2: Rebel Kids.
1: Maar echt, hè.
2: Er cruist hier een elektrische Vespa voorbij, dames en heren.
1: Ja.
2: Met een baldadige 8-jarige.
0: We gaan met muziek eruit, hè.
2: Go, baby, go.
0: Go. Ik ben benieuwd wat Wolfgang gaat opzetten.
2: Oei, Wolfgang was ook benieuwd. Ah, mooi. Modena City Ramblers, La Strada. Hele mooie tekst.

0: Goedemiddag, we zitten hier op het Vespa Weekend in de Senderlo Ham bij de Vespa Club van Tongeren. Welkom, Luc.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, fijn dat je even tijd kon maken, want het is heel druk voor jou ook vandaag, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Nu, Luc, wat kom je hier eigenlijk speciaal doen?
1: Normaal kom ik ook met de Vespa rijden, maar dit jaar heb ik het niet gedaan. En waarom niet? Omdat ik patch en pins verkoop voor het goede doel.
0: Ja, inderdaad. Je staat hier met patch voor de warmste week een pakje van je hart.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat houdt het precies in?
1: Dat zijn initiatieven van twee conculega's van Radio Studio Brussel en Radio Joe. En die doen op het einde van het jaar altijd een actie voor het goede doel. Pakje van je hart is vooral naar kinderen gericht. En vandaar ook dat we de twee initiatieven genomen hebben. De warmste week gaat eigenlijk meer naar volwassenen toe. Omdat iedereen ook wel op gelijk ander moment een keer hulp kan nodig hebben. Vandaar dat we als Vespa vrienden eigenlijk ook wel een keer onze steun willen tonen.
0: Want het is een eigen initiatief, dus niet dat voor een organisatie dat je het doet, hè?
1: Nee, dat is een eigen initiatief. Dat groeit eigenlijk al 2 jaar, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: We rijden al met zoveel met de Vespa. En ik heb het daarnet ook nog gezegd tegen Michael, van er gebeurt eigenlijk heel weinig, of de bekendmaking gebeurt eigenlijk te weinig, dat we goede doelen ook steunen.
0: Ja.
1: Vandaar dat ik het initiatief dan ook opgezet heb, met een kameraad even overlegd, omdat hij ook een ander initiatief heeft. Ja. Met Vespa-duvels, en dat is ook voor een goed doel. Maar ik zeg, ik heb overleg gepleegd en dan is het idee gekomen en verder uitgewerkt. Tot waar ik nu sta.
0: Tot waar je nu staat, en nu sta je hier op het Vespa-weekend.
1: Ja.
0: En je hebt hier een eigen standje ook, in het midden van het plein.
1: Dat klopt. Ik heb aan de tafel een standje waar ze de pins en de patchen kunnen kopen. Ze kunnen mij herkennen aan mijn ruitenbroek, aan mijn groene bril.
0: Ja.
1: Dus er zijn er al een deel die mij zo kennen in de Vespa-wereld. Dus dat is nog extra leuk meegenomen natuurlijk. Ja.
0: En hoeveel kosten ze de patches en de pinnen?
1: De patch en de pinnen kosten elk 10 euro. Waarom 10 euro? Vanaf 10 euro kunnen we eigenlijk al iemand helpen. Pakje van je hart begint vanaf 10 euro. Dan 20, 30, 40. Naar vanaf de leeftijd dat je wilt steunen. En wij hebben zoiets van, of ik had zoiets van, per patch en per pin dat ik eigenlijk al kan verkopen, kan ik eigenlijk al iemand helpen.
0: Een heel mooi initiatief wat je hebt gedaan, want inderdaad, er wordt te weinig naar gekeken. En je zit hier nu ook tussen de Vespa-liefhebbers, want jij hebt zelf ook een Vespa.
1: Ja, ik heb zelf ook een Vespa.
0: En 1.
1: Mijn hart bloedt een beetje.

0: dat niet kan meer rijden. Maar je moet de keuze maken, ofwel rijden met een Vespa en verkoopt hij niks voor het goede doel, ofwel gaat hij verkopen voor het goede doel en moet je even op je tanden bijten voor... Volgende week komt de Ronde van België eraan en daar rij ik wel mee.
1: Ah, voilà. Dus dit is een warme oproep naar iedereen. Luc zijn hartbloed dat hij vandaag niet kan meerijden, maar laten we het een beetje stillen door hem vandaag te steunen. Inclusief voor de warmste week en voor het pakje van je hart. Want hoe laat zit je hier nog?
0: Ik ben hier nog tot, ik denk, 3:30 of zo.
1: Ah, voilà. Dus mensen, ik zou zeker naar het midden van het plein gaan. Daar zal Luc zelfs nog opnieuw zitten. Michael van Peel heeft er net ook een gekocht, dus hij steunt mee het goede doel.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus er is geen grens meer om voor mensen met aan te kopen.
0: Inderdaad. En ik wil iedereen al bedanken die een patch of een pin gekocht heeft voor het steunen van het goede doel.
1: Jij heel erg bedankt om het te organiseren. En ik zou zeggen, ik hoop op een heel erg goede verkoop voor jou nog vandaag.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel voor de korte uitleg. Dank je.
0: Merci.
1: Dank je.

0: on the road again hier bij mij. Vital Barbarotta of Zio of, ja, moet ik zeggen, TC Arno. Vorige week zat hij nog op een podium met 5000 man, dacht ik. Hè?
1: Dat was heel veel volk, Wim. We waren eigenlijk de enigste groep die mochten openen. Want zoveel volk stond. Ja, onvoorstelbaar.
0: En het optreden was goed?
1: Ja. Het optreden was super.
0: Je hebt met een nieuwe drummer gespeeld?
1: Ja, dat is de vervanger van Paul Lemmens. Paul zit momenteel... heeft een buikvliesontsteking gekregen en van alles en nog wat erbij. En dan heb ik Robson gevraagd, Robson Mangelschots. Dat is de drummer van Zio. En die heeft eigenlijk geklaard op 2 repetities. 16 nummers. En dan zijn er nog 4 nummers bijgekomen. Voor het optreden van dus de week op donderdags. En ja, ook zonder repetitie gewoon, ja. Klak erop, hè.
0: Ja, maar Zio, als ik jou dan bekijk... Je hebt dus donderdag ook een optreden gehad.
1: Ja.
0: Volgende week zaterdag zit je terug met TC Arno. Mm. Wordt dat dan geen probleem? Want hoogstwaarschijnlijk gaan ze jou met TC Arno nog veel meer en meer boeken.
1: Ja, dan...
0: Want dat draait ook geweldig, hè?
1: Dat draait heel goed. En ja, ik zou het eigenlijk... maar momenteel... TC Arno staat eigenlijk al plus minus op de kaart, ik zal het zo zeggen. We zien hoe ze hebben stilletjes een... een beetje bergop aan het gaan. We worden in Engeland redelijk wat gedraaid. Frankrijk is stilletjes begonnen. Duitsland begint nu ook. Dat is eigenlijk de markt die we nodig hebben. En, vooral de Duitse markt, vooral voor onze muziek. Hè. En ik heb nu de juiste muzikanten rond mij, de goede muzikanten rond mij. Ja. Dus het gaat knallen. En vorige week is Pim de Wolle zelf een repetitie komen meedoen.
0: Komen meedoen
1: voor het geluid.
0: Komt die dan mixen? Of
1: wat? Ja. Dat was ook onze vaste mixer. En die heeft hier en daar wel wat tips gegeven. En dat was onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Ja.
0: Nu, 12 september zit jij bij Radio 2 op... Ja. Hoe noemt dat programma van Ruben?
1: De Week Watchers.
0: De Week Watchers.
1: Ja.
0: Dat is niet min, hè, want ik denk dat er nog nooit geen band geweest is die nog geen optredens hebben gehad. Maar Zio gaat dat wel...
1: Ik ga een nummertje mogen gaan brengen.
0: Je gaat daar ook andere muzikanten krijgen?
1: Ja, klopt.
0: David Pietvoort, denk ik, is er onder. Ook die pianist, ik ken zijn naam niet, maar ja, ook. Die gaan jouw muziek ook spelen.
1: Ja.
0: Hoe interessant is dat voor jou?
1: Dat is voor mij heel interessant, want dat is ook weer een stapje hoger. In de... Ja, dat zijn ook topmuzikanten. Hè? En als je die kans krijgt, dan die grijpt je gewoon met beide handen. Hè? Dus ja. Ik ben ook gevraagd geweest vorig jaar, zat ik in de manuscript. Toen moest Serge Vijs ook een optreden doen met Arno Matieke was dat. Als ik eventueel opnieuw wou, toen heb ik dat eigenlijk afgeketst. Omdat ik, maar als ze nu zouden vragen, ik zou ja zeggen.
0: Want volgend jaar is zover, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ook in de Oostende, denk ik?
1: Ja, de verjaardag van Arno, ja.
0: Dus die wordt dan 75, zou dan 75 worden.
1: Ja.
0: Gaan jullie dan iets doen met TC Arno daarvoor?
1: Wij treden wel in Koekelaren op 23 april. In CC Koekelaren. Volgens de organisatie ook redelijk wat mensen komen die met Arno en TC Matic in het verleden naar aanraking zijn geweest. Dus.
0: Ja, oké. Okay. De muziek van Zio. Vertel daar eens wat meer over. Want jij hebt al eigenlijk... Ja, hoeveel nummers heb je ondertussen al?
1: Momenteel zitten er op de playlist staan er 15 op. Die we nu aan het afwerken zijn. In totaal heb ik er een klein 40 stukken. Dat is niet dat die volledig af zijn.
0: 40 nummers?
1: Ja, dat is niet dat die volledig af zijn. Dat zijn ik maak stukken en dan zet ik het even opzij. En dan pak ik het anders even, en dan... Als ik daarnaast zeg, nu ga ik eraan beginnen, dan begin ik.
0: Oké, okay, mooi. Silke, heb jij een vraag? Want jij bent erbij komen zitten.
2: Ja, ik ben even moeten bijkomen zitten, want ik heb even een kort... Wim vroeg mij, zet mij wat nummers klaar van Zio. Ik heb 3 nummers die ik wel altijd heel erg van belang vond voor jullie, want ik heb jullie ook nog pas leren kennen.
1: Mm-hmm.
2: Ik ken jou van TC Arno.
1: Ja.
2: En nu kom je opeens met Zio. Ik vind het geweldig wat je brengt. Je hebt ook bij mij in de winkel in Sint-Truiden, heb jij ook even een... kort performance mogen doen, waarvan ik nog altijd reacties heb gekregen dat mensen ontroerd waren van je Franse chansons. Dus dat blijft nog gewoon iets wat heel erg knallend is.
1: Ja.
2: We gaan zelfs ook naar een liedje luisteren wat voor ons een heel grote betekenis heeft, Love Like Fire. Die gaan wij ook als eerste zetten, daarmee hebben we jou leren kennen.
1: Ja.
2: Je bent ook heel erg gegroeid in jouw muziek, vind ik, van Zio. Wat zijn nog jouw toekomstplannen? Blijf je in de dark wave? Of wat ga je meer naar Franse muziek?
1: Nee, volgend jaar ben ik uitgenodigd op Dunface van Eddie Maas. Die laat ik altijd in heel veel groepen komen. En dan ga ik wel een setje van een half uur, drie kwartiers, dus Franse nummers brengen. Zowel piano, accordeon. En dat gaat ook met de muzikanten van Zio zijn trouwens. Dus,
0: en het volgende jaar pas?
1: Ja. Dat zal maar een eenmalige ding zijn. Natuurlijk, als je ons moest vragen van hier dan CC met wat Franse dingen, dan wil ik dat wel doen. Maar de bedoeling is echt om die dark wave, die new wave, om dat echt terug op de kaart. Terug op de kaart is misschien een verkeerd woord, maar je stijl is er nog altijd. Je stijl is niet weg. Maar je zit een beetje op de achtergrond nu, denk ik.
2: Denk het ook.
1: Ja.
2: Ik was Pukkelpop is op dit moment bezig. Twee medewerkers van mij zijn daar nu aanwezig. En die hadden gisteren een post gemaakt. We zijn aan het wachten op New Wave. Ik dacht, komt er New Wave op Pukkelpop? Maar dat bleek dan een band te zijn. En dan vind ik dat jammer, inderdaad. Ja. Dat is een genre dat zo mooi is. Maar ik ben wel heel erg blij dat jij het er op de kaart wil brengen.
1: Ik heb naar de organisatie Busker, noemen die. Die zitten ook zo wel wat mee. Pikken tussen die regelen van de groepen of wat.
2: Ja.
1: Live Nation zal waarschijnlijk een korte kort tussen zitten, denk ik. Wel, ik hoop van niet. En dan ja, toch een mail gestuurd, geprobeerd om toch de Belgische groepen toch wat meer kansen te krijgen.
2: Daarom,
1: op Pukkelpop zijn er al wat Belgische groepen, maar
2: ja.
1: Ik denk de aanstormende genre, dat eigenlijk meer een kans moet krijgen.
2: Ja, en daar staan wij heel erg graag achter om die New Wave terug een beetje populair te maken. Hè?
0: Ja, want ja, je noemt je ook Dark Wave, New Wave. Maar eigenlijk, in de 80's waren er heel wat banden, Killingjoke bijvoorbeeld, die hadden wereldhits. Hè? De Sister Mars, die met Temple of Love,
1: ja.
0: dat waren wereldhits natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Je wil wel popmuziek brengen, denk ik dan.
1: Popmuziek?
0: Ja, ik bedoel popmuziek. Ja, nee, dat iets in de... top 30 kan.
1: Dat is eigenlijk de bedoeling, ja. Dat is eigenlijk de bedoeling. In Love Like Fire, goed, bij mij zeker. Zo zeker toch airplay moeten krijgen op In The Shadow, net hetzelfde.
0: Mm-hmm.
1: Dat is het laatste dat ik niet aan het maken ben. No Way Back, dat is iets heviger.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk iets heviger. Dan probeer ik ook een beetje. Ik probeer langs alle kanten wat in de markt binnen te geraken. Hè.
0: Maar ik hoor heel veel bij jou, ik heb het al een paar keer geschreven, Red Lorry. Ik hoor er heel veel van. Mm-hmm. Maar dat kan natuurlijk ook wel, dat zij ook geïnspireerd waren door de Sisters of Mercy, dat je dat dan ook wel hoort. De plaats waar je mij doorgestuurd had, vond ik een beetje Rammstein. Wat denk je daar zelf van?
1: Nee, ik vond het niet echt Rammstein.
0: Nee, maar ik bedoel niet de zang of zo, maar zo sommige geluiden.
1: Ja. Ja. Het begint hier is sowieso en dan het dark, het gitaarwerk misschien, ja, want dat is niet echt.
0: Want hoe ver wil je met Zio gaan?
1: Ver. Ja.
0: Want je bent heel ambitieus, hè?
1: Ik ben heel ambitieus. En
0: je hebt nu ook de muzikanten gevonden, zeg je?
1: Ja, klopt.
0: En ja, we hebben ze ook al gezien. En het zijn ook echte muzikanten, wat bedoel ik daarmee? Die echt voor Zio gaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Die ook naar de zanger luisteren. Je hebt als leider van de band Zio heel wat inspraak, maar je laat ook heel veel toe. Maar deze muzikanten, ja, die zijn bijna zo even gek als jou. Wat bedoel ik daarmee? Want jij wil er ook echt voor gaan. En zij ook, hè?
1: Ja,
0: zij geloven er heel sterk in.
1: Ze geloven daar heel sterk in. Ik zal een voorbeeld geven, de bassist. Die is nu aan het luisteren trouwens, die is een zwembad aan het kruisen. Meneer Steven Reekmans.
2: Dus, kleine shout-out.
1: Ja, die is, dat is ook een heel gemotiveerde, de drummer, Robson Mangelschots, ook heel gemotiveerd. Chris, die eigenlijk is de enige muzikant die mee overgenomen is die meegekomen is van Tissi Arno. Ook heel gemotiveerd. En dan heb je Dirk Batist, een heel gemotiveerde gast. Die zoekt ook naar alle mogelijke geluiden, die zoekt ook naar alle mogelijke... Ja, het geheel is nu... Dat was het. Ik voelde na de eerste repetitie met Robson en met Steven. Dat was het voor mij. Ja, ik heb direct gezegd, ik zeg, dat zijn ze.
0: Mag ik dan ook zeggen, want je hebt ook... Want Robson is iemand verjonging. Hè?
1: Ja, ja.
0: En dat zijn de dingen die je ook nodig hebt, denk ik, voor Zio.
1: Ja, dat klopt.
0: Want je wil de New Wave brengen een stuk in de 80's, maar vandaag de dag... Je wil, en dat, je klinkt ook niet zoals in de 80's. Jawel, je hoort het wel, maar je wil het wel overbrengen in vandaag de dag. Ja, ja. En dat is iets dat speciaal een ingrediënt hebt... dat jij hebt met Zio, mm-hmm. en dat anderen niet hebben.
1: Ja. Ja. Ik spreek van mijn eigen doen, ik ga niet naar de anderen. Luister, eigenlijk, pas op, er zijn zoveel goede groepen in België en die geraken precies niet verder dan in het land. Dus ik snap het eigenlijk niet. Het lijkt, ja, een Goes bijvoorbeeld. Hè. Dat is een fantastische kerel. Hè. En fantastische muziek. Pas op. Hey. Allee, ik kom hier van dat jaar eigenlijk. Dus ik nu, Jera heb ik nu ook een beetje leren kennen door Robson, dat er een drummer van is. En die mannen gaan ook een korte tournee doen, Tsjechië dacht ik, en Polen. En dat waren optredens die wegvielen in Engeland. Dat waarschijnlijk Zio gaat nemen. Dat wij dus gaan, maar dat is voor normaal januari, februari 2027.
2: Amai.
1: Okay. Dat wij de dingen mogen steken, ja.
0: We gaan eens luisteren naar die Love Like Fire en dan praten we zelfs even verder. Goed?
1: Oké, dank u.

0: Love Like Fire, de nieuwe van Zio. En hier zit hij. Goed. Zio.
1: Ja.
0: We zijn hier op het Vespa weekend. Jij als...
1: Looienaar.
0: Je bent, maar ook Italiaanse,
1: ja, klopt,
0: roots.
1: Ja.
0: Heb jij ooit een Vespa gehad?
1: Ik heb hier geen Vespa gehad. Wel in Sicilië bij mijn grootouders. En dan spreek ik dan van de jaren 80. We zijn eigenlijk van begin jaren 80 gegaan tot 1996, denk ik. 98.
0: Ja.
1: Dus, en daar reden we rond met een Vespa, want er stond er altijd één.
0: Maar heb jij ooit een motto gehad?
1: Ik heb ooit een motto gehad, ja.
0: Ja. Vandaar dat je misschien geen Vespa hebt nu?
1: Ja, ik moet ook tijd voor hebben voor een Vespa. Hè. Het is een heel mooi ding om mee rond te rijden, maar ik zit momenteel 200% in de muziek. Dus weinig tijd.
0: Weinig tijd.
1: Ja.
0: Ja, maar het zou misschien wel mooi zijn om een hoes met een Vespa.
1: Als ik een plaat breng in Duits voor u speciaal, mag ik wel even met een Vespa.
0: Nee, maar dan ben je misschien een mot. Hè? Heb jij ooit die film gezien, Quadrofina?
1: Nee,
0: met Sting in de hoofdrol. Met al die scooters op het strand.
1: Nooit gezien, Wim.
0: Nee? Met muziek van de Hoe en zo, hè?
1: Ja, voilà, mijn vrouw gebrengt naar Jupiler.
0: Oké, okay, dat is mooi. Is dat tegenwoordig jouw drank?
1: Nee.
0: Nee, we gaan het terug hebben over Zio natuurlijk.
1: Ja,
0: hè.
1: Ja.
0: Je gaat binnenkort met Zio dus optredens hebben. Mm-hmm. Heb jij er eigenlijk al?
1: We gaan normaal gezien de laatste twee weken van november of de eerste twee weken van december gaan we een try-out doen. De locaties hebben we nu momenteel nog bezig. Het zal of anders de Jap Leopoldsburg zijn of MOD Hasselt. En dan ook onze LP-release. Hè. Dus de bedoeling is om de nummers die ik nu aan het maken zijn, die komen dus op vinyl.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Want ja, die vinylplaat, klopt het dat je daar wel een paar weken moet op wachten eer dat die gemaakt zijn?
1: Ja, dat klopt. We gaan die zelf ook laten maken bij Dunk. Een heel bekende perserij dus. Was ook via Pim gegaan. Hij zei het ook, als jij dus eind september zou je eigenlijk alles moeten klaar hebben, gemasterd hebben. En dan kan er aan de perserij, dan moeten we normaal gaan we een dikke maand tot zes weken toch moeten wachten.
0: Ga je dan de platenwinkels af?
1: Ik ga eerst een try-out daar zetten en dan ga ik de platenwinkels af.
0: Ja. Ja. En ga je daar ook een nummer brengen misschien? Of?
1: Dat kan wel de bedoeling zijn. Ik heb ook OnePlus nu in Oostende geweest en we komen altijd naar de Oostendse platen komen die in de platenwinkel aan de haven. Komen altijd als we in Oostende zijn, dan heb ik hem ook wat badjes achtergelaten en dingen achtergelaten, naamkaartjes ook. En ik heb hem ook gezegd van die plaat, ja, breng maar binnen, zegt hij. Dus eventueel dat we iets kunnen gaan doen, een koestige gitaar of whatever, iets.
0: Oké, okay, mooi. Ja. Ik vind het fijn dat je hier bent vandaag op dit Vespa, uit Vespa weekend eigenlijk. Van, ja, je woont ook niet ver van hier natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is voor jou ook een beetje een thuismatch. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Ik ben heel blij dat je hier was vandaag.
1: Mm-hmm.
0: Is het goed als we nog een nummer spelen van jou?
1: Ja, is goed.
0: Dus welk nummer had jij nog graag gehoord?
1: De meeste die momenteel aan het draaien zijn overal, zowel Frankrijk, Duitsland als Engeland, is In the Dark.
0: In the Dark.
1: Ja.
0: Dan gaan we dat voor jou spelen.
1: Ja.
0: Mag ik jou bedanken?
1: Dank je wel.
0: En binnenkort, ja, zeg maar.
1: En ik wil ook via hier dus ook mijn muzikanten bedanken trouwens. Die nu aan het luisteren zijn. Ja, behalve Robson niet, want die zit het noorden kwijt in Pukkelpop, denk ik. Maar de rest zou ik absoluut willen bedanken dat ze hierin gestapt zijn. Chapeau voor die mannen.
0: Oké, okay. Dank je. En Pim de Wolf natuurlijk.
1: Wie?
0: Pim.
1: En Pim de Wolf natuurlijk.
0: Ja, oké.
1: Okay. Goed.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Oké, okay, fantastisch. Jij vindt het een beetje Sisters of Mercy, hè?
1: Lijkt erop.
0: Ja. Lijkt erop, ja. Maar kan wel, want hij is ook wel geïnspireerd door de New Wave van de 80's natuurlijk. Hè. Was jij een New Waver eigenlijk?
1: Een beetje.
0: En hoe is jouw naam?
1: Sonja.
0: Sonja, jij was een New Wave'ster. En waar ging jij dan uit?
1: Oh, een ideaal. In dingen in...
0: In Lincoln?
1: Lincoln. Daar gingen we zondags.
0: Was dat New Wave?
1: Daar werd dus een beetje van alles. Ja, ja, ja. Maar ik luisterde dat eigenlijk meer thuis.
0: Ah ja, oké. Okay. Mooi. Wat vond jij ervan? Want ja, toen jij zwanger was, luisterde uw mama...
1: Toen ik zwanger was.
0: Toen jij zwanger was, toen jij nog in de buik zat, luisterde uw mama naar de Sisters of Mercy.
2: Mm-hmm. Blijkbaar. Maar ik kan die muziek wel, ik hoor dat wel graag, ja? Die muziek. Ja. Mm-hmm. Vroeger iets minder, maar ik begin het meer te appreciëren.
0: Ja. Jullie zijn ook alle twee, ja, hoe kan het ook anders, Vespa-rijders?
2: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Hoe lang ben jij dan al, Sonja?
1: 5 jaar.
0: En jij?
2: Ik denk ook 5 jaar, ja. Nee, 4. 4. Hm.
0: Heb jij haar geïnspireerd om Vespa-rijder te worden?
1: Ja, ik ben daarmee begonnen. Gewoon, ik heb een Vespa gekocht en zij vond dat ook wel leuk. We hadden vroeger van die Chinese scooters.
0: Ja.
1: En ik zeg, ga maar een Vespa kopen, want ja, alles kan ik niet mee met de club. Hè. En toen zei ze, oh, ik vind dat wel leuk. En dan hebben we even samen gereden. Dus zij reed dan en ik van achterop. En dan heeft ze dan een tijd er zelf een gekocht. Hè, dan, ja.
0: Is het dan 125 waar jullie mee rijden? Of is dat dan een 300? Of?
2: Ik heb een 250.
0: 250?
1: Ja, en ik een 300.
0: Jij bent nog wel voor een rijbewijs moeten gaan dan van een 250?
2: Ja, klopt. Klopt, want ik had eerst een 125.
0: Ja.
2: En ja, omdat ik mocht niet in het buitenland rijden of zo. Dus dan moest ik voor mijn motorrijbewijs gaan. En die heb ik dan vorig jaar gehaald. Dus, en nu heb ik een 250.
0: Ja, jullie zijn ook al beide vrouwen. Hm? Hoeveel vrouwen zijn er eigenlijk in de club van de Vespa Club?
1: Dat kan ik niet zeggen. Ik denk een beetje 50-50.
0: 50-50?
1: Ja, denk ik.
2: Ja.
0: Okay.
1: Ik heb ze nog niet geteld.
0: Nee. Hebben jullie ook al verre reizen meegemaakt?
1: Het verste was voor mij eigenlijk de Moezel.
2: Ja,
0: de Moezel?
1: Ja, over 3-4 jaar.
0: Mm-hmm. Dat is toch...
1: Dat was het verste,
0: dat
1: eigenlijk met de club.
0: Mooie, ja.
1: Want dan was Oostende kort erbij. Mm-hmm. Mijn vriend heeft dan wel dingen Rome gedaan, maar dat was een beetje te ver voor mij.
0: Ja. Heb jij gedacht om mee naar Rome te gaan?
2: Ik heb er wel aan gedacht, maar dan moest ik te veel verlof nemen.
0: Oké. Okay.
2: Dus, ja, nee.
0: Maar denk je dat je ooit nog zo'n reis gaat maken?
2: Ik ga volgend jaar naar La Bresse gaan. In Frankrijk, voor de European Vespa Days. Dus, ja, dat is ook wel, ja.
0: Ja. Hoe noem je je Vespa?
2: Ik gewoon, ja, mijn is glittertje nu voor het moment. Omdat ik heb hem zo laten spuiten en daar zit zo wat glitter in. Dus, ja.
0: Ja, en jij?
1: Gewoon een blackie. Ik heb een zwarte matte, dus ja, een blackie.
0: Ik had straks hier Michael van Peel.
2: Uh-huh.
0: En die heeft ook 3 of 4 Vespas. En die heeft die allemaal een vrouwennaam gegeven. Want hij vindt dat Vespa, dat een, het vrouwelijk is.
1: Dat kunnen we wel.
0: Dus ja, glittertje, ja.
2: Ja.
1: Nou ja, dat kan. Die haar Vespa was mijn Vespa en er was nog een grijze. Dus ik noemde die grijsje, maar hij is een glitter.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en hoeveel Vespas wil jij nog kopen?
2: Voor mij, ik heb ook nog een motto, dus voor mij is deze...
0: Je hebt ook een motto?
2: Ja,
0: welke motto is het dan?
2: Een Honda Rebel 500.
0: Ah ja, maar dat gaat wat sneller.
2: Ja, daar zit wat meer pit in. Dus.
0: Ben je dan soms niet, als je met die mannen en met de vrouwen allemaal gaat meerijden, een rit, dat het te traag gaat?
2: Nee, ik vind dat absoluut niet. Ik vind dat... Ik neem dat alle twee, ik kan genieten van die rustige ritten, dus ik kan er ook van genieten. Maar ik ben ook wegkapitein. Dus
0: u bent ook wegkapitein. Ja. En jij ook? Nee.
2: En ik steek ze gewoon voorbij, van tijd is volle gaas. Dus, ja.
0: En luisteren ze allemaal naar jou?
2: Zeker, ja.
1: Moet hè.
2: Anders op de poep, hè.
0: Want ik kan me voorstellen, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, een vrouw die dat... Want ja, tenslotte, je hebt een belangrijke job, hè?
2: Klopt, inderdaad.
0: Want het is veiligheid, hè?
2: Mm-hmm.
0: Dat er wel mannen zouden gezegd hebben van, ja, het is weer een vrouw.
2: Mm-hmm. Nee, ik moet zeggen, bij ons valt dat goed mee. Valt goed mee, ja.
0: Jullie club is de grootste van
1: België.
0: Ik heb het al 100, 150 keer gezegd, denk ik. Waarom zijn jullie hier in de club?
1: Voor mij was dat met dat, wij wonen in Deurne.
0: Ja.
1: En ik kon kiezen ofwel Diest of dat. En ik had zo'n beetje op internet gekeken. Ik dacht, ik ga toch proberen te zenden. Dat was iets korter bij en dat leek me interessanter. En vandaar.
0: Ja, want Deurne heeft... De ene die kiest voor Diest,
1: ja,
0: de andere voor, ook al is het Vlaams-Brabant.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja,
0: want jullie hebben vorige week een schepen verloren daar, Monnikendam. Ja. Wat ook wel een beetje verrassend was, vond ik. Maar ja, goed, die dingen gebeuren nu eenmaal. Jullie organiseren ook vandaag mee. Hebben jullie hier ook een job vandaag?
1: Ik heb gisteren aan de balie gezeten voor jetons te verkopen. En andere jaren hebben we ook al altijd, stond ik achter een drank, zij nam de foto's, want zij is een beetje ook fotografen. Maar omdat zij verjaard, maar morgen,
2: ja,
1: heeft ze wel, dus niet echt taken vandaag, maar ze feesten. Ja.
2: Dus vandaag, het is deze weekend mijn feestweekend.
0: Oké, okay, je verjaard morgen, mm-hmm. Dan ga ik voor jou eens een plaats vinden. Wat had je graag gehoord?
2: Oh, wat ik graag hoor.
1: Oh, dat weet ik al, denk ik.
2: Lady Gaga natuurlijk. Hè.
0: Lady Gaga. En Pokémon of zo?
2: Pokerface, ja.
0: Oh, Pokerface, ja. Ja, Pokémon is het anders. Ja, ja, ja, ja. Dat krijg je natuurlijk als je al meer dan 10 uur aan het radiomaken bent, denk
2: dat
0: ik al. Ja, oké. Okay. Mooi. Hebben jullie nog een boodschap voor nu, dames die hier, want hier zijn wel dames, die nog geen Vespa hebben. Waarom moeten de dames een Vespa kopen? Of
2: vind,
0: waarom niet?
2: Ik vind, je moet sowieso een Vespa kopen, omdat dat geeft je vrijheid. Je kunt genieten en... Ja, vrijheid noem ik dat.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk ook een... Het is geen motor, het is een Vespa. Dat is toch een klasse op zijn eigen eigenlijk, vind ik.
0: Oké, okay, mooi. Iets van verschillende Vespas, oude Vespas. Als jullie één mogen kiezen, welke zou je dan kiezen?
1: Die.
0: Deze, ja.
1: Ik vind die heel mooi. Of die witte.
2: Ik heb voor de gele die daar staat.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Goed. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier bij ons bij BNL waren vandaag. En fantastisch dat jullie bij de beste en de grootste club van het land zitten.
1: Okay.
0: Ik vond het heel aangenaam.
1: Ja.
0: Dankjewel. En hier komt voor jou die plaat. En geniet er morgen van.
2: Dankjewel.
1: Oké, okay, dankjewel.
2: Dus ja.

God is a DJ.

0: Ja, hier bij ons Mark en Noël uit Meeuwen.
1: Juist. Dat klopt, dat klopt. Verpak lukt Meeuwen.
0: Jullie wouden iets komen mededelen, hè?
1: Ja,
0: ja, jullie zijn
1: wel wat keer graag horen.
0: Jullie zijn een Vespa-club Meeuwen. Ik weet al dat jullie niet de grootste zijn, want dat staan er al hier. Hè? Maar jullie gaan altijd samen iets doen, Mark.
2: Ja, wij organiseren jaarlijks.
1: Nou, wel.
2: Ah, wij organiseren jaarlijks een pizzaret.
0: Ja?
2: Samen met de Vespa-club Looi.
0: Ja.
2: En dat is ontstaan vorig jaar, twee jaar geleden. En dat proberen we nu verder te zetten elke keer. Dus,
0: ja, en die pizza, dat is ook met Giuliano, denk ik, hè?
2: Rocco. Met Giuliana.
0: Giuliana,
2: ja.
0: Hè? Ja. Dus ja, en wanneer gaat hij de rit door?
2: Dat moeten we meestal altijd in de planning kijken, maar meestal is het altijd in de zomer.
0: Ja, oké. Okay. In de zomer, we gaan het ook hebben over jullie club, hè? Want ja, vertel eens. Hoeveel leden hebben jullie bij de Vespa-club in Meeuwen?
2: Klein 60.
0: Zijn jullie de oprichters ervan?
1: Ja, ik en Noël.
0: En wanneer is dat gebeurd?
1: 10 jaar geleden ongeveer. Elf nu dit jaar. En Noël?
2: Ja, 2014.
0: Meeuwen, dan denk ik ook aan zware motoren en zo. Hebben jullie dat ooit gehad?
1: Nee. Meeuwen, zware motoren.
0: Stefan Evers, die is wel van Neerouter, maar ja, dat is niet zo ver van.
2: Nee, dat is niet zo ver. Nee.
0: Maar hebben jullie een verleden als racemotor? Of?
1: Nee, Caminos. Like vroeger, Caminokes.
0: Caminos. En dan is het Vespa geworden.
1: Ja. Maar wij waren eerst vroeger nogal een Vespa-club Winterslag.
0: Winterslag?
1: Zijn we eigenlijk nogal gestart.
0: Jullie zijn van Winterslag?
1: Nee, van Houthalen, Oost.
0: Ah, ook van Houthalen. Ah, ja.
1: Maar onze vrouwen zijn van Meeuwen en wij zijn naar Meeuwen verhuisd.
2: Oké. Toch ingewikkeld.
0: Ja, dat is waar. En in Winterslag zijn jullie dan weggegaan.
1: Ja.
0: En die club is ondertussen...
2: Nee, die bestaat nog. Maar die is maar heel klein geworden.
0: Want die hebben maar 3 leden ermee. Leden meegegaan zijn.
2: Dat is veel gezegd, maar...
0: Ja, als we het dan over die Vespa-wereld hebben, die we vandaag zien. Gisteren zag ik hier de voorzitter van de Vespa-club Europa.
1: Apart.
0: Ongelooflijk veel Vesperijders eigenlijk, hè, op de wereld.
2: Ja, hier in België leeft dat nog een beetje. Hè.
0: Ja.
2: En daar komt op. We dachten eerst dat het stilletjes ging uitdoven, maar dat blijft toch groeien.
0: Ja. Dus. Want de jongste deelnemer bij jullie, wie is dat? Hoe oud is die?
2: 30.
0: 30?
2: 30, 31, ja.
0: Want krijgen jullie nog verjonging?
2: Well, meestal mensen op rustleeftijd.
0: Op rustleeftijd?
2: Ja, rond de 50 en dan tot 80ers.
0: Eigenlijk is dat wel spijtig dan.
2: Tja, ik weet dat niet. De jeugd trekt meer zo wat. Ja.
1: De jeugd zit meer op motos nu, denk ik. Motos, ja. Echt motos voor te rijden. Dus. Aan de ene keer denk ik op die leeftijd 30 jaar, wat dat is wat Noël zegt, dan begint dat met Vespas op gemak. Meer rijden met clubs. Clubverband, naar andere clubs bezoeken, zo.
0: Ja. Jij bent voorzitter?
1: Nee, dat is Noël.
0: Noël, jij bent de voorzitter.
2: Ja.
0: Maar je gaat er niet van leven natuurlijk. Nee. Wat doen jullie eigenlijk in het dagelijks leven?
2: Ik ben gewoon een arbeider.
0: Gewoon arbeider. Ja. Wil dat dan zeggen dat jij ook je gsm altijd moet in de oog houden?
2: Nee, zo erg is het bij ons.
0: Want jullie hebben zo geen WhatsApp-groep.
2: Maar daar komen alleen de berichten in van de bijeenkomsten en de vertrekken. Maar voor de rest...
0: Ik had vandaag ook hier... 2 mensen, iemand van 85 en iemand van 80.
1: Dat klopt.
0: Dat is ongelooflijk, toch?
2: Ja, ja.
0: Hebben jullie ook zo...
2: Ja. Ik denk dat Ivo een van de oudere rijders is op dit moment bij ons in de club.
0: En hoe oud is hij?
2: Oh, Ivo, hoe oud ben je nu?
3: 76.
2: 76?
1: Dat valt nog meer,
2: dat
1: hè?
2: Dat valt
1: nog
0: wel. Ook een vraag die ik aan jullie ga stellen. Hoeveel Vespas hebben jullie?
1: Ik heb er 3.
0: 3. En jij?
2: Oh, ik heb er een paar, maar ik ben er pas 1 kwijt. Eén
1: hebben ze gestolen, deze weekend.
0: Ja, oké. Okay.
1: Een Holland.
2: Dus.
1: Een
2: Holland. Dat is geen minder.
0: En welk model was dat dan?
2: Een GTV.
0: En wel jaar? 300.
2: Van 2019.
0: 2019?
2: Ja, maar dat heel weinig kilometers.
0: Ja, maar als zoiets gestolen wordt, dat moet toch...
2: Balen zijn, hè.
0: Ja, want... waar gaat die motor dan naartoe? Weet je?
2: Ik denk dat dat meer voor onderdelen gaat worden. Hè. Het is in Nederland gebeurd, dus dan is het al heel moeilijk voor dat terug te achterhalen of waar en hoe.
0: En is het een model dat gegeerd is?
2: Ja. Nee, dat... Ja.
0: Of is dat toevallig dat die...
2: Nee, want ja, je hoort dat meer en meer al hè, tegenwoordig.
0: Ja?
2: Ja, ja.
1: Want onze collega van ons, die Giovanni zijn Vespa, die was twee weken oud. Die had hij nieuw gekocht, die gaat naar Vaals, drie landenpunt. Dus hij zet die met zijn collega's neer, die gaan iets drinken, die komt terug, Vespa gepikt. In Nederland is dat echt nog erger dan in België.
0: Maar men weet niet wat de oorzaak kan zijn.
2: Nee. Ja.
1: Geld. Ja, dat zijn onderdelen wat ze verkopen, denk ik. Dat zijn de circuit, hè.
0: Ja. Nu, Vespa is ooit gemaakt voor de gewone mens.
1: Ja. Ja.
0: Ook omdat natuurlijk, het was eigenlijk een oorlogsfabriek, maar goed, oorlog was gedaan.
1: We zijn daar geweest in de fabriek.
0: Ja?
1: Ja. In Italië, hè?
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Natuurlijk werd gemaakt voor de gewone mens, maar zoals dat het altijd draait, Harley Davidson was ook voor de... En vandaag de dag daar de rijkste mensen mee eigenlijk. Hè? Want die mannen van vroeger... Die kunnen je Harley niet meer betalen. Ja. Hoe erg vinden jullie dat het allemaal zo duur wordt?
2: Ja, het is toch een duur speelgoed. En de gemiddelde nieuwe Vespa 7000. En dus dat zal...
0: Maar dat valt toch mee eigenlijk?
2: Ja, maar het is wel...
0: Want de koers zit vandaag...
2: Een fiets is duurder. Ja.
0: Eigenlijk, dus dan valt het nog
2: wel. Ja, dan valt het wel mee. Maar ja, het is toch een heel budget eigenlijk.
0: Is het ook jullie enigste hobby dat jullie hebben? Vespa?
1: Ik wel, ja.
2: Ja, dat is wat de passie. Hè.
0: Ja, het is niet dat jij zo zaterdags naar de voetbal gaat en dan is in Genk of zo.
2: Nee,
0: zo'n dingen doen jullie niet. Nee.
2: Volgt dat wel, maar nu dat ik er...
0: Oké. Jullie zijn van Meeuwe.
1: Ja.
0: Ik, als ik me niet vergis, Peter, is hij ook niet van Meeuwe afkomstig? Peter is ook van Meeuwe, denk ik. Afkomstig,
2: ja.
0: Ja.
2: ik denk dat Peter zijn schoonzuster de burgemeester is geworden. Voilà.
0: Echt waar?
2: Van Meeuwe.
0: Oké, mooi.
1: Hey. De connecties.
0: En jullie zijn nooit jaloers op Peter, dat hij bij de grootste club, dat hij die dat mee aan geholpen heeft.
1: Maar je moet zo denken, hoe groter, hoe meer zorgen.
0: Ja.
1: Like wij twee hebben nu, voor ons twee, wij beheren de club. Ik bedoel op gemak, we hebben geen zorgen. Ik bedoel, alles gaat vlot.

0: elkaar kunt steunen en ja.
1: Het is bijna een secte bij jullie. Nou, kijk eens aan.
0: Ja, ja, maar samen zijn we één familie, hè?
1: Ja, dat is waar. Oké,
0: vriendelijk bedankt.
1: En ik zou zeggen, nog heel veel fijne ritten.
0: Dankjewel.
1: En wees voorzichtig.
2: Dat, dat is van Amsterdam.
0: Sinds moeten we nog 40 minuten naar huis en dan is alles in orde.
1: Oké, en volgende week naar Breakout?
0: Nee, volgende week is Ronde van België zaterdag.
1: Ja, maar het is ook Breakout.
0: Ah, Breakend.
1: Breakout. Breakout is het zeker, hè? Of,
2: Breakend. Nu zijn de Vosterfeesten.
1: Ja, ja, vandaag, hè? Ja, ja, vandaag. De laatste keer. De
2: laatste keer na 25 jaar.
1: Maar volgende week is het Breakout. Want gisteren was de organisator nog hier. Ja.
0: Oké.
1: Maar daar gaan jullie niet naartoe, denk ik.
0: Nee.
2: Daar zijn we te jong voor.
1: Oké.
0: Vriendelijk bedankt, hè. Groetjes. Dag.
2: Yo.
0: Hey. We pakken de zak.

0: Rhythm is a dancer, hier bij ons, de grote Rocco. Rocco, slaapt jij wel eens?
1: Ik denk dat ik ga slapen als ik sterf. Dan ja, slaap ik genoeg, ja.
0: Hoeveel uren per week maakt jij muziek?
1: Ik begin 's morgens om 8 uur in mijn opnamestudio. En vroeger bleef ik een uur of 1, 2 s'nachts. Maar dat kan ik niet meer. En optredens met Arturo en in Volano studio ben ik heel druk bezig. En ik denk van 8 uur 's morgens tot een uur of 5 ga ik naar huis, ga ik wat eten en dan ga ik terug tot een uur of 10.
0: Ja, want we zitten hier op de Vespa, een weekend van de Sandro.
1: Ja.
0: Hoeveel keer ben je hier om komen optreden?
1: Oh, dat ga ik niet tellen. Ik denk dat al een keer of 7, 8 is geweest. Denk ik.
0: Ja. Stel nu dat jij een Pool was geweest, of een Turk, dan had je hoogstwaarschijnlijk hier niet moeten spelen, hè? Want je bent Italiaan, Vespa.
1: Ja, maar... Ja, nee, dat klopt. Ja, dat weet ik niet. Maar pas op, de mensen die constant Italiaans spelen... Nee, mensen horen graag ook andere muziek en zo. Dus Vespa, de ene een hippie, de andere is Plex, met een andere...
0: Ja.
1: En straks komt er nog een band achter ons. En ja, wat ben ik blij dat die mannen ook iets anders spelen, natuurlijk. Ja.
0: We weten dat jij een producer bent...
1: Ja.
0: Met wie heb je de laatste weken nog gewerkt?
1: Ik ben met Mauro, mijn neef, bezig. Mauro Pavlovski ben ik bezig, ja.
0: Nog niet werk, ja?
1: Ja, we zijn een album aan het opnemen. Familie Rock, Mauro, het muziek van Mauro. En dan mijn zoon Alessio,
0: Van
1: de solo's en ik. En bij mij in de studio. Dus ik ben al klaar, de album, ja. We hebben al 14 nummers, dus zo van.
0: Ben je naar Pukkelpop geweest? Naar Deus gaan kijken?
1: Nee, deze jaar niet. Nee. Nee? Als Mauro daar niet bij is, dan doet me dat pijn. Ja. Dat kan ik niet zonder Mauro. Ja,
0: ja want ja...
1: Maar pas op, ik ben een fan van Deus. Hè. Pas op, hè. Tom Barman is een toffe kerel. Hè. Al die muzikanten, die ken ik persoonlijk. Dat zijn toffe jongens, maar... Pukkelpop, ja.
0: Is het niet te groot geworden?
1: Pukkelpop?
0: Ja.
1: Ik denk dat dat een andere generatie is zo. Ik ben een Beatles-fan, dus dat weet je. En natuurlijk, ja. Ja, eigenlijk niet, want ik ben er een paar keer geweest. Ik denk een keer of 4 achter elkaar. En dan, toen heb ik geen enkel band gezien. Want dan loop ik daar rond en dan ga ik daar wat drinken. En eigenlijk is dat een soort weinigen. Zo. Ik ga shoppen en ik koop geen kleren.
0: Oké, dat is mooi. Dat moeten we zelfs Chokker vertellen misschien, hè?
1: Chokker ken ik persoonlijk ook, maar die weet dat wel van mij. Dat ik zo... Ik ken Patrick Breulemans ook persoonlijk, maar... Weet je, laat dat aan de jeugd over.
0: Dat is waar.
1: Een andere generatie, mijn kinderen gaan er ook, dus ja.
0: Ja, nu, ik weet, jij bent een producer, dan moet je toch ook met jongeren kunnen werken?
1: Ja.
0: Jij moet toch, je praat heel veel over de Beatles.
1: Ja.
0: Maar ik denk nog altijd, als je als muzikant de Beatles niet kent, dan ken je de geschiedenis niet.
1: Ja, en dat probeer ik in de jeugd in te prompen. Dus de CVO's bij ons op school, die komen met mij dus... op studio ervaring leren. Ik zit al 40 jaar in studio's. En eigenlijk de Beatles is het begin van de popmuziek. Die hebben dus, dat zijn de Leonardo da Vinci, vooral John Lennon, Paul McCartney was de topmuzikant in die tijd natuurlijk. En probeer ik hen dus op de weg te brengen van, kijk, daar is het begonnen. Je hebt Elvis, dan heb je de Beatles. En dan begint je met de Stone, dan komen de jaren 70 met Queen en noem maar op, in de jaren 80.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik moet wel zeggen, ik leer ook van de jeugd. Hè.
0: Ja.
1: De moderne tijd, ja, ik werk met... Ik had vroeger een bandopnemer, een 24 spoor, en nu is het allemaal Pro Tools. En ik werk al lang met Pro Tools, maar ik ben blij dat de jeugd bij mij komt, die mij leren. Ik heb altijd gezegd tegen de jeugd, pas op, ik ben traag, maar laat me niet het eerste zijn. Hè.
0: Nee. Ja. Maar hebben we vandaag de dag geen soort John Lennon nodig of een Nelson Mandela om die wereld die vandaag toch wel hard verdeeld is geworden, hè? Hebben we dan zo geen mensen meer nodig? Bruce Springsteen heeft het natuurlijk geprobeerd, maar die man gaat misschien op een verkeerde manier naartoe.
1: De wereld is niet meer te redden.
0: Denk je dat?
1: Nee, is niet meer te redden. Ja. Het moet eigenlijk een reset komen, maar wie gaat dat doen, dat weet ik niet. Misschien maken wij dat niet meer mee. Maar de wereld is niet meer te redden. Hè. Dus dat is juist Netflix. Ik heb zoveel filmen en als ik zelfs thuis kom vanavond, dan kijk ik naar Netflix, een miljoen filmen en dan val ik in slaap voordat ik een gevonden heb. En vroeger, de muziek was zo selectief van Je hebt die nummer, je hebt Queen, je hebt dit, je hebt U2 en je kon kiezen. Maar het is nu zoveel dat je niks meer kunt kiezen. En de wereld moet gewisseld worden, maar wie gaat dat doen? Ja.
0: Maar droom je dan soms dat de wereld crasht, dat het internet crasht? Dat we terug het creatieve... Want je praat over de tijd van de Beatles. Moest je als muzikant heel, heel creatief zijn.
1: Ja, ja,
0: vandaag de dag... Je hebt heel veel AI-muziek vandaag de dag. Heel veel mensen komen af. En kijk, dat is toch ook iets waarin dat jij als producer en als zanger hoogstwaarschijnlijk zegt van... Ja, maar dat is toch niet hetzelfde?
1: Pas op. Ik ben iemand creatief van te zeggen, potverdomme, ik vind dat wel heel interessant. Mm. Maar het is altijd muziek, dus niet echt. Ik ben dus ABBA gaan zien in Londen. Ja. Hè, dus die, hoe heet dat, ik kom er niet meer op, die hologram. Mm. En natuurlijk, dat was wel chic. Maar je moet even je knop omdraaien en zeggen van, hey, dit is niet echt, hè. Maar ja, de wereld, ja, is zo. Er is niks aan te doen.
0: Nee.
1: Ja, er is niks aan te doen.
0: Jij denkt dat het niet gaat veranderen?
1: Je moet altijd denken, de wereld is de geschiedenis. Dan kwam Napoleon. Misschien zeg ik het nu, maar ik mag het niet zeggen. Maar die geraakt het er niet. Dan komt Hitler, dan komt Lennon, dan komt Elvis. Die hebben het allemaal niet gered. Hè? Dus dat wil zeggen, voor mij, mijn pronostiek... Er gaat weer misschien in komen, lijkt de corona onverwachts, hè? Een onverwachte aanval. En dan is dat even gewisseld, dan gaat iedereen met iedereen respect krijgen omdat we bang hebben voor te sterven. Mm. Maar dan zie je dat de corona voorbij is en dan is weer alles hetzelfde. En ik denk dat er iemand moet komen van, ja, die dat gaat resetten misschien. En, maar ik zou het niet weten, ik zit in mijn studio alle dagen en ik ben alle dagen muziek aan het maken. Ik kijk geen nieuws.
0: Nee.
1: Thuis mogen ze geen nieuws zien. Dus mijn vrouw en ik, we kijken geen nieuws. Waarom? Dat is altijd slecht nieuws.
0: Jouw vrouw staat hier ook, hè, vandaag?
1: Nee. Dat is Arturo zijn vrouw.
0: Ah, dat is Arturo zijn vrouw?
1: Ja. Oh. Die met mijn vrouw niet. Nee. Dat is Arturo zijn vrouw.
0: Ah,
1: ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar, eet je veel pizza's van haar? Van de vrouw van Arturo?
1: Ik?
0: Ja.
1: Nee. Vandaag is Giuliana, Pastificio Giuliana met pasta hier. De pizza zijn andere mensen die dat doen, dus die willen niet concurreren tegen elkaar. Ja.
0: Oké, okay, mooi. Hoe was het optreden vandaag?
1: Ja, zo gaan. We hebben ons best gedaan voor iedereen te vermaken met ons.
0: Ja.
1: Top 1000. Ja.
0: Welke nummers van de Beatles heb je gespeeld?
1: Geen enkele? ik probeer zo naar de... Weet je, als ik dit zie, dan zie ik zo Woodstock. Hè.
0: Ja.
1: En dan laat me denken aan Woodstock. En dan, ja, wat Italiaanse, Zucchero en Ramazzotti. En zo wat popmuziek. Hè.
0: Okay.
1: Maar inderdaad, eigenlijk had ik de nummer van de Beatles. Jawel, ik heb een van de Beatles gespeeld.
0: Ja?
1: He Comes the Sun. Ja.
0: Ja,
1: George Harrison, ja, dat klopt. Ja.
0: En die hebben we wel nodig, hè? Die zon. Hè? Ja. Want als je geen zon meer hebt,
1: dan is het
0: eigenlijk helemaal voorbij. Hè? Rocco,
1: ja.
0: Wanneer kom je nog eens bij mij op interview op de radio?
1: Ja, nodig me een keer uit. Hè. Ja, dan kom ik een keer. Hè. Hoe laat bestaat Benelux al? Toen Carlo er was.
0: Het is nu BNL, hè?
1: Dat weet ik. Het
0: is BNL geworden, hè?
1: Ja, dat weet ik. Ja.
0: We bestaan nu, dit jaar, 46 jaar.
1: Ik weet nog goed, toen Carlo er was.
0: Ja.
1: Carlo Hendricks is gestorven, hè?
0: Ja, klopt, ja.
1: En toen ben ik daar geweest met mijn eerste bandje. Ik was 17 jaar, 18. Kliklak was daar, Sizzle was daar. En toen heb ik daar ook gespeeld. In interview. Ja, zo lang.
0: Oké.
1: Okay. Nodig me uit, dan ga ik een keer komen. Hè.
0: Ah, wel, dat is heel goed. We gaan nog maar muziek luisteren.
1: Ja, zeker weten. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Is het goed als we Nirvana spelen? Dat kan er toch door, hè, Nirvana?
1: Ja, zeker.
0: Ja, Kurt Cobain, dat was toch...
1: Die mensen die hebben ook wat veranderd. Hè. Pas op, die hebben zo de valse akkoorden eigenlijk echt gemaakt. Dat vind ik tof.
0: Dankjewel, Rocco.
1: Graag gedaan. Nog veel plezier vandaag. Hè.
0: Dank u.

0: Goedemiddag allemaal. We zitten hier op een stralende zondagnamiddag. Zitten wij hier met twee prachtige dames in onze tijdelijke studio. Namelijk Gabriele en Juliana. Spreek ik zo de namen goed uit?
1: Ja.
0: Oké, heel fijn te horen. Jullie zijn van... Jullie staan hier met een stam, een eetstand. Wat is daar de naam van?
1: Dat is Pacifica Juliana.
0: Pacifica Juliana. Ja. Zeg ik het zo goed? Want het Italiaans is echt bar slecht, hè?
1: Nee, is goed.
0: Oh, goed te horen. Want het is hier iets unieks, want jullie staan hier al hoeveel jaar?
1: 15 jaar.
0: 15 jaar, zeggen ze allebei in koor. Ik zie ze hier met heel veel trots zitten. Ja. In 15 jaar staan jullie hier al.
1: Ja.
0: Dat is iets om trots op te zijn, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, echt waar. En 15 jaar geleden, kunnen jullie nog herinneren wat jullie toen hier precies verkochten? Zijn het dezelfde pasta's gebleven?
1: Dat zijn dezelfde pasta's gebleven, ja.
0: Ja, en wat zijn jullie beste pasta's op dit moment?
1: De lasagne.
0: De lasagne?
1: Ja.
0: En nog iets?
2: Dan heb je nog de ricotta. Dat is een pastazakje gevuld met ricotta, spinazie en pijnboompitten.
0: Oh, dat klinkt in ieder geval heel erg goed. En die hebben jullie ook al 15 jaar lang al dat jullie dat serveren?
1: Ja.
0: En daar komen ze ook het meeste voor? Voor wat denken dat het meeste komen?
1: Dat ze altijd vragen.
0: Dat vragen ze ook altijd. Ja. En wat vinden jullie zelf het lekkerste?
2: Ik heb de ricotta.
0: De ricotta?
2: Ja. Ik heb de lasagne.
0: De lasagne. Ja. Dan moet ik straks nog eens even komen proberen natuurlijk. Hè?
1: Zeker weten.
0: Jullie doen dit nu al 15 jaar. Zien jullie ook 15 jaar lang dezelfde mensen terugkomen? Of is er een verschil in?
1: Dat zijn toch veel dat je terugziet. Ja.
0: Toch terugzien?
1: Ja.
0: Ja?
2: Inderdaad, ja.
0: Oké. En zijn er ook momenten gebeurd waarvan je zegt, dat zal ik hier nooit meer vergeten wat ik hier heb meegemaakt?
2: Enkele jaren geleden was het hier heel heet.
0: Ja.
2: En dat was hier echt overvol. En dan waren we eigenlijk op een mum van tijd 1,5 uur uitverkocht. Ja.
0: En uitverkocht, hoeveel porties zijn dat dan? Want hoeveel neemt je mee naar zo'n dag?
2: Ja, we pakken 10 bakken lasagnes mee, 10 ricotta en 10 tortellini. Dan heb ik ook nog de pizza's. Dan hebben we 12 familiepizza's. En dan heb je ook de arancini's. De rijstballen die zijn gevuld met gehakt. En je hebt de rijstballen gevuld veggie.
0: Amai, dat is ook een hele voorbereidingstijd, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Hoe lang zijn jullie daar ongeveer mee bezig om dat hier in orde te maken?
1: De hele nacht.
0: De hele nacht?
1: Ja.
0: Dus je hebt nog niet geslapen?
1: Nee, nog niet.
0: Dus jullie gaan straks...
2: Goed uitslapen.
0: Ja. Maar dat hebben jullie ook verdiend, want 15 jaar, dat is toch heel erg memorabel. Daar mogen jullie ook heel erg trots op zijn. Iedereen spreekt er ook over als ik hier ben.
1: Ja, maar we komen hier graag.
0: Jullie komen hier graag, hè?
1: En 1 keer per jaar komen die bij me thuis, allemaal. Okay. De best.
0: Ja? Ja?
1: Dan mag ik zo wat eten, zo hapjes, zo. En dan... Dat is heel fijn.
0: Dat is heel fijn. Ja.
1: En ze zijn met dan 100 vestbussen en... We doen dat al 15 jaar.
0: Al 15 jaar?
1: Ja.
0: Nu, omdat ik niet van Te Senderlo ben, jullie hebben ook een zaak hier in Te Senderlo?
1: Nee.
0: Nee.
1: Een Helchteren.
0: Een Helchteren. Jullie hebben effectief ook een Italiaanse zaak? Ja.
1: Afvalgerechten.
0: Afvalgerechten.
1: Trateur.
0: Oké, en waar kunnen ze jullie vinden?
1: Op Google.
0: Ja, en wat is jullie adres?
1: Pannensman 34.
0: 34. Ja. Dus mensen, als jullie graag deze gerechten nog buitenshuis willen proeven, behalve tijdens het weekend, ga daar zeker langs. Want hier zijn ze alleen maar vol lof over deze twee dames en over hun eetkunsten en over hun kookkunsten. Is er iets wat jullie nog graag willen zeggen tegen de organisatie, tegen Werner, die nu toch al 15 jaar bestaat?
2: Ja, dat ze heel goed bezig zijn en hopelijk mogen ze nog jarenlang zo verder doen. Dat is echt de max wat ze hier organiseren.
0: Ah wel, en dat jullie hier nog 15 jaar lang,
1: en
0: nog
1: meer,
0: eens op neer en veel meer,
2: ja,
0: mogen langskomen. Juliana, wil jij nog iets specifiek zeggen?
1: Nee, dank je.
0: Nee. Ik wil jullie alvast heel erg bedanken dat jullie weer alweer hier zijn en dat jullie zo goed hebben gezorgd voor deze mensen. En wij gaan nu luisteren naar de Milkman die nu zelfs live aan het spelen zijn. Jullie bedankt. Ga zeker nog een hapje eten.
1: Ja,
0: dank u.
1: Jullie ook.
0: Dank u.

0: Alright, dankjewel. En zoals u hoort, hebben we vandaag ook Joe Cocker meegenomen.
1: Ja, ik vrees dat ik een beetje jullie hulp ga nodig hebben, mannen. Ja.
0: Het volgende nummer is van de jaren 60.
1: Echt waar.

I think we're alone now.

Oh yeah, baby. Don't let me be misunderstood.

Dankjewel mensen van de Senderlo en omstreken. Dankjewel Vespa Club.

0: All right. Ja, hier wel, ja. En die gaan een goesting voor om mee te zingen. Dat is zo. Want
1: volgende... Ja, ik heb... het is een beetje nodig, hè.
0: Ja, we hebben een hulp nodig.
1: Och ja, heel hard.
0: Het volgende nummer heet Help van de Beatles. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Help!

0: Dank u wel. De zon schijnt, wat kunnen we meer hebben, mannen?
1: Een stem.
0: Een stem.
1: Dat zou goed
0: stem
1: zijn.
0: Voor Leo. Leo for president. Creedence Clearwater Revival.

0: Dank u.
1: Het volgende nummer is voor dat ene meisje met bruine ogen.

0: Dank je wel.
1: Ik zeg al mijn schoonmoeder, ja, dus zit hier.
0: Oei, mag het niet vandaag?
1: Nee, vandaag geen.
0: Dan is het niet opgedragen aan alle schoonmoeders, maar bijna allemaal. Dit is Devil in Disguise.
1: Zet het niet gehuurd.

0: Ja, we gaan even nog een interview doen, want op de achtergrond horen jullie nog de Milkman. Die zijn hier live aan het spelen op het Vespa Weekend Festival van de Vespa Club van Tessenderlo. En ik heb hier twee dames. Ik heb ze vanmorgen al gezien bij Michael van Peel. Het was een mooie verschijning. Alda,
1: ja?
0: Jij bent zo speciaal.
1: Oei. Dat wist ik nog niet.
0: Nee, vertel eens. Wat kom je verkondigen?
1: Wat ik kom verkondigen? Ze hebben ons gedwongen om nog hier te komen.
0: Ja.
1: In onze outfit. En we hebben Marco dus een plezier gedaan voor toch zomaar verkleed nog hier te komen. Op onze fiets van in Hulst.
0: Jullie zijn alle twee van Hulst?
1: Ja.
0: Jullie zijn al heel lang bevriend. Vrienden, vriendinnen?
1: Wij zijn vriendinnen, ja.
0: Ja?
1: Zij is mijn vriendin en ik de hare, ja.
0: Ja. En hoe lang rijden jullie al Vespa?
2: Goh, jaren wacht.
1: Zoiets, ja. Ja.
0: Is dat jouw schuld?
1: Mijn schuld. Ik zeg, jij mag bij mij thuis binnen als je met de Vespa begint te rijden. Anders mag je niet binnen.
0: Oké. Okay. Jij rijdt dus nu 8 jaar met de Vespa?
1: Ik rij al iets langer. Een jaar of 11, 12, denk ik. En mijn eerste Vespakken is er gekomen door een Italiaanse gebuur.
0: Ja.
1: En dan zijn we speciaal voor een Luik gereden. Voor een PX-ke 125 van te kopen.
0: Ja.
1: En in 17 heb ik dan meegedaan met de Belgium Days hier in Tessenderlo. En dat was wauw.
0: Ja.
1: Dat was ongelooflijk.
0: Oké, okay, mooi. Josie, jij hebt dan ja gezegd. Jij hebt dan ook een Vespa gekocht.
2: Ja,
0: was dat direct gewoon een splinternieuwe of was dat een locatie?
2: Oh, nee. Dat hoeft geen nieuwe te zijn. Hè. We hebben gewoon een locatie, een tweedehands gekocht.
0: Mm.
2: Een 125 voor te beginnen. Maar ja, vroeger hadden we ook allemaal van die brommerkjes gereden. Dus dat was niet echt nieuw, hè.
0: Nee. Zeg, en hoeveel heb je er ondertussen al?
2: Ah nee, we hebben iedereen een Vespa.
0: Iedereen een Vespa. Het is niet dat jullie, zoals de mannen hier, de meeste mannen, 5 Vespas hebben.
2: Dat is wel allemaal chic, hè, maar wij hebben daar de plaats niet voor. Hè.
0: Nee, dat is waar. Misschien, dat weet ik niet, zeg jij natuurlijk. Wat is er zo leuk aan Vespa rijden?
2: Gewoon heel het avontuur, de begeleiding, van locatie naar locatie rijden, de temperatuur, het gezellig samen zijn. Mm. Allemaal heel top.
0: Ja, jullie zijn wel anders gekleed als de anderen.
2: Ja, we hadden een wetenschap aangegaan. Hè.
0: Een wetenschap?
2: Met een of ander stuur.
0: Oké, vertel. En dat is Marco dan?
1: De Marco, inderdaad. En tegen ons moet je maar één keer zeggen, je durft dat niet. En dan doen we dat gewoon. Hè.
0: Maar jullie hebben die kleren gehuurd? Of
1: nee.
0: Die hadden jullie.
2: Wij hebben vorig jaar een rit gedaan, een Italiaanse rit.
0: Ja.
2: En dan moest iedereen gekleed zijn op zijn Italiaans. Vandaar.
0: Oké, okay. Ja, dat is wel heel modieus, hè?
2: En we hadden dat nog, hè?
0: Ik dacht dat straks als jullie hier binnenkwamen, de B-52's binnenkwamen. Ken je dat?
1: De wat?
0: De B-52's, een band.
1: Ah, oké. Okay.
0: Nee?
1: Nee, toch niet.
0: Nee. Normaal gezien zien jullie er anders uit dan.
1: Ja,
0: zie je ook met zo'n een groene gevest
1: inderdaad.
0: En t-shirt en zo. Ja.
2: Maar normaal gezien hadden wij ook ons groen t-shirt moeten aan hebben, maar we hebben toch ons best gedaan. We hebben even een paar uurtjes mee gewerkt.
0: Toch
2: meegewerkt,
0: ja.
2: Maar dan op zijn Italiaans. Hè.
0: Ja, ja. En wat heeft dat jullie nu opgebracht? Want die weddenschap.
1: Dat weten we nog niet.
2: Ah,
1: zijn we nog op aan het wachten.
2: Dat gaan we alsjeblieft met de Marco bespreken. Hè.
1: Maar we hadden wel de indruk dat we klanten lokten aan de drankenstand.
2: Ja.
1: Dat hebben we wel ondervonden, ja.
0: Ja?
1: Ja.
2: En ze hebben allemaal mee op de foto gemoeten, hè.
0: Ja. Gaan jullie dat nu elke rit doen? Nee.
1: Boah, als ze dat willen, willen we dat wel doen. De keren dat ik eens meerij, want ja.
0: Jij rijdt niet aan.
1: Nee, ik werk alleen in het weekend, dus ik moet telkens verlof nemen voor
0: mee te kunnen rijden.
1: Mag ik hier reclame maken?
0: Jazeker, doe maar. Dan doen we een oproep aan uw baas dat we u in het weekend moeten laten meerijden.
1: Ik heb dat zelf voor gekozen. Dus,
0: ja.
1: Dus ik moet 2 dagen werken en de rest ben ik thuis. Dus,
0: ah, oké. Okay. Ja. Is dat dan in een Sarma of zo dat je dat
1: Nee, bij de Nike.
0: Bij de Nike? Ah, oké. Okay, ja. Ja, daar ga ik het niet doen, want dan ontslagen ze u misschien binnenkort. Dus daar gaan we, het niet over hebben. Nee, het is heel fijn dat jullie hier zijn vandaag. Hè. Houden jullie ook een beetje van de muziek die hier gespeeld wordt?
2: Jawel.
0: Ja?
2: Onze muziekkeuze is heel uitgebreid. Hè?
0: Ja, inderdaad. Welke muziek is het dan?
2: Dat gaat van rock tot R&B. Slagers.
1: Alles. Slagers. Alles gewoon, ja.
0: Dat gaan we niet spelen.
1: Nee. Harde hardrock, daar houden we niet van.
0: Nee?
1: Maar voor de rest is wel alles oké. Okay.
0: Dus als ik hier nu Amara opzet, dat gaan jullie niet leuk vinden.
1: Dat ken ik niet.
0: Dat is Belgisch, maar dat is keihard, dat ga ik niet spelen. Dus misschien gaan we maar terug luisteren naar de band, de Milkman.
1: Oké.
2: Okay. Ah, die is wel goed, hè.
0: Mag ik jullie bedanken?
2: Graag gedaan.
1: Dat is graag gedaan, ja.
0: En als je nog eens een tocht meedoet, foto's posten op Facebook en zo, hè.
1: Oké.
0: Okay.
1: Komt in orde.
0: Jullie hebben tenminste lef. Marco niet.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Dankjewel.
1: Het volgende nummer is speciaal voor de Michiel. Ah, de Michiel is niet hier.

0: Ja, op de achtergrond de Milkman. Maar als er toch iemand is die hier vandaag aan tafel ook nog moest zitten, was het Cliff. Want Cliff is de man die hier in de zaal een mooie film heeft gemaakt van de Vespa Club. En ja, Cliff is ook iemand van het bestuur, dacht ik. Hè?
1: Ja.
0: Cliff, vertel me eens, hoe lang ben jij bij de club?
1: Dat is nu ondertussen 4 jaar. Ik ben eigenlijk in de club geraakt, eigenlijk met een collega Roel eigenlijk.
0: Ja.
1: De madame thuis zegde tegen mij van Cliff, je moet eens een nieuw hobby gaan zoeken. En het eerste idee was bij mij is, we gaan eens proberen met een Vespa te doen. Dat lijkt me leuk als koppel ook voor samen te rijden. En dat hebben we ook gedaan gehad als koppel. De vrouw heeft wel een slechte rug. Dus dat waren kleine Turkes. Mm-hmm. En de wier per ongeluk bij wijze van spreken is de volgorde met die Vespa gepost gehad op Facebook. Waardoor dat eigenlijk mijn kameraad eigenlijk zei van Cliff, heb ik een Vespa gekocht. En zo zijn wij eigenlijk begonnen met terug met elkaar te komen en eens met de Vespa te gaan rijden. En dat was super plezant. We deden dat eerst met getweeënd. Toen kwamen er al eens 4, 5 mensen mee komen rijden eigenlijk. En dan zegt van, ja, ik ben eigenlijk ook bij een club in het Looi. Ook tof, moet maar eens mee rijden. Je mag het altijd 2 keer komen proberen. En ik heb dat op het einde van het seizoen eigenlijk ook effectief gedaan. En ik was daar zo van onder de indruk.
0: Mm-hmm.
1: Dat was zo machtig om met die mensen eigenlijk direct een goede klik te hebben. Aangenaam babbelen. Je werd opgenomen in die club van, het is precies, we kennen elkaar al jaren. En ik reed toen met een 125 cc, omdat ik toen geen motor zat. En ik heb eigenlijk onmiddellijk de klik gemaakt, gehad, zelfs na 2 keer met die club mee te rijden, van ik ga deze winter voor mijn motorrijbewijs, ik ga die 125 verkopen en ik ga met een 300 cc kopen eigenlijk, voor mee te kunnen eigenlijk met de grote hoop. Ik heb dat ook gedaan en ik ben een nieuw seizoen gestart bij de Vespa Club van Tessendelo.
0: Ja.
1: En ik zit er nog altijd bij en elke week ben ik aanwezig.
0: Je bent ook bestuurslid.
1: Ja.
0: Hoe mooi is het dan als je ziet dat die club de laatste jaren gegroeid is?
1: Dat is fantastisch, hè. We brengen mensen bij elkaar, eigenlijk door een motorvoertuig genaamd Vespa. Die vriendschap dat er eigenlijk is, die omgang van mensen. En het maakt niet uit of je 80 jaar bent of 20 jaar bent. Mm-hmm. Iedereen is welkom. Dus dat is eigenlijk het fijne van heel het verhaal eigenlijk. En ik zeg het, na 2 jaar eigenlijk, hè, het is eigenlijk allemaal zo wat begonnen. Het nieuw seizoen is begonnen. En voor mijn eigen zelf nam ik mijn routes eigenlijk op dat ik met de club reed. Eerst ben ik daarvan op mijn vingers getikt geweest. Van, ja, dat hebben we niet graag, want dat zijn eigenlijk ritten van de club en dergelijke. Ik heb dat er ook toegelicht gehad van, kijk, ik slaag die route eigenlijk op een platform.
0: Mm-hmm.
1: En ik maak daar een heel leuke beschrijving van die route. Met een eer toe naar de ritmeester dat die rit heeft gemaakt. Ah, dat hebben we nog niet gezien gehad. Ze hebben dat ook onderzocht gehad als bestuurszijn met ons. En toen de volgende vraag die ik eigenlijk kreeg was van, Cliff, zouden we dat voor de club willen doen?
0: Okay.
1: En ik heb dat op die manier beginnen te doen eigenlijk. En zo is het eigenlijk allemaal wel wat gegroeid. Dat ik eigenlijk meer en meer betrokken werd bij de club. En ja, de liefde was er voor te helpen en voor te doen. En de mensen waren eigenlijk aangenaam. Dus dat was eigenlijk allemaal voor mij vanzelfsprekend.
0: Naast jou aan tafel zit Tom. Tom, hoe lang ben jij al bij de club?
2: 2,5 jaar.
0: 2,5 jaar. Ben jij onder toedoen van Cliff naar hier gekomen of hoe is dat gegaan?
2: Bij mij is het eigenlijk een beetje gekomen op eigen houtje. Mee over een jaar of 2 hier alweer te zijn op de Belgium Vespa Days.
0: Mm.
2: En zo is de micro bij mij eigenlijk een beetje overgeslagen. En dan ben ik direct hier gekocht en beginnen mee rijden met de Vespa Club te Tessendelo. En ik heb er eigenlijk nog geen minuut spijt van gehad. Dus,
0: Oké, ik hoor hier heel veel in het weekend. Mensen die lid geworden zijn via die Belgian Vespa Days.
1: Dat is ook wel zo. Hè?
0: Hoeveel volk hebben jullie daar dan?
1: Toen hebben wij dat voor de eerste keer na de coronaperiode terug eigenlijk zelf georganiseerd. Eigenlijk. Mm-hmm. We hebben daar terug nieuw leven in geblazen, want dat lag eigenlijk volledig op zijn gat, als ik het zo mag zeggen. De club heeft daar zijn eigen serieus voor ingezet gehad, samen met zijn leden eigenlijk. En wij hebben daar eigenlijk een 2-daagse fantastisch weekend van gemaakt eigenlijk, ja. Met alles erop en eraan, met een ontbijt, met een lunchpakket, met s'avonds eten en toestanden. Camping voorzien voor degenen dat zij wouden van, ja, niet naar huis moeten rijden met de Vespa, maar konden blijven slapen en dergelijke. En wij hebben toch wel iets meer dan 800 Vespisten bij ons toen mogen ontvangen.
0: 800?
1: Ja. Dus dat is een schoon getal eigenlijk voor hier in België toch te realiseren zoiets. En dat heeft toch wel heel veel teweeg gebracht gehad hier en omstreken eigenlijk. En dat mensen toch gezegd hebben van, Het was fantastisch georganiseerd. We hebben heel veel lof gehoord gehad van de mensen die had deelgenomen hebben gehad. En toen is eigenlijk alles wel voor ons terug explodeerd in de zin van nieuwe leden, nieuwe gezichten, nieuwe mensen leren kennen en zo verder en zo verder.
0: Oké. Tom, hoeveel festivals heb jij ondertussen?
2: Ik heb op het moment nog één.
0: Een 300 dan ook?
2: Ik heb een 300, ja.
0: En direct, dan... Heb jij direct een 300 gekocht?
2: Ik ben begonnen met een 125.
0: Ja.
2: Omdat ik, net als de Cliff, geen rijbewijs had. Dus vanaf dit jaar rijbewijs gehaald, 125 direct verkocht en een 300 gekocht.
0: Ja, want dat hoor je veel, hè? Iedereen begint met 125, maar niet lang, hè?
2: De meesten doen dat niet lang, omdat het, ja, ik zeg het, het is toch een beetje anders rijden. 125 is iets gemoeilijker, een 300 is al wat meer pk en is wat vinniger. Dus ja, ik snap wel dat de meeste mensen beginnen met een 125, omdat je dan eigenlijk geen rijbewijs moet hebben. Gewoon een autorijbewijs is genoeg. En dan stelselmatig kijken van, ja, is het iets voor mij? Ja, al dan nee. En dan kunnen we op de deur hakken en keuzes maken.
0: Oké, mooi. Jullie hebben ook pas een reis gemaakt naar Rome, dacht ik, hè?
1: Ja, dat heb ik gedaan gehad met 4 collega's eigenlijk.
0: Ah, daar was Tom niet bij?
1: Nee.
0: Zie je zoiets zitten in de toekomst?
2: De reden was natuurlijk omdat ik op dat moment, ja, nog geen rijbewijs had. Dus daar zijn maanden al maar afgegaan om alles te plannen. En ik had op dat moment nog geen rijbewijs.
0: Maar had dat met die 125 niet gekunnen dan?
2: Met een 125 mogen we niet in het buitenland rijden, dat is heel simpel. Dat is eigenlijk een Belgische regel van de pot gerukt.
0: Wat ik ook heel veel geleerd heb dit weekend, dat er heel veel regeltjes zijn. Hè?
2: Er zijn net iets te veel regels, denk ik. En ze maken het, omdat ik het zeg, het is een klein beetje van de pot gerukt. Met al die regels, al die wetten. En dat is alleen maar enkel en alleen in België.
0: Want gisteren had ik ook nog een paar mensen hier die ook regelmatig processen krijgen. Hoe zit dat bij jullie?
2: Bij mij valt dat redelijk goed mee. Ik ben daar bijna, ik kan er heel eerlijk in zijn, ik ben daar nooit bij.
0: Nooit bij, oké. Okay.
2: Met een lakski.
0: Jij wel, Cliff? Ja, dus... dus iets te veel.
2: Dit jaar denk ik, ja, voor mijzelf misschien net iets te veel. Maar ja, natuurlijk, dat is ook met dat wegkapitein verhaal.
0: Dat ben je ook wegkapitein?
2: Ik ben ook wegkapitein. En ja, soms als je de groep aan het voorbijstijgen bent, ja, en je hebt hem niet zien staan, ja, dan is het prijs.
0: Maar eigenlijk is dat ook belachelijk dat ze daar geen, allee, dat ze daar geen uitzondering voor maken. Want jij zorgt voor de veiligheid.
2: Ik zorg in principe voor de veiligheid van mijn mede-vespiste, dat klopt. En ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. Er wordt op gelet, hè. Maar, onze wegkapiteins worden er ook op gebriefd gehad. En wij zijn niet sterker dan de wet, wij moeten de wetgeving ook volgen.
0: Dat klopt wel, ja. Maar ik kan het wel begrijpen dat je die situaties, dat je daarin zit. Hè? Want als jij wegkapitein bent, moet je wel vooraan rijden.
1: Het is zoals dat we eigenlijk zelf al gezegd hebben gehad. We zijn een heel grote club. We leren er ook elk jaar van bij. Het gemiddelde waar we nu tegenwoordig mee rijden, met een mooie zomerdag en de rit is middelmatig qua lengte, dan zijn wij rond 50, 60 leden dat we eigenlijk moeten begeleiden. En die rit dat je dan aan het doen bent, als je dan op wegen zit die eigenlijk nogal kleiner zijn, dan duurt het voor ons soms al wel eens 10 minuten tot een kwartier toe, totdat wij eigenlijk van de achterste man tot de voorste man geraken. Ook rekening houden met de snelheid dat we mogen eigenlijk. He, want wat zeggen we eigenlijk? De ritmeester die naar op kop rijdt eigenlijk, die gaat sowieso al 10 km per uur trager rijden dan de toegelaten snelheid. Voor ons eigenlijk als ritmeester, wegkapitein, de kans te geven eigenlijk voor de groep te kunnen voorbij te steken. Op een normale manier. Maar toch gebeurt het nog eens effectief in de praktijk. Ja, dat je 3, 4, 5 km per uur te snel rijdt en dat er dan juist, ja, geflitst wordt. Hè.
0: Hebben jullie ook soms, krijgen jullie ook cursussen bijvoorbeeld van de politie of zo?
1: Ja.
0: Want ik denk dat dat toch ook wel iets is dat...
2: Ja, klopt. We worden elk jaar natuurlijk gebriefd. Nieuwe wetgeving, andere regels. Ook voor onszelf een beetje scherp te houden natuurlijk. Want ja, er komt natuurlijk wel wat verantwoordelijkheid bij kijken. Dat is nu helemaal zo. Dus je zou maar de nieuwe zijn als je de straatvoorrang maar rechts niet afzet. En het was uw tour en er gebeurt iets. Ja, daar ligt iedereen wel wakker, denk ik. Dus jawel, er zijn wel elk jaar cursussen.
0: Want hoe zit het eigenlijk met ongelukken in de Vespa-wereld? Zo? Want je hoort er heel weinig van, hè?
1: We gaan hout vastpakken, maar tot op heden hebben we nog niks noemenswaardig meegemaakt.
0: Ik bedoel, over heel het land hoor je daar niks van eigenlijk, hè?
1: Je hoort af en toe wel eens dat er een gevallen is geweest, maar dat heeft meestal wat te maken dat er eigenlijk kiezel of steentjes eigenlijk op de weg lagen tijdens met een bochtpakken of zoiets. Maar echt, een ongeval met een auto of die of ander, dat gebeurt zelden eigenlijk.
0: Oké. Okay. Cliff, we hadden het juist over Rome. Hè?
1: Ja.
0: Hoe lang hebben jullie daarover gedaan, over Rome?
1: Wij zijn 18 dagen weg geweest, Gert.
0: 18 dagen?
1: Ja. We hebben 7 landen doorkruist. In die 18 dagen zijn er 7 dagen bij voor naar Rome te geraken. Enkele dagen daar te plaatsen en dan 7 dagen eigenlijk teruggekomen gehad langs de andere weg weliswaar. We hebben geen autostrades gedaan gehad, we hebben geen hoofdwegen gedaan gehad. We hebben echt kleine wegjes tussendoor gezocht gehad eigenlijk, voor op ons gemak eigenlijk te kunnen genieten vooral, hè, van de omgevingen en de locaties. Ja.
0: En de hotels waar jullie sliepen,
1: ja,
0: die waren voor
1: ja, sowieso. Hè. Dat was een belangrijke voor ons, want je moet pakken, het is een serieuze trip. Hè. Op die 18 dagen dat wij gereden hebben gehad, hebben wij ook bekend 5000 kilometer afgelegd gehad. Dat was een voorwaarde dat we voor ons gevierend sowieso hadden gezegd gehad van kijk, we gaan niet besparen op een hotel. Het is belangrijk dat we een goed bed hebben, dat er airconditioning is. En we hebben ook gehoopt natuurlijk dat er ook hotels bij waren dat we s'avonds eens een plonsje konden pakken in een zwembad. Want gezien de temperaturen die we meegemaakt hebben, was dat meer als welkom eigenlijk. Mm-hmm. En we hadden ook voorzien de hotels dat we daar s'avonds konden eten en s'morgens eigenlijk het ontbijt konden nuttigen. Eigenlijk. Ja, dat was voor ons een hele belangrijke.
0: Zijn er ook momenten gehad dat je het misschien soms moeilijk hebt?
1: Ja,
0: want je bent weg van huis?
1: Dat is natuurlijk zo. Hè. Je laat niet alles zomaar los. Ja, er zijn inderdaad mensen thuis dat je graag ziet en dat je eigenlijk ook wel aan denkt natuurlijk. Maar ik kan alleen eerlijkheid zeggen, op de Vespa vergeten wel heel veel. Ik kan van die momenten wel het hoofd leegmaken en puur genieten van waar ik ben en wat ik eigenlijk aan het doen ben op dat moment eigenlijk.
0: Ja.
1: Sowieso.
0: Hebben jullie eigenlijk nog andere hobby's als Vespa rijden?
2: Oh, in mijn geval, nee. Bij mij is Vespa rijden, het is elk weekend dat je paraat staat.
0: Heb je kinderen?
2: Ik heb kinderen, ja.
0: En hoe oud zijn die dan?
2: Ik heb een dochter van 19.
0: Ja, die kan haar plan trekken.
2: Dus die moet ondertussen stilletjes aan haar plan van trekken, ja.
0: En heeft zelf de Vespa?
2: Nee, nog niet.
0: Maar droom ze ervan?
2: Ik heb er nog niet te veel van gehoord thuis, dus de eerste doelstelling zal waarschijnlijk een auto zijn. Hè.
0: Ja.
2: Gelijk als iedereen, denk ik.
0: Is dat je dochter?
2: Dat is mijn dochter.
0: Ja. Wat zou je ervan denken van misschien eens een Vespa te proberen? Ja.
2: daar ga ik lang genoeg mee wachten. Want anders moet de papa de portefeuille optrekken natuurlijk. Hè. Dus we gaan dat zo lang mogelijk uitstellen.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Maar ze raadt af en toe wel eens mee.
2: Ja, af en toe gaat ze mee van achterop en dan... Jawel.
0: Ja, want jouw vrouw rijdt ook met de Vespa, dacht ik, hè?
2: Ja, wij zijn samen wegkapitein natuurlijk. En we doen een hobby eigenlijk met z'n tweeën. Ja.
0: Want jij was gisteren ook een van mijn gasten natuurlijk, hè? Ja. Dus dat klopt. Dus, ja, ik zal er toch niet lang mee wachten met je dochter, hoor. Want binnenkort is ze op kot. Dan ben je ze volledig kwijt, hè? Dat snap je toch? Dan gaat ze niet meer mee, hoor. Of ze vinden lief... En dat wil elke week naar Racing Genk, naar het voetballen gaan. Dan ga je ze wel...
2: Dan zal ze redelijk snel een Vespa hebben, denk ik.
0: Oké. Okay. Cliff, hoe zit het bij jou?
1: Ik krijg de madame niet mee. Ik krijg ze niet warm. Ze af en toe gaat ze wel eens mee met mij, een klein Turken, met ons getweentjes of zo. En af en toe rijdt de Roel ook wel eens mee. Dan gaan we eens lekker iets drinken en iets eten onderweg en toestaan. Dan is dat plezant. Maar die heeft eigenlijk een heel slechte rug.
0: Ja.
1: Dus die kan dat niet volhouden, eigenlijk, die lange toeren of die grote toeren, zal ik maar zeggen. Ik woon zelf in Mol. Dat is voor mij al 25 kilometer voordat ik eigenlijk in de Tessenderlo ben. Hè, dat is maal 2, want we moeten s'avonds ook nog naar huis. Dat is al 50 kilometer en we zijn dan eigenlijk met de club nog niks gereden. Dus voor mij telt dat wel op. Hè, voor haar zeker dan eigenlijk. Dus voor mij is dat totaal geen probleem. Ik doe dat allemaal graag. Maar voor haar gaat dat niet.
0: Nee. Ja, en natuurlijk. Hoeveel Vespas heb jij? Want
1: ik heb er 2.
0: Je hebt er maar 2?
1: Ik heb er maar 2. Bewust ook een beetje. Ja.
0: Ik had zeggen dat je er een stuk of 10 had.
1: Ah, de liefde is heel groot en ik kan wel een verlanglijstje zeggen, maar ik ga het voorlopig bij 2 houden. Ja.
0: Want als ik jou gisterenmorgen gewoon praatte over die Vespas, dat is jouw leven, hè?
1: Ja, ik moet zeggen, De vrouw heeft al heel veel spijt gehad dat ze tegen mij heeft gezegd ja, van Cliff gaat een nieuwe hobby zoeken.
0: Ja?
1: Omdat ik eigenlijk voor die Vespa gekozen heb, inderdaad. Ja. De tweede Vespa die ik heb, dat is eigenlijk een Vespa Rally. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een uitstervende soort, zal ik maar zeggen. Aangezien de leeftijd en de onderdelen die je er eigenlijk nog van kunt krijgen, wordt dat eigenlijk een beetje beperkt. Dat is eigenlijk ook allemaal zo ook weer met een zotte kop gekomen eigenlijk. Iemand leren kennen op Facebook. Die had een Vespa te koop staan eigenlijk. En daar is een hele gezonde babbel mee gehad. Mm-hmm. Niet specifiek met het idee van die Vespa te kopen eigenlijk, maar dat was van nature ook een Italiaan. En je was daar echt met passie aan het vertellen van waar die Vespa kwam. Hij was een tweede eigenaar. Hij had de papa gekend, hij had hem ooit zelf had gekocht had in Duitsland. De zoon in België blijven zitten. Die geërfd had van zijn papa. Altijd in de living gestaan had. Nooit niet meer gereden eigenlijk. En ja, hij had hem dan overgekocht had. Maar het is ook een hele grote liefhebber waar ik hem uiteindelijk heb gekocht had. Die had er meerdere. En die man die ging naar Italië terug wonen. En die zegt van, ik kan ze allemaal niet meepakken, ik heb de plaats er niet voor, dus er moeten er een paar weg. Het bedrag dat hem vroeg was vrij hoog. Heel gezellige avond gehad met die mens. Op het einde van de avond vraagt hij aan mij van, wil je geen bot doen? Ik ga geen bot doen, want anders kan ik u in de front laten vallen, want ik kan zoveel geld niet ophoesten voor zo'n Vespa te kopen. Mm-hmm. Dat is afgesloten, dat gesprek. Een paar dagen later begint hij terug. Weer opnieuw heel gezellig met die man liggen babbelen over van alles en nog wat en over Vespa's. Heel veel van bijgeleerd ondertussen. En die stelt mij dezelfde vraag. En met de gesprekken werd wel heel duidelijk dat die man er dringend van af moest. Dus ja. Ik heb toch maar eens even een poging gedaan gehad en een bot uitgebracht gehad. En de reactie van de man verbaasde mij enorm. Want die zegt, dan kun je morgen komen halen.
0: Okay.
1: En ik ben 's morgens met een remork nog in gereden eigenlijk. Mm-hmm. En wij zijn die Vespa effectief gaan halen.
0: Oké, okay, terwijl hier Tim van Looy doorkomt, die kennen jullie alle twee nog, hè?
1: Ja.
2: Zeer zeker.
1: Een collega van ons, hè.
0: Oké, Cliff en Tom, mag ik jullie bedanken. Zijn jullie tevreden over de twee dagen hier?
1: Ik vond het opnieuw fantastisch, ja. We hebben weer veel nieuwe gezichten gezien die uiteindelijk gepasseerd zijn. We hebben heel veel mensen mogen ontvangen, vooral vandaag eigenlijk. Dus we zijn heel tevreden, ja. Zeker. Ja.
0: Denk je veel nieuwe leden te krijgen dit weekend, met deze dag?
1: Ongetwijfeld zullen er opnieuw wel bij komen. Ja.
0: Tom zijn dochter bijvoorbeeld misschien.
3: Ja. Die is al lid. Die is al lid.
0: Ja. Die is al lid. Nu nog een Vespa dan. Hè?
3: Dat is de volgende doelstelling, inderdaad.
0: Zie je het zitten? Ja, zegt ze. Ja, Tom, je zult toch morgen moeten op zoek gaan.
3: Ik heb al spijt dat ik op de radio kom.
0: Dankjewel, zou ik zeggen. En ja, tot later.
3: Yes. Tuurlijk. Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: zijn aan het laatste uur gekomen van ons weekend hier bij de Vespa Club. Het is fantastisch geweest. En twee mensen die hier nu aan tafel zitten, die kon ik echt niet vergeten. En dat is Peter en dat is Marco. Peter, ik ga met jou beginnen, want Marco, Hoi. Die heb ik het straks al gehad en gisteren, ik denk zelfs twee keren. Peter, mag ik jou bedanken om ons zo goed te begeleiden hier dit weekend?
1: Dat is graag gedaan. Graag gedaan.
0: Ben jij tevreden over het weekend?
1: Ja, ik vind... Voor mij is geslaagd alles en zo.
0: Ja.
1: Voor u niet?
0: Ja, voor mij ook. Ja, zeker.
1: Dus ik zou zeggen, volgend jaar nog eens of zo. Hè?
0: Ja. Peter, hoeveel jaar ben jij eigenlijk bij die Vespa Club?
1: Ja, 15 jaar.
0: 15 jaar?
1: Ja.
0: Jij bent ook van bestuur.
1: Ja.
0: Hoe heb jij die laatste jaren beleefd met Werner als voorzitter, Marco erbij gekomen en iedereen komt aan de Senderlo?
1: Ja, dat is stijl omhoog gegaan. Hè. Allee, ja. Niet alleen qua leden, maar ook zo. Ja, de club daar, alles daar rond. Andere initiatieven. En er komen nog leuke dingen. Dus, ik bedoel,
0: ja.
1: Het gaat alleen maar vooruit, omhoog, groter. Alle leden niet vergeten, pas op. Hè. Dat is één mailtje en er staan 60, 70 vrijwilligers klaar voor hier een mooie dag ervan te maken. Ja, dat was vroeger niet mogelijk. Als je een ledenstop hebt op 100 leden, dan gaat dat niet. Hè?
0: Nee, dat is waar. Want straks jou, want jij bent van Meeuwen afkomstig. En straks had je die mensen van Meeuwen hier. Hè?
1: Ja.
0: Je zat er ook bij.
1: Dat zijn Charles.
0: Hoe knap is dat wel, hè? Dat jij hier bij de grootste club zit?
1: Ja. Ja, maar ja, we hebben er nooit naar gevraagd. Hè? Dat is zo gegroeid. Hè?
0: Dat is waar. Maar in het voetbal zou je nu bij een topploeg, want dan zeggen ze, dat is echt een goede... Dat is een goede trainer.
1: Ja.
0: En jij bent een van die trainers.
1: Ja, maar ja, het is de ploeg die het doet, hè. 250 leden, het zijn die het uiteindelijk moeten gaan doen, hè.
0: Ja.
1: We kunnen een beetje aansturen en plannetjes smeden en zeggen, ja, is dat een idee voor de club, dan gaan dat misschien. Maar uiteindelijk die 60, 70 die hier rondlopen vandaag, en die hier constant rondlopen, het zijn er meer dan dat natuurlijk, maar die doen het, hè.
0: Mm.
1: En dat is het belangrijkste, hè.
0: Ja. Marco, hoe gaat het met jou?
2: Zeer goed. We beginnen moe te worden, zoals u.
0: Moe, maar voldaan, denk ik. Hè?
2: Meer dan voldaan, echt waar. Dat is fantastisch geweest.
0: Ja, hè? Twee dagen. Prachtige verbindingen. Hè?
2: Dat is echt waar.
0: En dan 's middags hier met Michael van Peel.
2: Mm-hmm.
0: Die ongelooflijk was om te interviewen. Ik heb al heel veel mensen geïnterviewd. Maar ik heb nog nooit een interview gedaan waarin dat alles niet serieus genomen wordt.
2: Ja, dat is fantastisch, man. Hè?
0: En dat is, dan moet je weten wat hij daarmee bedoelt, natuurlijk.
2: Tuurlijk.
0: En dat is dan ook nog iemand die met de Vespa rijdt.
2: Klopt.
0: Een overtuigd Vespa rijder eigenlijk.
2: Ja, een hart en nieren.
0: Ja.
1: Uit noodzaak vroeger.
0: Ja.
1: Zo begint het dikwijls, hè.
0: Ja. Is dat bij jou ook zo begonnen?
1: Nee, helemaal niet. Ja, strikt jongen wel. Heel in het begin, als ik terug in België was, uit Duitsland, toen moest ik iets hebben om in de kazerne te geraken. En dat is inderdaad een Vespa geworden. En dan een paar jaar een motto, maar uiteindelijk die Vespa, ja, dat laat je niet los, hè.
0: Nee.
1: En de laatste jaren is alleen maar Vespa.
0: Ja, jullie zijn ook twee wegkapiteinen, geloof ik, hè?
2: Klopt.
0: Ja. Hoeveel processen krijgen jullie zo per jaar?
1: Ja.
2: Dat valt goed mee, alleen dit jaar hebben we er een paar met de rijcontroles als wegkapitein zijnde toch een paar binnengehaald. We hopen dat dat komend jaar wat minder gaat zijn, dus we letten er nu wel extra op. Maar ja, we moeten ons ook aan de regels natuurlijk houden. En, ja.
0: Is dat dan de club die dat betaalt, die processen?
2: Tot nu toe wel. Dus, maar we moeten ons meer en meer gaan daaraan houden voor een beetje te temperen voor als voorbijrijden, vooral in de rijcontroles.
0: Moet er misschien aan die wet niks gebeuren? Dat kan je ook zeggen, want als je wegkapitein zet en je trekt op en ja, voor voorbij te steken, moet je sneller gaan. Hè? Je kiest dus, ofwel kies je om achter te blijven, maar dan ben je geen veiligheidsman. Hè?
2: Nee, dat klopt. En dat is ook onze opleiding eigenlijk die we krijgen, jaarlijks in Limburg, in de provincie Limburg daar. En dan is ook een man van de politie die ook opleidingen geeft. En die zegt dat ook van, ja, eigenlijk zouden we de wetgeving een beetje moeten aanpassen. Je moet voor de veiligheid van de groep voorbij geraken. dan zouden ze het eigenlijk een beetje moeten toelagen dat je boven de snelheid veilig naar voren, ja, maar we doen alles om veilig naar voren te geraken, voor dat misschien kunnen aan te passen, maar dat is een moeilijke. Hè.
0: Ja, want hoeveel veiligheidsmensen zijn erbij in een rit?
1: Een totaal rittenploeg, in totaal is het 21 man, waarvan één vaste laatste man en dan 20 wegkapiteins. En dan de ritmeester zelf, ja, dat varieert. Hè. Dat is al uitgelegd hè, hier op de radio. Hè. Mm. Dus, die een rit maakt, is ook ja, de baas over zijn rit. Zeggen. Die bepaalt het startuur, de tussenstops, het einduur en alles. En die wordt bijgestaan door die ploeg van 21.
0: Oké, mooi. Om af te sluiten, mag ik jullie hartelijk bedanken dat wij hier 2 dagen hebben mogen mooie radio maken. Waarin dat we dingen gezien hebben. Net geen tovenarij, denk ik dan.
1: Mooi.
0: Ja. De wereld is hier heel mooi, heel schoon.
2: En mag ik jullie ook bedanken voor dit alleen maar dat gevoel te vergroten. Maar jullie ook hartelijk, hartelijk dank voor de samenwerking. En zoals Peter al reeds zei, er komt nog zeker, zeker een verlenging aan de komende jaren toe. Daar ben ik zeker van.
1: Ja, dat hoop ik ook, dat dat nog een paar jaar gaat blijven duren. Dus dat mag gerust wederzijds zijn. Ook als jullie activiteiten hebben, laat dat maar weten. Misschien dat de leden ook wel geïnteresseerd zijn om eens af te komen enzovoort.
0: Oké, dankjewel. We gaan verder luisteren naar het einde van de Milkman.
2: Ja.
0: Wat vind je er wel goed?
2: Fantastisch.
0: Oké.
2: Fantastisch band.

0: Dank u wel. En het kon niet ontbreken, we moesten vandaag ook een soulnummer spelen.
1: Oh yeah.
0: Dit is van The Temptations, My Girl.

Oh yeah, baby. Het volgende nummer is een doordenkertje, dat gaat erover als je naar de wc moet in het bos en al het toiletpapier is op. Was het zo? Oké. Okay. Al het toiletpapier is op.

0: Dankjewel. Dankjewel aan onze fanclub, de mensen die daar in het midden zitten. Dankjewel dat jullie er altijd zijn. Wij voelen dat in ons hartje. Nou kan ik dat zeggen, mijn vrouw is toch niet hier. Oei, mijn schoonzus wel.
1: En wel, ik kan het net zeggen.
0: Dat is rechts, hè, voor ons. De fanclub rechts. De rechtse fanclub is ook hier. Is dat extreem rechts, Jochem, of is dat gewoon rechts? Welke mocht allemaal meedoen? Waar zijn die handjes? Of zoals Reggie zou zeggen, waar zijn die tandjes?

Dank u wel. Voor het volgende nummer, dames en heren, hebben we heel hard jullie hulp nodig. Het enige dat jullie hoeven te doen is... Oh, ah! Deze hier mag ook vandaag.

Sjare, sjare, chocolade, we gaan ons laatste nummer beginnen. Je hebt nog één kans om hier van voor te komen dansen, schreeuwen, zingen. Striptease, doe maar wat je wilt.

0: is aan de bas Jochie! Aan de gitaar, dames en heren, mag ik daar wel een applaus voor Oelre? Aan de kachel, Christo! Dames en heren, mag ik jullie voorstellen? Aan de gitaar, Sam! Onze Rudy E! Dankjewel aan deze mooie organisatie en jullie allemaal. Dank jullie wel één voor één. Dank jullie wel!
1: Ik ga jullie voorstellen aan de beste zanger van zijn straat.
0: Vandaag.
1: Zelfs zonder stem is hij nog altijd de beste zanger van zijn straat.
0: Dat weet ik niet.
1: In uw straat woont geen andere zanger. Mag ik jullie voorstellen? Lionel Mason! Dat kan luider. Mag ik jullie voorstellen? Lionel Mason! Ah, voilà, dat is allemaal liefde. Dank je. Dat komt allemaal
0: ik
1: terug.
0: Ik voel de liefde. Mijn stem was er niet, maar jullie zijn er allemaal. Dus dank jullie wel. Dank jullie wel. Goed. Het is nog leuk. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Oké. Okay.

0: come on. Woo! That's how I like it, baby. And I lost again. Dank jullie wel!
1: Merci, guys, allemaal. We love you.
0: We do.
1: Alleen omdat Gell aan het zit. Als die twee A-knoken terug op het podium, ze zijn er al. We gaan een bisnummer spelen. In Duitsland zeggen ze Zugabe. Zugabe. Zugabe. Ja, sorry, ik ben just in Oostenrijk op vakantie geweest.
0: Vandaag, dacht al.
1: Alright.

0: Dankjewel!
1: Dankjewel. Wij nodigen jullie graag uit vrijdag in Café Het Haantje in Paal. En anders zaterdag in Buddingen op Bungalife. Daar spelen we om 7 uur. En de rest, dan moeten we dat maar zien. Hopelijk is de Leo gezond en rond. We love you.

0: Ja, we zijn 6 uur voorbij. We zijn hier nog heel even vandaag, maar ik hoor...
1: Ja.
0: Ja, oké, goed, Walder. Goed opgelost. Ja, Werner.
2: Goedenamiddag of goedenavond.
0: Goedenavond, ja. We zijn bijna aan het einde van de uitzending, maar ook hier. Ja, ben je tevreden?
2: Ik ben heel tevreden. Ik ben een heel tevreden voorzitter en ik ben zeker fier op het team die deze 2 dagen gerealiseerd hebben.
0: Ja, je hebt nu 250 leden. Denk je dat je het er dit weekend toen bij gewonnen hebt?
2: Ik dacht dat we 7 of 8 nieuwe leden bij gewonnen hebben vandaag.
0: Prachtig. Wow. Ja. Ja.
3: Proficiat.
2: Ja, dank u, dank u.
0: En zijn dat nieuwe leden of zijn die van andere clubs dat die willen
2: komen?
0: Nee,
2: dat zijn nieuwe leden. Nieuwe leden. Ja, dat ze allemaal van een andere club kopen, daar heb ik niet zo direct een zicht op. Ik ken ze nog niet allemaal, maar ja, er zijn nieuwe leden bij. Ja, dat is fijn. Fijn. Zijn mensen gewoon die de sfeer voelen en ervaren en die dan toch bij de club willen komen.
0: Ja. Zijn er ook dingen die je volgend jaar anders gaat doen?
2: Ja, er zijn een paar opmerkingen gekomen, ook van ons eigen leden. Dat zijn niet echt opmerkingen om negatief te zijn, maar gewoon van, dan moeten we misschien ook eens aan denken of kunnen we misschien volgende keer eens zo of zo eens doen. Zo op de parking of zo. Allee, dat zijn wel opmerkingen die gegeven worden. En die proberen we, nou, als we het evenement een beetje evalueren, bij te houden voor volgend jaar en een beetje bij te schaven. Hè.
0: Ja, misschien voor volgend jaar een idee zou zijn. Ik heb gezien, dat is jouw kleindochter, denk ik, hè? Die met zo'n klein vestpakje hier
2: geweest. Ja, dat klopt. Ja.
0: Misschien is het interessant om een parcours te maken voor kinderen met zo'n allemaal klein vestpas, gesponsord door een firma die dat verkoopt.
2: Dat zou inderdaad een goed idee zijn, ja. Dat zijn allemaal zaken die we kunnen meenemen en waar we kunnen over...
0: Want dat zijn toch dingen, jullie willen natuurlijk dat Vespa blijft bestaan.
2: Ja,
0: en klopt. Dan moet je ze van jongs af aan beginnen te doen.
2: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Dus ja, hoe werkt het?
3: Nu, het is natuurlijk het einde van het weekend, dus de kinderen zijn heel excited.
0: Ja.
3: Wat ook heel erg leuk is, die maken het weekend ook mee. Nu, ik moet zeggen, er is maar één woord wat hier is gevallen het hele weekend en dat is wat een sfeer.
2: Ja, dat klopt.
3: Door
2: dat
3: elke klopt. Gast die wij vandaag en gisteren hebben geïnterviewd, mogen we dat wel beamen. Het was een top sfeer.
2: Ja, en dat is voor ons ook de voldoening.
3: Ja.
2: Als de mensen tevreden naar huis gaan. Ik ken ook heel wat voorzitters van andere clubs die dan hier geweest zijn. Er zijn ook wat clubs uit het Franstalige Belgenland naar hier gekomen. Als die dan vertrekken komen die altijd goeiedag zingen. En elke keer is er van dit, dat, top. Bravo, proficiat. En ja, dat is de voldoening die je krijgt als je zoiets doet. En dat doet het er eigenlijk voor. Want iedereen is vrijwilliger. Iedereen doet het omdat het graag doet. Het is niet dat we er iets aan verdienen. Dat je er persoonlijk rijker van wordt. Dat is niet. En iedereen doet het gewoon voor de club. En als we positief eindigen, dan gaat dat bedrag terug naar onze leden toe in een andere activiteit of een tractatie van iets of zo. Dus het komt altijd terug naar de leden. Dus,
0: ja.
3: Want dat is toch iets wat we nogmaals eens willen benadrukken. Jullie zijn vandaag hier met 70 vrijwilligers.
2: Ja, dat klopt, ja.
3: En ik denk toch dat we een hele dikke proficiat mogen zeggen aan deze 70 vrijwilligers die het vandaag hebben meegeorganiseerd.
2: Ja. Absoluut, dat is wat ik juist ook zei. Ik ben fier op het team die dit verwezenlijk zijn. En dat zijn die 70 leden. Ik ben natuurlijk ook fier op alle leden die hier geweest zijn en die de rit komen rijden zijn. Daar ben ik ook fier op. Maar straks ga ik iedereen wel een evenement. We hebben 8 bestuursleden. Met 8 bestuursleden kunnen dit niet doen.
3: Nee, dat is waar.
2: Je hebt uw leden nodig. Dat is gewoon zo.
0: Ja. Straks sprak ik met een journalist die eerst naar de markt geweest is voor de klassieke auto's. Hè.
2: Ja, ja.
0: En die kwam hier en die zei, hier is het veel volkser, hier is het veel aangenamer om te toeven. Wisten jullie dat er vandaag hier ook een...
2: Ja, dat wist ik. Ja. Dus wij krijgen ook, we hebben ook een goede samenwerking met de gemeente te Centerlohamen. En wordt ook altijd geëvalueerd van oké, er zijn nu 2 evenementen op dezelfde zondag. Komen jullie in mekaars vaarwater, zien jullie dat zitten, of is dat probleem voor jullie? Dat was zowel voor mij als voor de andere organisatie geen probleem. Soms is er een week tussen, soms valt het samen. Hangt ook een beetje af van hoe dat de weekends vallen in augustus. Maar wij maken daar geen probleem van.
0: Nee.
2: Voor ons is dat geen issue.
0: Nee, oké. Okay. Goed, om af te sluiten. Wat wil je nog zeggen? Wie wil je nog bedanken?
2: Ja, straks ga ik onze helpers sowieso bedanken. Maar ik zou ook gewoon alle mensen bedanken die vandaag hier geweest zijn, met of zonder Vespa, om gewoon naar hier te komen, om dit mee te beleven. En ja, daar ben ik gewoon dankbaar voor. Dat is het enige. Ja, dat is...
3: Ik heb toch nog wel één heel belangrijk punt dat ik moet aanhalen. Ik had daar straks een heel interessant gesprek met je dochter, mm-hmm. met Tessa.
2: Ja.
3: En we vinden het toch, ik heb toch zo even eens rondgevraagd, dat die okergele Vespa die bij jou in de living staat,
2: ja.
3: dat daar toch, kan daar niks mee gedaan worden, dat toch iets voor Tessa wordt?
2: Ja, maar ze heeft haar rijbewijs niet meer mogen rijden. Dus dat is de Vespa Rally 180 die hier staat, in het midden van het museum. Ja.
3: Ah.
2: Ja. Maar dat is een 180cc en ze heeft geen motorrijbewijs om ermee te rijden.
3: Dus maar als ze haar motorrijbewijs zou halen, dus ik zeg even bij deze Tessa, we moeten oppassen wat we gaan beloven. Hè?
2: Ja, ik ga nog niks beloven.
3: Maar er
2: zal wel iets staan thuis waar dat ze wel mee mag rijden,
3: voilà. Dus bij deze, Tessa, het is een beetje geregeld, hè?
0: Ja. En straks heb ik al met Tom geregeld dat zijn dochter, de 19-jarige dochter, ook maar dringend een rijbewijs moet halen, ook een Vespa. Ja, ja. Dus dat maakt het mooi, hè?
3: Ja, dat maakt het mooi.
2: Maar de dochter van Tom is ook lid, hè? Dus ze is lid, ze zit dan wel van achterop. Maar ja, dat zijn ook dingen die we zien van vader en moeder. En dan de dochter of de zoon. En dan als je dan nog een vriendje of een vriendinnetje krijgt, dat die ook nog meekomt. En ja, zo zijn er de familie van Looy, die zijn dan met zes.
0: Die hebben we ook gehad.
2: Ja, die hebben jullie ook gehad. Die zijn dan met zes die soms eigenlijk bijna een club op zijn eigen zijn als die naar ons komen. Hè.
0: Dus, ja, wat ik wel van niemand gehoord heb, ze willen geen andere voorzitter.
2: Oei.
0: Nee. Ik heb zelfs gepleit voor een vrouwelijke voorzitter, maar... Ja. Zelfs de vrouwen zeiden van Werner moet voorzitter blijven. Hoe lang wil je nog voorzitter zijn?
2: Ja, zolang als ik het doe met plezier, dan heb ik daar geen probleem mee. Dan, zolang als het mij goed ligt en ik doe het nog graag, dan blijf ik het doen. Maar als er morgen iemand komt waar ik zeg van kijk, die heeft nieuwe ideeën, nieuwe inbreng in de club, dan heb ik daar ook geen probleem om een stapje opzij te zetten. Dus niet dat ik zeg van, ik ben voorzitter en ik moet voorzitter zijn. Mm-hmm. Dus dat gevoel heb ik nu, maar als de leden content zijn over mij, dan wil ik nog wel gerust een paar jaartjes verder doen. Ja,
0: ja, en je hebt binnenkort ook een ereburger, hè? Natuurlijk, Michael van Peel. Hè?
2: Ja, ik heb er wel gehoord.
0: Hij had heel veel sympathie, heeft het 3 keer gezegd. Als hij ereburger wordt, dan gaat hij dat direct aannemen. En dan is hij normaal gezien ook lid.
2: Ja. Ja, dan zullen we dat bekijken.
0: Okay. Dankjewel, zou ik zeggen.
2: Ja. Jullie zijn ook bedankt voor die 2 dagen hier. Het was heel leuk samenwerken met jullie.
0: Oké, dankjewel.
2: Dankjewel voor dit alles.
3: Super.
0: Ja. We gaan nog 1 interview doen vandaag met de Milkman blijkbaar. Ja. En dan is het ook gedaan. Ik wil Walter ook wel bedanken, want die heeft ook hier 2 dagen. Die is gistermorgen mij komen afhalen om 6 uur, denk ik. Hè? Ja. En deze morgen ook om 8:30. Dus die man is ook heel moe, denk ik. Die gaat vannacht een heel mooie rust doen. Wolfgang wil ik ook bedanken. En natuurlijk, ik kan jou niet vergeten, Silke Mopmans. Vond je het fijn?
3: Ik vond het zeer leuk te doen. Nogmaals, het is de eerste keer dat wij echt officieel dit samen doen. En ik kon me geen betere plaats wensen om hiermee van start te gaan. Met jullie prachtige crew en met jullie prachtige organisatie. Dus dankjewel.
0: Hoe was het eigenlijk in de seatcar?
3: Oh mijn god, geweldig. Dat was een hele ervaring. Ik heb heel veel filmpjes gemaakt en ik ga die met heel veel plezier delen, zodat ik anderen nog kan enthousiasmeren voor de seatcar.
0: Oké.
2: Dat is leuk.
3: Wim, jij ook bedankt voor mee te organiseren en op naar meer.
0: Zeker, hè?
3: Ja.
0: Oké. Dankjewel.
3: Tof. Dankjewel. Thank you.

0: Oké, met Pink Floyd en Hey You. De Milkman, ze zitten hier bij ons. Ik denk dat jullie van Schaffen zijn of zo, hè?
1: Onder andere. We zijn van Schaffen, van De Senderoham, van Herend en van Paul Beringen.
0: Van Herend.
1: Onze zanger is van Herend.
0: Ja, is dat dan een ex-blueszanger? Want ik weet, Herend is zo een bluesgemeente, hè? Net zoals Wespelaar, hè? Blues, we hebben ook een fantastisch bluesfestival.
1: Ja, klopt. Onze zanger komt eigenlijk uit de metalwereld, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk de metalzanger. Hij is afkomstig uit het Brusselse. Dus de bluesgenen, ja, de jazzgenen, die raken hem af en toe wel eens een keer. Maar die raken ons allemaal wel eens een keer. Maar inderdaad, hij is een metalzanger.
1: Ja. Ja.
2: En heel toevallig, toen wij op zoek waren naar een zanger...
0: Ja.
2: Kwam die bij ons in het vizier. En ja, had er echt wel even over moeten nadenken ook.
1: Ja, omdat we het genre vooral niet kennen.
2: Ja, ja, maar we zijn er heel blij mee. Ja. Fantastische stem, een fantastische zanger.
1: Ja.
2: Die had het desondanks, want het was een beetje hees vandaag.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en toch het beste van hun eigen gegeven. Het had echt goed gedaan.
0: Ja. Ja. Jochem, ben jij de oprichter van de band?
2: Wij zijn eigenlijk mee de
0: medeoprichters.
2: De medeoprichters, maar dat is eigenlijk een team gebeuren.
0: En welk jaar is dat dan, waar we over spreken?
2: Wij bestaan volgend jaar 15 jaar, dus we zijn van 2012.
0: Ja, als je volgend jaar gaat, dan zit het 2012.
1: Want de zanger Leo en Ulrich zijn dit jaar 10 jaar bij ons.
2: 10 jaar bij ons, ja.
0: 10 jaar?
1: Ja.
0: Oké, die naam De Milkman.
1: Mm-hmm.
0: Wie heeft die gevonden?
1: Die komt eigenlijk wel van Jochem. Dat was Jochem zijn idee.
0: Ja.
2: We hebben voordat we met de Milkman... En toen hebben we een andere bezetting gespeeld.
1: Mm-hmm.
2: En toen speelden we enkel Nederlandstalige muziek.
0: Ja.
2: En toen hadden we een naam. Toen hebben we denk ik trouwens ook nog op de Benelux gespeeld.
0: Ja, bij Durango.
2: Ja, met de Durango sessies. En toen hadden wij de naam. Toen heetten wij Melkzuur.
0: Oké.
2: En we hadden eigenlijk een nieuwe band met bijna dezelfde bezetting. En daar hadden we zoiets van, ja, die melk, dat moet er wat blijven inzitten. En zo zijn we dan eigenlijk bij de Milkman uitgekomen.
0: Ja, want als ik jullie embleem zie, dan denk ik altijd aan de Mods.
1: Ja.
2: De Mods.
0: Oké, jullie brengen 60s muziek.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar is daar een verwijzing naar die Mods?
1: Een beetje
0: Toch een beetje op naar Lambrettas, want eigenlijk de Mods zijn meer met Lambrettas, hebben ze mij verteld, als bij Vespa. Want jullie spelen hier voor de tweede of derde keer, denk ik, hè?
1: Tweede keer voor Vespa Club De Senne.
0: Ja. Hebben jullie zelf een Vespa?
1: Nee. Een motto wel, maar Vespa
0: niet. Nee, nooit gedacht aan een Vespa? Ook niet naar vandaag, deze dag, als je ziet?
1: Wel aan gedacht, al dikwijls aan gedacht. Ja, ja, inderdaad. Maar ja, de tijd ontbreekt een beetje en dat houdt mij wel wat tegen momenteel.
0: Ja. De Milkman is altijd een coverband geweest.
1: Mm-hmm.
0: Hebben jullie nooit overwogen om... echt eigen muziek te maken?
1: Jawel, daar zijn we mee bezig, maar niet als Milkman zijn.
2: Nee, dat doen we ook. Hè. In deze bezetting spelen we ook als de Yellow Brothers.
0: Ja.
2: En daar spelen wij eigen muziek in. Wat hebben we trouwens ook op de Drengo-sessies als een keer...
0: Hoe lang is dat geleden misschien?
2: Dat gaat een jaar of 3 geleden zijn. Drie, vier.
0: Want ik doe nu op de Turkse presentatie, want ik ben ook de oprichter.
1: Mm-hmm.
0: 2006, zo lang bestaat het al.
1: Ja, 19 jaar.
2: Nee, maar inderdaad, het maken van muziek als muzikant, je hebt de covers, dat is heel plezant. Zeker muziek uit de jaren 60. Je gaat enorm breed en dat is heel rijke muziek. Je merkt nog altijd waarom dat nog altijd goed is. En wat ik ook heel verbazend vind, is dat de jongeren en de jeugd vandaag... bijna heel ons repertoire kunnen meezingen. Hè?
1: Ja,
0: maar jullie brengen ook veel Beatles-covers, dacht ik.
2: De Beatles, de Rolling Stones, we proberen een beetje breed te gaan. We proberen een beetje de rock en ook een beetje de andere... Ja.
0: Ik zeg ook altijd tegen jonge muzikanten, als je de Beatles niet kent, of de Rolling Stones, of de Kings, of de Kings misschien al wel, denk ik dat je nog veel te leren hebt.
1: Ja. Dat klopt. Ja.
0: Want de geschiedenis is ook heel, heel belangrijk natuurlijk. Wat je ook vandaag de dag... ik ben bijvoorbeeld een heel grote Kings fan. En de Kings is misschien ook wel samen met de Who. Gisteren had ik nog een dichter van de Who al. De eerste punkband. Maar als je dan dieper graaft, dan kan je dat ook wel smaken.
1: Ja.
0: Want jullie komen uit Schaffen. De Skunks, hebben jullie nog bij de Skunks ooit gespeeld?
1: Nee, we kennen ze wel.
0: Want dat was toch een heel... Dus in Schaffen en Diest en zo waren die wel populair.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Maar er is niemand van jullie die van de Skanks of zo?
1: Nee, nee, onze originele zanger heeft er ooit wel bij gespeeld, denk ik. Hè. Heel in het begin.
2: Oh, dat zou kunnen. Dat zou
1: denk
2: kunnen,
1: ik. Ja.
0: Oké, okay, ja. Goed, jullie hebben vandaag hier een akoestische set gespeeld.
1: Ja.
0: Waarom akoestisch?
1: Dat was een vraag van de organisatie.
0: Okay.
1: Die hebben ons ergens een keer akoestisch zien spelen. Mm-hmm. En omdat we vorige keer hier in CC het Lo elektrisch hebben gespeeld,
0: mm-hmm.
1: hadden ze zoiets van, ah, dat is misschien een keer goed om hier akoestisch te komen spelen. Natuurlijk, elektrisch, dat is direct veel luider natuurlijk. Hè. En hier was het vooral een luisterpubliek.
0: Ja, ja, ook bijvoorbeeld, wat ook heel hard in is, dat is dat je op de camion optredens gaat doen. Hè. Als je de Noker, elke week staat daar wel een vrachtwagen. Nu vandaag zie ik dat hier ook. Hoe is die klank op zo'n vrachtwagen? Want ik kan me wel voorstellen dat dat niet altijd makkelijk is om de klank te krijgen die je wil brengen.
1: Mm-hmm. Inderdaad, ja. En een vrachtwagen is wel breed. Lang zal ik dan zeggen als je erop staat. Maar voor ons is dat net iets te weinig ruimte. Omdat, behalve ik dan als drummer, maar de rest van de muzikanten zijn heel bewegelijk op het podium. Zij blijven niet stilstaan of stilzitten normaal gezien. En dan de vrachtwagen is dan, ja, dat belemmert wel een beetje. Maar voor hier is dat perfect. Hè. Dat is een ideale oplossing. Als je hier een podium moet gaan zetten, ja, dat kost alleen maar extra geld voor hen natuurlijk.
0: Ja. Jullie bestaan volgend jaar 15 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Ga je dan iets speciaal doen?
1: Ja. Kunnen we dat al zeggen?
2: Nee.
1: Hoe
2: dan? Ja, dat is moeilijk, hè. Zo primeurs. Primeurs scoopen.
1: Aan BNL kunnen we dat wel zeggen.
2: Dat doen ze graag op radio, hè. Zo primeurs scoopen.
0: Ja, maar daar zijn we niet echt mee bezig, hoor.
1: We gaan met een blazerssectie werken volgend jaar.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus, maar dan moet je ook een goede zaal hebben.
1: Ja, ja, ja.
0: Om dat, om dat te brengen natuurlijk.
2: Ja. Mm-hmm. Nou, misschien wat meer accent op de soulmuziek uit de jaren 60.
1: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dat is ook iets dat heel interessant is. Ja.
1: Mm-hmm. Ja. We proberen elk jaar wel zo wat nieuwe dingen.
0: Mm-hmm.
1: Ook dat het voor ons niet altijd hetzelfde is. We proberen altijd toch wel variatie te brengen. Hè.
2: Ja, dat het fris blijft. Hè. Dus,
1: ja.
0: Hebben jullie, jullie spelen buiten Schaffen uiteraard, maar wat is de verste plaats waar jullie al gespeeld hebben? Want ik kan me ook voorstellen dat jullie misschien naar Nederland gaan.
1: Ja, ik denk Nederland het verste is. We hebben dit jaar in Oostende ook voor de Vespa, dat was de Europese Vespa-meeting, hebben we gespeeld.
2: Katten van Kortrijk hebben gezeten.
1: Ja, Zwijnaar hebben we gezeten. We hebben gisteren in Boom gespeeld. We spelen volgende week zaterdag in Bungen. Te voordeel van de Brandwondenkids, dat is Bungen Live. En dan spelen we nog onder andere op de Powell Party After Work binnenkort en op de Poest en Mikeslav spelen we ook. Ja.
0: Dus oké. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier waren, want we moeten er spijtig genoeg om 7 uur uitgaan. Maar we willen jullie er nog zeker bij hebben, want jullie zijn ook meerwaarde hier op dat Vespa Weekend natuurlijk. Hè, want jullie hebben de muziek gemaakt en muziek, ja, dat is de enigste grote, echte verbinding met mensen, denk ik, die mensen blij maken. Dus daarom zou ik zeggen, dank je wel.
1: Jullie bedankt.
0: En hebben jullie nog een boodschap?
2: Ik moet nog een keer, omdat we op Radio BNL zitten, toch wel eens een keer over tiramisu hebben.
0: Tiramisu?
2: Ja, tiramisu. Dat gaat niet anders. Tiramisu, moet je eieren niet in de frigo bewaren, maar uit de frigo. Als je tiramisu maakt, doe je dan met eieren die uit de frigo komen.
0: Oké. Okay.
2: Ja, sorry.
0: Dat is goed. Dat is heel goed.
2: Dat is een heel belangrijke tip en daar kan ik heel veel mensen mee blij gemaakt hebben. Ik ben er zeker van.
0: Dat is goed. Kennen jullie die man die daar zit?
1: Ja, ja, uiteraard. Ja,
0: daar hebben jullie ook al gespeeld, denk ik.
2: Ja, uiteraard. Gaat ofs.
1: Ja, dat was een beetje onze homebase op een duur.
2: Ja, en homebase voor te snoekeren, hè.
0: Ah, oké. Okay.
2: Maar helaas, ja, gaat dat nu niet meer, hè.
3: Dat kan niet langer duren om te spelen.
1: Ah, van lasten.
0: Oké, goed. Dankjewel.
1: Goed. Ja, bedankt, hè.
0: Wij gaan eruit. Ik bedank iedereen die geluisterd heeft, iedereen die hier aanwezig was en veel meer. Walter bedank ik, Wolfgang bedank ik en uiteraard natuurlijk Silke Motmans die het heel goed gedaan heeft, want ja, Bartas heeft ze doen vergeten. Dankjewel.
4: And don't be afraid.

0: te encontré.
1: Bij Jumbo staat de klant elke dag op één. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
2: Waar cultuur en natuur als muziek op je plakt. BNL.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Goeie avond.
1: BNL.
2: Wolkenbreiers
1: met Leo Reinders.

0: goeienacht. BNL Nieuws.
1: De burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhove reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan na aanvallen van Oekraïnse drones. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewi Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Bergmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off-day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

You see, I'm only an emissary. Yeah, he got charm. Whoever sent